0: Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: en vrouwtje op 10 en met Michael Jackson en Genesis zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde vlak na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en er is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen werden mensen niet goed. Daar moest de veiligheidsdienst opschalen omdat er te weinig ambulances waren. En er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% loon bij. Dat meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En dan het Radio 10 weer. Een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag kans op een bui. En het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
2: Ja, goedemorgen, het Radio 10 verkeer. Er is 1 vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en het Prins Klausplein. 6 minuten en het komt door een auto met pech.
3: Deze week maak je kans.

0: Leave Me Alone. Toch een beetje dat gevoel zodra de wekker gaat. Hè? Laat me toch gewoon met rust. Michael Jackson. Ja,
1: deze laat man. Me met rust. Ja,
0: hou op, dan gaat die wekker weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Je op 10.
2: Dat gevoel met die wekker. Ik denk altijd meteen, oh ja, leuk. Let's go, laten we de dag beginnen.
1: Nee, dat klopt. Ik denk altijd, ik moet niet blijven liggen, want anders kukkel ik weer in slaap.
2: Ja.
1: Maar ik had ook weer zo slecht geslapen vannacht, maar goed.
2: Hey, maar je bent verhuisd, je woont nu in Amsterdam. Nee, je bent helemaal over nu.
1: Ja, ik werd ook echt met open armen ontvangen, want ik laat dus mijn hondjes uit. Dan kom je al die mensen tegen op het veld en iedereen, oh wat leuk, wat gezellig dat je terug bent. En,
2: wat leuk, en want je bent een paar jaar weg geweest.
1: Dus, ja, een paar jaar weg geweest, zeker.
2: Dat weten ze allemaal nog, je kent de buren nog.
1: En er was zo'n vrouw die hier dan langs. Oh jongens, ze zijn zo fan van Gordon en Vrouwtje. Ik luister elke ochtend.
2: Oh, wat leuk. Ja, dat is toch leuk om je fans zo te ontmoeten. Ja.
1: En jij was in Veren uit de kleren.
2: Nou ja, inderdaad, ja. Ja, klopt. Nou ja, het was een plaatsje waar ik het bestaan niet van wist. Zeeland, inderdaad. Het is 2,5 uur rijden.
1: Je weet dus dat het een provincie in Nederland, toch?
2: Zeeland is prachtig. Nou, maar ik ben gek op Zeeland.
1: Maar het duurt lang.
2: Het duurt heel lang, voor mij dan. Voor niet als je in Zeeland woont. Maar het is een prachtig plaatsje. Het is een havenplaatsje. En ik had inderdaad een modeshoot. Dus wij waren daar met een soort karavaan over die straten heen. Die kleine keien.
1: En voor wat? Voor wat was dat?
2: Ja, het is voor een modemerk waar ik af en toe voor werk. En dus ik moest me dus midden. Want je hebt daar geen kleedkamers of zo. Dus we stonden midden in dat centrumpje van Veren. Prachtig overigens. En daar stond ik me dus om te kleden. Midden tussen die mensen. Wat overigens bijna allemaal toeristen zijn, hoor.
1: Al die schippers natuurlijk, kijk zo.
2: Nee. Het waren meer wat. Wat senioren mensen. Nee, Gordon.
1: Maar jij stond je.
2: Ja, ik stond me dus om te kleden midden op straat. En het was eigenlijk gewoon een hele leuke dag. En ik vond het dus echt wel een tip van het weekend, Veren. Ik dacht, waarom gaan mensen niet wat vaker deze kant op? Wat een prachtig dorpje. Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Leuk.
2: Tip van het weekend.
0: Ja. Had je geen mobiele bekleedkamer dan? Dat lijkt wel. Ik stel me toch iets glitter en glamour voor eigenlijk.
1: Zo'n Dixie. Nee, zo'n Dixie. Ja.
2: We hadden geen Dixie. We hadden gewoon een strandlaken. Okay. En daar ga je dan achter en huppakee, een nieuwe outfit aan. Ja.
1: Dat is gewoon je werk, toch? Dat hoort er allemaal bij.
2: Absoluut. Zometeen een feit of fabel.
0: Ja. Ja, en dat ga je vertellen. Dat heeft te maken met wat ik dit weekend heb gedaan. Ik ben namelijk met de camper naar Texel geweest voor een paar twee nachten. En ik kwam thuis in een huis vol met dieren.
1: Oh,
0: dieren. Dieren.
2: Okay.
0: Dieren.
2: Nou, mieren zijn ook dieren, hè?
1: Ja. Jan-Paul, jij doet de feit of verhaal. Ja. Als mensen denken, wie is die stem?
0: Precies dat. En als je afvraagt, hoe gaat dat verhaal? Nou, zometeen zal ik het
2: zometeen horen. Ja. Het. Oké. Okay.

0: waar ik nooit naar kijk.
1: Een prijskaartje.
0: Nou, dat zou ik nu wel moeten doen in deze tijden.
1: Ja, vind ik ook wel. Jesse J en B.O.B. Ori bij 10.
2: Feit of fabel?
0: Ja, elke dag een verhaal dat een bullshit verhaal is. Of gewoon de keiharde waarheid. En je kunt meedoen door een appje te sturen naar de Radio 10 app. Of te bellen met 09091310. En dan weer die Radio 10 dopper drinkfles. En Jan-Paul, vandaag.
1: Ja, het heeft te maken met wat ik afgelopen weekend heb gedaan. En het is echt een aanrader. Een weekendje Texel, dat is sowieso leuk. Ja. Maar je kunt het ook doen met een camper. En wij hebben een adresje waar we dan af en toe een camper huren. Dus voor 2 nachten, hartstikke leuk. Vrijdagochtend na de show meteen dat ding inpakken en die kant op. En het was uiteindelijk ook heel goed weer. Er bleek nog aardig wat onweer in het land te zijn, maar niet daar. Dus het was lekker genieten. En ook leuk om met jonge kinderen te doen, mocht je dat mocht je niet hebben. Zeker, ik zet nog wel wat beelden even op mijn Insta, @jpgrotentrust. Maar goed, wat kun je nou doen op Texel?
3: Hele goede plug voor je Instagram.
1: Ja, maar even mee. Maar goed, wat kun je doen op Texel? Er zijn heel veel boerderijen. Dat staat natuurlijk onbekend. En je hebt ook heel veel schapenboerderijen. En er is één schapenboerderij, precies. Die, daar kun je allerlei soorten dieren aaien. Allerlei soorten dieren aaien. Dus dat is heel leuk eigenlijk. Voor twee, ja, jij kijkt me echt heel schaapachtig aan, Gordon. Maar dat is echt heel leuk. Sowieso voor mijn 2 kindjes. Maar ik ben zelf ook groot dierenliefhebber. Dus ik vind dat prachtig. Ze mochten geiten aaien. Schapen natuurlijk, die lopen er rond. Kippen. Allemaal heel tam, die beesten. En ook cavia's.
3: Oh.
1: En mijn kids vinden die prachtig. Ik vind het ook ontzettend leuke beesten. Super schattig. Ken je ze?
3: Ja, zeker. Wij hebben cavia's gehad.
1: Heb je vroeger gehad?
3: Jarenlang.
0: Een bij je, André van Duin.
3: Ja, had je zo'n cavia-race? Ja, dat was
0: de Avro's Weekend Quiz.
3: Mooie tv was dat.
1: Nou, het roept allemaal herinneringen op. Dus ja. Die beesten die hebben natuurlijk wat. Dus, en, ze, nou, weet je, en wat doe je dan als je dan weet je, al die schattige beestjes vasthoudt en aait? En dat ze, dan wil je ze meenemen. Dus wij hebben uiteindelijk niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 cavia's daar gekocht.
0: Nee.
1: Met kooi en al erbij, weet je wel. Dus die hebben we in die camper meegenomen. En nu staan er thuis 4 cavia's
3: nou,
1: te wachten.
3: We zijn eer gebegint, want wij hebben jarenlang cavia's gehad. En mijn Emma die moest echt elke week dat hok schoonmaken. Op een gegeven moment had ze daar geen zin meer in. Stond ik elke week dat vieze gore hok schoon te maken. Je zit er jaren aan vast.
1: Ja, het maakt me allemaal niet uit, want ik vind dat heerlijk. En mijn kindjes ook. Dus
0: 2 dierenliefhebbers hier.
2: Fabel.
0: Ja, is dit verhaal een feit of een fabel?
3: Ja, dat is de vraag. Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 09091310.
1: En win de dopper drinkfles.

0: Andrew Gold.
1: Ja, en ik ga dan weer helemaal terug naar het moment dat ik een jongetje van 8, 9 was en dan de Golden Girls op televisie waren.
2: Ja, dat is, dit is het liedje van de Golden Girls.
1: Ja, ja, ja. Het origineel dan wel.
2: Ja, en jij wilde ook altijd een Golden Girl zijn.
1: Nou, ik ben er een geweest.
3: Sophia.
1: Feit.
3: Fabel.
1: Klaag en zeuren.
2: Zojuist verdeelde Jan Paul na dit weekend 4 cavia's te hebben gekocht. Eigenlijk in een opwelling, hè, heel spontaan.
3: Op Texel. Ja, daar heb je zo van die beestenboerderijen.
1: Waren, waren ze lekker?
3: Heerlijk. Nee, dat gaat niet opeten natuurlijk. Peru, denk jij dat beestjes.
2: Denk jij dat het echt gebeurd is?
1: Ja, in Peru worden ze opgevreten.
2: Klopt. Hier niet, gelukkig.
1: Ja, ik denk... Nee, ik denk niet dat dat kan. Ik denk niet dat een boerderij zomaar cavia's verkoopt. Dat lijkt
3: zomaar.
1: Heel erg. Nee, ja, wat kosten ze?
3: Nou, maar iets van 25 euro per stuk.
1: Oh, je twijfel is nu al... Nee hoor, kansloos. Nee.
2: Wat denk jij aan horen? Ja, ik denk wel dat het waar is. Superleuk, toch? 4 cavia's. Ik zou het ook wel willen.
1: Verschrikkelijk.
2: Ja, leuk met je kindjes. Ja, hoor.
1: Heb jij dat nooit gehad thuis?
2: Nee, we hebben er 2 gehad.
1: Oké. Okay. Ja. Hoe is met je cavia nu?
2: Dat is weer een hele andere vraag. Daar gaan we even op een ander moment op in. Ja, ik denk ook dat dit absoluut onzin is.
3: Oh.
2: Want cavia's ga je niet even in een opwelling meenemen. Nee. Daar denk je echt wel over na van tevoren. Je, een cavia, helemaal 4 cavia's. Je moet een groot hok hebben
1: ik
2: thuis.
1: Ik hoor een gefrustreerd iemand.
2: Ja. Nou, ik hoop voor je dat het niet waar is.
3: Ja, je hebt er wel negatieve ervaringen mee.
2: Ja,
3: met cavia's.
2: Nou ja, ik vind cavia's heel leuk hoor. Ik ben een groot dierenliefhebber.
4: Maar, ik bedenk me net, mijn zus heeft 3 cavia's.
2: Ja, het is wel leuk.
1: Mijn zus had een marmot. Wat is dan het verschil?
2: Ga ik je zo uitleggen tijdens de plaat.
3: Hebben we nog iemand aan de telefoon?
2: Maar we hebben Martina aan de telefoon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Martina. Hallo, wat denk jij? Denk jij dat het een feit is dat hij echt die cavia's heeft gekocht?
5: Ja, ik denk dat het een feit is.
1: Ja. En Martine, weet je ook hoe een cavia klinkt? Kan jij een cavia nadoen?
5: Nee, dat is goed.
1: Dat is ook al. Oké. Okay.
2: Dus ze maken ook een beetje gek geluid. Zo. Zo'n soort geluid.
1: Okay, ja, nu even een cavia na.
3: Klopt goed hoor.
1: Jan-Paul, verlos ons uit ons lijden. En Martine.
3: Ja. Mijn verhaal over het weekendje in Texel, waar we bij een boerderij 4 cavia's hebben gekocht. Is dat een feit of een fabel? Nou, ik heb echt een scheidhekel aan huisdieren, dus het is een fabel.
2: Jij zei ook echt, ik ben een dierenvriend, ik geloof het meteen.
3: Konijnen, hamsters, cavia's, kat, ik heb daar helemaal niks mee. Die 2 kwelbeesten van Gordon, ik moet er niet aan denken.
1: En die kwijlen niet. Nou, het ligt eraan.
2: Helaas, Martine, je hebt het niet goed. Nee, het is een fabeltje. Ja,
3: helaas.
2: Maar wel heel leuk dat je meedeed. Dankjewel, Martine. Fijne dag nog.
5: Ik heb 1 vraagje.
1: Oh, ja, vertel
5: mag ik dan nog meedoen of moet ik een tijdje wachten? Dat ik in de uitzending ben geweest.
1: Ja, je bent al in de uitzending, schat.
2: Nee, maar ze bedoelt voor dat ze nog een keer kan meedoen.
3: Gewoon proberen.
1: Nee, nu moet je 2... Je hebt 2 jaar straf nu.
2: Nee, dat is wel heel lang, Martine.
1: En zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
4: Een vliegpassagier in Zwitserland had wel heel veel koffers mee. Hoeveel, dat hoor je zo.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
0: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
14: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
13: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
17: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Get ready for the OG.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Radio 10 met deze week jouw kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Dat is in september met Guus Meeuwis en Bluff. Hoor jij de oproep, reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10.
1: Ja, maar heb jij zin in een cocktailtje? Dan is het een ideale dag vandaag. Want vandaag is de mix van zon en wolken. Nou, hoe lekker is dat en gezond. Later in de middag kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.
2: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel. 12 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Prins Klausplein. 26 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 13 minuten.
3: Sterk als je erin staat. Op deze vroege maandagochtend precies 6:30. Gordon en Vrouwtje op 10. En Hannelore met het nieuws.
4: Bij een ongeluk op de A4 vlakbij de Belgische grens is vannacht een dode gevallen. De snelweg is vanaf knooppunt Markiezaad nog steeds voor een deel dicht om de ravage op te ruimen en om onderzoek te doen. Er waren opvallend veel vrouwen op de wervingsdag voor legerreservisten in Bad Hoeverdorp gisteren, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor Defensie kunnen doen. En daar is Defensie hartstikke blij mee. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was.
1: Nou, maar dat is echt zo.
2: Die zijn natuurlijk gewoon helemaal, al die vrouwen zijn geïnfluenced.
1: Ja, maar echt.
2: Daarvoor was dat niet zo, dus dat is heel duidelijk. Ik snap het ook wel.
4: Mooi toch? Ja,
2: het is heel gezien. Fantastische van beelden Maxima. Natuurlijk van Maxima. Geweldig. Heel leuk om te zien. Stoer.
1: Ja.
2: En,
1: heel leuk.
4: En mocht je wel eens schamen vanwege je zware koffer, omdat je op vakantie te veel hebt gekocht, de douaniers op een vliegveld in Zwitserland geloofden hun ogen niet toen zich daar een reiziger meldde met wel heel veel koffers. 55 om precies te zijn. En die zijn in 20 minuten allemaal gescand en gecontroleerd. De Zwitserse douane noemt het een verrassende situatie, maar ook onderdeel van het dagelijkse werk.
1: Maar even serieus.
3: Was jij daar dit weekend in Zwitserland?
4: Ja. Lekker geshopt. Ja.
1: Nee, ik reis de laatste tijd erg licht, omdat ik dat makkelijk vind. Ik vind handbagage sowieso ideaal.
2: Ja, hoef je maar, niet te wachten op je koffers.
1: Nee, heerlijk. Maar 55 koffers, denk ik, wat heb je bij je?
2: Ja, ik ben wel benieuwd wat er dan in zat. Want dat is niet bekend.
4: Nee, ja, dat, nee.
2: Ja, ik kan me voorstellen, kleding. Als je bijvoorbeeld een reistrip of een werktrip hebt, dat je allemaal dingen
4: maar je kan toch niet zomaar vliegen met 55 koffers extra
1: betalen?
4: Ja, maar dat moet je dan van tevoren hebben betaald, toch, neem ik aan. Want anders kan
2: het
4: allemaal niet.
2: Maar er is toch maar zoveel ruimte in het ruim van een vliegtuig, dan kunnen andere mensen toch geen koffers meenemen? Ja.
1: Nee.
2: Dat snap ik ook niet, dat zomaar mag.
1: Maar dit is wel extreem veel.
2: Ja, bizar.
4: 55.
3: Wat is jouw maximale aantal koffers?
1: Nou, ik heb wel eens met 6-7 koffers gereisd.
2: Echt?
3: Vind ik ook veel.
4: Wat? Ja.
2: Dan had je gewoon gewinkeld of zo?
1: Nee, weekendje in Madrid.
2: Ja, tuurlijk.
1: Straks het overzicht van het wat je allemaal gemist hebt op televisie.
2: Ja, daarin een heftig verhaal over Marilyn Monroe.
1: Oh,
2: ja, ze is in de jaren 60 overleden, maar niemand heeft er eigenlijk...

0: misschien wel een van de mooiste liedjes van het afgelopen jaar, als je dat maar vraagt.
1: Daas, wie zou jij willen sterven?
2: Goeie vraag zo op de maandagochtend.
0: Leuk.
3: Laten we gewoon die vraag even skippen en lekker doorgaan.
1: We collectief gewoon
3: naar wat we allemaal hebben gemist op tv gisteren.
4: Een opvallend interview met de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen week. Hij liet zich namelijk interviewen door zijn schoondochter. In RTL Tonight reageerde eerst Michiel Vos en daarna opiniepeiler Gijs Rademaker op dit bijzondere interview.
5: Hij is al weken niet meer echt kritisch ondervraagd over de oorlog in Iran. Hij krijgt zo nu een vraag in het vliegtuig. Dit is natuurlijk, ja, dit zijn gewoon de ene softball na de andere. Dit is inkoppen voor hem.
6: En Trump is, ik bedoel, ik heb even de peilingen erbij gemaakt.
5: Ja.
6: Trump staat lager dan hij ooit stond. Sterker nog, volgens The Economist stond nooit eerder sinds zij in 2009 begonnen met de peilingen, stond een president lager dan Trump op dit moment.
1: Ja, maar en terecht ook. Die man is seniel.
3: Ja.
1: Ja, maar echt.
3: De ene rare actie naar de andere. Maar dat interview, dat is natuurlijk ook wel echt een aanfluiting. Hè?
1: Echt,
3: ik heb daar stukjes van gezien. En dat is eigenlijk alsof ze gewoon op de koffie is op zondagochtend. Bij de schoonvader.
1: Schoolkrant.
3: Ja, het is echt de schoolkrant. Ja, normale presidenten laten zich interviewen door 60 Minutes bijvoorbeeld. Hè? Dat is echt wel een kritisch interview.
1: Nou, wat is je favoriete kleur?
3: Zo'n oranje. Soort interview was dit.
1: Oranje.
3: Ja, het is toch ook echt.
1: Hij is wel een oranje fan, heb ik gezien.
6: Ja.
0: Zie je aan zijn gezicht.
3: En wat trouwens ook nog heel opvallend was, was het schilderij wat achter Trump hing. Hè? Want normaal gesproken was dat een heel groot schilderij van Barack Obama.
1: Oh.
3: En die is nu verplaatst. En daar hangt nu een heel groot schilderij van Trump.
1: Zelf.
3: Ja, en dat is een beeld van vlak voor de verkiezingen. Waar hij ook echt zo zijn vuist omhoog doet. Zo van, let's go.
1: Narcistisch.
3: Ja, precies. Het is zo'n narcistisch beeld.
1: Vreselijk.
3: Ja.
4: Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat het Amerikaanse sekssymbool, actrice en fotomodel Marilyn Monroe is geboren. Ze overleed in 1962. In Shownieuws had fotograaf en muziekliefhebber William Rutte een bijzondere anekdote over de begraafplaats waar ze ligt. Ze is niet begraven onder de grond, maar ze ligt in een laadje.
7: Ja, toen er in de jaren 90 was er een enorme grote aardbeving. En toen zijn er heel veel van die laadjes gescheurd en ook een beetje naar beneden gevallen. En toen zat er zo'n grote scheur in dat je met je hand naar binnen kon en je kon haar kist aanraken. En je kon de kist ook zien. Ja, er was daar toen een man die daar de onderhoud. En ze hebben uiteindelijk die kist er ook uit moeten halen. En die beweerde, zij schijnt er dus gemummificeerd een soort van in te liggen. Omdat ze gebalsamd is. Is nog een soort van herkenbaar, het zal er niet prachtig uitzien.
1: Ja, ik ben geweest bij het graf. Dat is geen laadje trouwens, maar dat zijn van die bijzettafel, zou ik zeggen. Nee, zo waar je wordt bijgezet.
3: Ja.
1: En dan heb je zo'n steen en daar staat haar naam heel mooi op.
3: Ja, dus ze ligt niet onder de grond.
1: Nee, ze ligt dus in een... en ze is inderdaad gebalsemd. Ik ben trouwens ook... net als jij aan de horen, kwamen we net achter. Wij zijn idolaat van
4: Als kind heb ik alles verzameld van Marilyn Monroe.
1: Ja, ik ben ook...
3: Wat is dan jouw fascinatie met
1: haar levensverhaal is natuurlijk eentje die gewoon zo tot de verbeelding spreekt. Van de tragiek achter het ster zijn. Achter de eenzaamheid die ze uitstraalt. De huwelijken die continu misliepen. De
3: affaire met Kennedy natuurlijk.
1: Ja, ze is uiteindelijk ook... bijna zeker ook vermoord ook door diezelfde Kennedys.
3: Ja, dat is overigens een theorie, hè?
1: Als je de documentaire ziet, dan kan het niet anders. Zij was er helemaal niet mee bezig om uit het leven te stappen.
3: Nee, want ze was heel jong, hè? Ze was volgens mij 30 of 32 of zo. Ja. Jeetje.
1: Ja.
4: Ja, ik vond dat fascinerend. Zo'n hele mooie vrouw die eigenlijk heel slim was. Daar kan ik me wel mee identificeren.
3: Ja, want jij was dus ook helemaal...
1: Ga jij je nou identificeren met Marilyn Monroe, schat?
4: Dat kan ik gewoon.
1: Was een maagverkleiding al niet goed voor
4: jou? Nee. Ze ligt dus in de la, zeg maar. Hè, en daar heeft ze ook onder- en bovenburen. En een bekend verhaal gaat over de bovenbuurman van Marilyn. Want hij zou enorm blij zijn geweest toen hij hoorde dat zij onder hem kwam te liggen.
7: En op een gegeven moment kwam Marilyn Monroe te overlijden. Die werd in dat laadje gestopt en hij kwam er toen achter dat hij het laadje boven haar had. En hij heeft toen aan zijn vrouw gevraagd van... joh, als ik ooit doodga, wil ik omgekeerd in mijn kist op Marilyn liggen. Met mijn gezicht naar beneden.
8: Ik heb het ook gedaan.
1: Nee, maar luister, zij ligt er prachtig bij. Ze ligt op een begraafplaats in Los Angeles. En tegenover haar was maar een andere idool. Daar ligt Farrah Fawcett.
3: Oh ja.
1: Dus die mooie vrouw.
3: Charlie's Angels, hè?
1: Charlie's Angels.
3: De beroemde vrouw.
1: Jezus. Ja, en als je denkt van ik wil het zien. Er zijn prachtige documentaires op Netflix over. Hè? De Marilyn tapes, daar hoor je haar stem ook. Waarin ze vertelt ook over haar leven en zo. Echt fantastisch.
3: Oh, dat ga ik zeker kijken. Want ik hoor nu alweer allemaal dingen die ik niet wist.
1: Dat is echt fascinerend.
3: Nou.

0: Laatste klanken. Meatloaf.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
2: Hij is dood, toch?
0: Hij is overleden.
2: Ja, hè?
0: Ja. Meatloaf, nee, is helaas niet meer onder ons, maar de muziek gelukkig wel. En die hoor je bij Radio 10. Zijn jullie trouwens een beetje strandliefhebbers?
3: Zeker, ja. Ik ben dit weekend nog even geweest, hoor. Ja. Even lekker wat gedronken in Zandvoort.
0: Oh, Zandvoort.
3: Ja, ik heb geen reljongeren gezien. Nee, dat is heel rustig.
4: Dat je niet nagezist.
3: Nee.
0: Maar ga je dan liggen op het strand?
3: Nee, nee, ik ga lekker op het terras zitten. Drankje erbij, heerlijk.
0: Aha. Ja. En jij, Gordon?
4: Nou, ik, nee. Het is voor mij nooit zo'n pretje als ik daarheen ga. Hey, Gordon! Ja. Ik word altijd nagezist.
0: Nagezist, hè? Ja,
4: precies. Hey, wil je met koppen?
0: Nou ja, het is in ieder geval op 3 september de moeite waard om naar het strand te gaan van Scheveningen, want dan zal Live on the Beach plaatsvinden.
3: En dat
0: is een heerlijk strandfestival met Guus Meeuwis en Bluff zijn er allemaal bij. En deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. En het is eigenlijk heel eenvoudig, gewoon goed opletten. Hoor je de oproep, reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10. En dan zijn 2 tickets voor Live on the Beach misschien wel voor jou. Ja.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar €6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3.

0: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
10: Ik wil als dino!
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, twee bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
16: Proost. Proost.
17: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Vrouwtje aan het begin van de week vol opvallend nieuws. En met jouw voorspelling van dat nieuws kun je kans maken op een leuk spellenpakket. Maar het meest actuele nieuws hoor je nu, Hannelore Zwitserloot.
19: Goedemorgen. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de ander bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. In een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte... omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald, dat weten de reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is niet bekend. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Deze scheidsrechter mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten. Maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. Het WK begint op 11 juni. En dan het radioteam weer. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en steeds meer kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. En het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
20: Het radioteam verkeer. Er zijn 21 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 26 minuten door een ongeval. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft. 15 minuten. En A27 Breda-Gorkum tussen Hoijpolder en Werkendam. 17 minuten.
21: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, Avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
22: Deze week maak je

0: jij de oproep? Reageer dan even met het woordje tickets via de app van 10. En dan kun je er gewoon bij zijn op 3 september op het strand van Scheveningen. Tickets dus voor Live on the Beach.
1: De voorspeller van de week.
2: Over de rug van Gordon, Hannelore en mij prijzen winnen. Dat kan in de voorspeller van de week. Voorspel hoe jij de aankomende week denkt dat eruit gaat zien. En deze week gaan de vragen van de voorspeller van de week over ons. Ja, over de Alpe d'Huez.
3: Ja, het vrouwtje en Hannelore gaan die gigantische Franse berg oplopen. Daar zien ze ook wel tegenop. De route is 14,5 kilometer lang. En heeft een hoogteverschil van meer dan 1 kilometer. What the fuck? Oh, sorry. Dit alles om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En dat is natuurlijk geweldig. Geld het hart nodig is, ga naar radio10.nl/doneer. Want het is nog maar hoeveel uur, Mark?
4: Als ik even dag.
3: En nog één dag is de veiling actief. Bedragen van groot tot klein zijn welkom.
2: Ja, maar hoe kon je dan die prijzen winnen over onze rug? Voorspel hoe de Alpe d'Huez avonturen met ons deze week gaan. En win dus dat bordspellenpakket met onder andere Catan. Hannelore, vertel maar wat er bedacht is. Wat gaan we allemaal
5: van je collega's vertellen? Moet je het hebben, hoor. Die eerste vraag is meteen: in welke bocht ga ik afhaken tijdens de beklimming? Ik lees nu bocht 1 tot en met 21. 21 bochten?
2: 21.
3: Ja, ik denk in bocht 1 al.
5: Haal ik het toch.
2: Ja, moeten we even uitleggen. Hannelore die heeft,
3: niet getraind.
5: Nauwelijks getraind. Ja, maar het kan ook niet. Een paar weken geleden heb ik een borstoperatie gehad. Ik mocht ook echt een paar weken niks doen. Ik heb 2 versleten knieën. Ja, wandelen is gewoon echt niet zo mijn ding.
2: Maar je hebt wel besloten om het te doen, om de berg op te gaan.
3: Ik vind het knap.
2: Je hebt wel een voornemen.
5: Ja, ik denk, we moeten team Alpe d'Huez natuurlijk een hart onder de riem steken. Dus let's go. Maar de collega's hebben er weinig vertrouwen in. Jij weet ook hoe zwaar het is, die beklimming.
2: Ja, maar ik heb wel alle vertrouwen in jou. Ik denk dat jij die berg op gaat buffelen.
5: Ja?
2: Ja, zeker. Dat komt helemaal goed.
5: Oké, okay, Gordon, wat denk jij?
2: Karakter.
5: Bocht ga ik afhaken?
3: Bocht 1. Ja. Ja, maar echt.
2: Nee. Gewoon over die finish heen.
3: Nee, ik ken er. Bocht 1 is afgelopen. Ze voelt die helling.
5: Ik ben wel benieuwd wat de luisteraars gaan bedenken. Ik ga later eens even naar gluren. De tweede vraag. Hoe vaak gaat Gordon volschieten tijdens de uitzendingen vanaf de Alpe d'Huez?
3: Volschieten met wat?
5: Ja, emotie natuurlijk. Nee, maar dat worden best wel pittige uitzendingen natuurlijk. Heel veel mensen die daar zijn, die doen dat omdat ze een dierbare hebben verloren aan kanker.
2: Ja. En ik ken jou. Je hebt een grote mond. Maar als het dit over dit soort dingen gaat, dan kan jij nogal emotioneel worden.
3: Ja, oké, okay, maar ik... Oké, 2 keer.
2: Okay. Ja, ik denk nee, ik denk, nou, ik denk zeker 10 keer.
3: Dat gaat toch lekker.
2: Nee, het is echt emotioneel. Ik ben er namelijk geweest en het is echt overal staan die kaarsjes. En je hoort die hele emotionele verhalen. Het is best wel, ik denk dat jij je meer laat meeslepen dan je denkt. Dat is heel pittig.
3: Nu al geen zin in, maar goed.
5: En dan een vraag over Vrouwkje. Hoeveel blaren heeft zij vrijdagochtend op haar voeten na de beklimming?
3: Nou, op de voeten weet ik niet, maar...
2: Nou, ik heb er nu al 2.
3: Heb je 2 blaren?
2: Ik heb al 2 blaren.
0: Ja, van het oefenen? Van de trainen?
2: Ja, maar van het trainen. En
3: misschien moet je even naar Blaricum.
2: Ja.
5: Hoeveel blaren had je de vorige keer? Weet je dat?
2: Nee, ik heb goede schoenen. Dus ik denk dat er geen blaren bij gaan komen. En dit gaat allemaal goed komen.
5: Nul dus.
2: Nee, ik zeg 0.
3: Oké, ik zeg 7.
2: 7?
3: Ja.
2: Doe even normaal.
3: Ja, jij begon toch met 10 keer janken. Ik kan terugkrijgen ook 7 blaren op je poten.
2: Je gunt me 7 blaren op mijn poten. Nou, lekker dan. Wat denk jij? Geef het door via radio10.nl/voorspel.
3: Voorspel.
2: En maak kans op een bordspellenpakket van 99 Games.
0: Ja, en vanaf donderdagochtend gaan we het horen.
3: Gaan we naar de show. Echt serieus? Ja.

same. Wil je meezingen tot de zon ondergaat? App nu tickets. En maak kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: It's All the Tijden, Elton John en Dua Lipa hoorde je. Cold Heart.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
2: Ja, lekker met je voetjes in het zand en ondergaande zon. Genieten van geweldige muziek. Dat is het recept voor een heerlijke avond. Live on the Beach in Scheveningen. Op donderdag 3 september staan Guus Meeuwis en Bluff op het podium. En jij kan erbij zijn. Hoor je de oproep, app dan tickets via de Radio 10 app. En wie weet win jij wel 2 tickets van 10 voor dit avondje. Heerlijke avondje uit.
3: Ja, als je goed hebt geluisterd, hoorde je zojuist de oproep. En daarom aan de telefoon. Maaike, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hi, jij hoorde onze oproep en jij dacht van, daar wil ik heen.
4: Ja, zeker.
3: Ja, ben je zo'n strandganger?
4: Nou ja, op zich wel een strandganger, ja, maar zeker een feestganger.
3: Ja, dat klinkt heerlijk. Goed. Hey, ja. Je bent nu al aan het werk, hè? Wat doe je?
4: Ik ben afdelingsleider op een middelbare school.
3: Oh, dus al die kleine blagen die je de hele tijd in onder controle moet houden.
4: Zeker, zeker.
3: Ja, en gaat het je goed af?
4: Ja hoor.
3: Oké, okay. Hey, en je 3 september, kan je dan?
4: Ja, natuurlijk.
3: Schoolvakanties zijn er al voorbij, hè?
2: Ja, dan ben je wel weer aan de bak.
3: Weet je het zeker?
4: Ja, dat klopt. Ja.
3: Gefeliciteerd, jij wint 2 tickets voor het strandconcert. Guus Meeuwis en Bluff live on the beach. Donderdag 3 september op het strand van Scheveningen. Heel veel plezier.
4: Superleuk. Ja,
2: jij bent erbij, Maaike.
3: Dankjewel.
4: Superleuk, dankjewel.
3: Heel veel plezier.
2: Doei.
0: Ja, deze hele week maak je nog kans op tickets, hè, als je de oproep hoort.
2: Absoluut.
0: Snel reageren via de app van 10.

0: is changing. Jongens, ik wil het straks even hebben over pijnlijke momenten. Want iedereen heeft dat wel eens, hè, dat je van die momenten hebt in je leven dat je gewoon volledig voor schut staat.
1: Dat heb ik echt
2: niet alles op te sommen van afgelopen 4 maanden, schat.
0: Zie je wel? Ik ben benieuwd naar de meest pijnlijke momenten die jullie hebben meegemaakt. Die zijn er. Die
3: heb
0: zijn
3: je
0: er
3: even.
2: Ja. Weet je, heb je even, ja, met deze carrière. Mijn god.
1: Hé, hey, zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
3: Nou, er is een nieuw fenomeen. De weigeroma. Wat het is, hoor je zo.
4: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in deal-boodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja. Serieus?
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Shop deze week vanaf 39 euro jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
6: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
6: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Oranje.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Radio 10 met de grootste hits aller tijden. De line-up voor zometeen Roxette, Barry Manilow en The Corrs. Maar eerst, Gordon.
3: Ja, de Radio 10 weer. Vandaag een mix van zon en wolken. Later in de middag kans op bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.
4: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 27 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 39 minuten door een ongeval. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder. 25 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen de Keizersveerbrug en Werkendam. 23 minuten.
2: Het is inmiddels 2 minuten over half 8. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Ik ben Jan-Paul en Hannelore, die hoor je elke ochtend met het nieuws.
5: Een dodelijk ongeluk op de A4 richting België. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Maar voor het onderzoek was het wel nodig om de weg af te sluiten. Een nieuw fenomeen, de weigeroma. In de Telegraaf vertelt een 57-jarige oma dat ze zo door haar kinderen wordt genoemd, omdat ze niet structureel op haar kleinkinderen wil passen. Ze heeft een fulltime baan, ze is locatiemanager bij een uitvaartcentrum en heeft onregelmatige werktijden. Dus ja, een vaste oppasdag zit er gewoon niet in.
4: Nou, ik vind het heel logisch. Ja, je mag toch gewoon zelf bepalen of je dat wel of niet wil.
5: Precies.
4: Nou, ik denk dat er door heel veel jonge ouders best wel vanuit wordt gegaan van, oh, dan gaan mijn ouders wel oppassen. Dat het ook een soort, ik kijk hier even naar Mark, onze eindredacteur.
5: Ja, maar als je
4: bij jou is het ook zo, hè, Mark?
2: Ja, je bent ervan afhankelijk natuurlijk.
6: Elke donderdag kan ik ze daar dumpen. Ik bedoel, langs me ringen.
5: Ja, maar als je 57 bent en je hebt gewoon een baan, ja, waarom zou dat dan vanzelfsprekend zijn?
3: Nou, ik ben 57. Ik moet er niet aan denken om op kinderen te passen.
4: Nee, maar ja, jij hebt ook geen kleinkinderen. Ik heb wel kinderen, maar geen kleinkinderen.
3: Nee, maar ik zou het uiteindelijk best wel leuk vinden om... Ja, het is misschien een grote mond, maar ik zou het best wel... Maar niet structureel hetzelfde.
4: Nee, dat is het meer, weet je. Soms. Dat je ervan uitgaat van, ik heb ouders en nou, die gaan wel oppassen. Dat vind ik, vrij postig om dat zomaar
6: duur, hè,
4: ervan uit te gaan. Ja, dat snap ik wel. Maar dan is je ouders zijn toch niet standaard dan de klas.
3: Verantwoordelijk
4: voor jouw probleem.
3: Nee. Maar goed, laten we deze discussie niet voeren. Er is toch ander nieuws?
5: Ja, is er een andere discussie. De politie heeft reacties uitgeschakeld... onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. En er is echt wereldwijde verontwaardiging. Op de beelden is te zien hoe een mogelijk zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten, op de grond belandt en aan haar kraag wordt getrokken. De politie zegt dat er al uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar het geweld tijdens de aanhouding. En de beelden laten niet het hele verhaal zien. Ze zeggen kritiek en een gesprek zijn goed en belangrijk, maar in de reacties worden alle fatsoensnormen overschreden.
3: Nou, over fatsoensnormen gesproken. Ik bedoel, tot hoever kun je gaan als agent zijn? Ik bedoel, ik ben helemaal pro-politie, laten we even vooropstellen. Maar die beelden, heb jij ze gezien?
4: Ik heb ze absoluut gezien, ja, het zijn schokkende beelden.
3: Dit zijn echt gewoon, dit zijn dingen die doe je überhaupt niet, vind ik. Ik bedoel, sowieso, het is een vrouw. Als je zo tekeer gaat tegen een vrouw en ook aan de haren is ze getrokken.
5: Nee, aan de kraag.
3: Was het niet de haren?
5: Nee, de politie zegt lijkt de haren, maar het was de kraag. Maar goed, ze zijn het nog allemaal aan het onderzoeken. En hoe dan ook was het heel
3: overduidelijk.
4: Waar je ook aan trekt, ze valt op de grond heel hard.
3: Ja, hij smijt er op de grond.
4: Ja, en het lijkt mij niet dat die politieagent op dat moment onder bedreiging was van die vrouw.
3: Totaal niet. Er was geen bedreiging, helemaal niks. Hij trok er vanuit het niets, vanuit nul, gewoon bom op de grond.
4: Nou, geloof ik wel dat er inderdaad altijd een nuance is vanuit een politie. Want dat hebben we een tijdje geleden ook gezien met zo'n politieagent die dan zo'n elleboog stoot gaf aan een vrouw die achter hem liep.
3: Ja.
4: En nou, daar ging wel behoorlijk wat treiterijen aan vooraf.
3: Nou ja, het is natuurlijk een visitekaartje dit.
4: Ja, je kan natuurlijk... Ja, nee, maar goed, ik snap wel dat mensen hier geschokt over zijn.
5: Ik heb een artikel net gelezen op de Telegraaf. En daar zeggen ze van, goh, dat ging om een asielzoeker. Die is al via Duitsland, waar die is getrouwd, en via Griekenland, waar die gevangenisstraf heeft gekregen, is hij in Nederland beland. Hij heeft daar zijn hele kamer in één keer kort en klein geslagen. Was onwijs gewelddadig. Daar is de politie op afgekomen.
3: Ja.
5: En vervolgens, die vrouw, die zou dan dus te hard zijn aangepakt. Dat zei de agenten verder niet. Daar wordt dus inderdaad onderzoek naar gedaan. Maar de situatie was gewoon heel bedreigend op dat moment.
4: Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar ik denk
5: zegt de Telegraaf.
4: Het gaat over Telegraaf. Die man. Het gaat over haar man. Dit gaat niet over de vrouw zelf.
3: Nee, maar als je de beelden
5: daar
3: ziet,
5: is het
3: spreken
5: voor zich. Nee, maar goed, je ziet dan dus niet het hele verhaal.
3: Nee, maar de beelden spreken voor zich. Je ziet het verhaal wel.
4: Ja. Maar goed, dit wordt op dit moment uitgebreid onderzocht.
5: Het is een deel van het verhaal. En hoe ik het ook gisteren zag, was dat het een of ander ziekenhuis in Amsterdam geweest zou zijn. En zo. Ik bedoel, dat gaat ook weer een eigen leven leiden, zoiets.
3: Maar goed, het is natuurlijk geen...
4: Naar om te zien.
5: Jullie en de politie willen het zelf ook weten, hè, wat er is misgegaan.
3: We gaan het allemaal horen en zien en meemaken.
2: Zo is het ook. Diepe zucht. Ja, maar

0: Oh, deze doet al wat met jullie volgens mij.
1: Nou, ja, hij is bijna opgevallen, hè, Barry Manilow. Hij is er weer bovenop.
0: Ja? Ja. Ging je niet goed?
1: Nee, die ouwe, maar hij is er nog steeds.
2: Dat is toch niet te geloven? Hoe oud is die man ongeveer?
1: 83, geloof ik. En hij treedt nog steeds op.
0: Dit is een van jouw favorieten.
2: Ja, dit is een van mijn favorieten. Ik heb hier ook ooit Dancing on Ice opgedanst. Met de veer op mijn hoofd. Ah. Ik heb er heerlijke herinneringen
0: aan. Copacabana.
2: Ja. Ja, voor 6000 mensen voor schut staan. Dat is dit weekend Nicky uit Kuik overkomen. Tijdens het concert van Miss Montreal in AFAS Live besloot hij op het podium zijn vrouw, tenminste nog niet zijn vrouw, zijn vriendin, ten huwelijk te vragen. Het liep niet goed af. Ze zei namelijk nee.
3: Ja, Loes, soms is het lastig. Maar nog één keer aan jou vragen.
4: Nog één keer. Laat je nog een keer.
3: Ben je nog niet trouwen?
5: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
1: Heel goed. Ja, ik begreep haar wel.
2: Ja.
1: Ja, ja, ik vind maar die jongens.
2: Het kan gewoon gebeuren. Verschrikt. Je stelt een vraag en dan kan iemand ook nee op zeggen.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Heb je ook wel eens zo voor lul gestaan? Nee, ik bedoel, we zijn benieuwd. Geef het door via 0909-310-10 of de app van Radio 10.
2: Ja, en Gordon, heb jij wel eens zo'n flater gehad? Dat iedereen het zag of dat er iets gebeurde?
1: Nou ja, ik heb wel eens op een podium ben ik opgekomen. Toen ben ik enorm uit mijn broek gescheurd. Maar ik had ook een witte onderbroek aan. En ik had diarree die dag.
2: Nee. Dat geloof ik niet. Oh. Echt waar?
1: Dat is echt zo. Oh, en het liep langs mijn enkels.
2: Ach, nee. Dit is echt niet te veel informatie. Schrikkelijk.
1: Halleluja.
6: Ik moet er meteen denken dat ik ook een keer tijdens het Koen en Sander fest op het podium stond in een of ander Tiroler pakje of zo.
2: En
6: het,
2: oh, dirkel.
6: Ik stond daar te dansen midden op het podium. En ik zag allemaal mensen wijzen en lachen. Ik denk, oh, ze vinden het leuk. En toen zag ik dus later de beelden terug. Toen was dat ding helemaal omhoog geschoven. Dus ik stond daar in mijn BH te schudden.
1: Ja. Oh mijn god.
2: Heel gênant. Big boobies. Ja, ik heb ook boobies, ja. Wat grappig dat het allemaal gaat over naakt op een podium. Een soort van. Want ik heb dat ook. Ik heb in 100 jaar geleden in een musical gespeeld. En dan moest je zo'n snelle verkleedtruc doen achter een wandje. Maar het wandje ging weg, maar ik had mijn rok nog niet aan. Dus toen stond ik in mijn onderbroek op het podium. Verschrikkelijk. En ik moest daarna nog een heel nummer dansen en doen. Het was echt vreselijk.
0: Dat zit natuurlijk soms ook in hele andere dingen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Ik heb dat wel eens dat je dan per ongeluk in een groepsapp dan een berichtje stuurt. Terwijl het niet voor die groep bedoeld was. Laatst was ik aan het appen met mijn schoonvader. Op zoek naar een tuinset voor hem via Marktplaats. Ja. Dus ik stuur bijvoorbeeld in onze radio team.
6: Schat, dat hebben we allemaal gezien.
0: We kunnen een tuinset overnemen voor €300. Stuur ik in één keer door. Nou ja, je kunt de reacties wel voorstellen.
2: Wanneer stond jij enorm verschut? Stuur het ons op. Mag ook anoniem via 0909 310 10 of via de app van Radio 10.

0: Applaus.
1: Applaus.
0: Voor de koers.
1: Nou, dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb. Ja, we vroegen dus aan iedereen van... heb jij wel eens enorm voor een schut gestaan... In verband met het nee zeggen van dat meisje aan haar vriend... die haar ten huwelijk vroeg. Ja. Nou, aan de telefoon hebben wij... wie hebben we aan de
2: Anita.
1: Telefoon?
2: Anita.
1: Anita.
3: Goedemorgen, Anita.
0: Nou, volgens mij.
1: Hallo. Hoi, Anita.
3: Ja, jij zei, bel me maar even, want ik heb echt een enorm gênant verhaal. Ik kan het niet appen, want ik zit in de auto. Ik ben echt super benieuwd. Wat is het?
4: Klopt. Ik was afgelopen zomer liep ik met mijn man een rondje. We gaan vaak vestingstadjes bezoeken en dan maken we een mooie wandeling. En zo dit keer ook. En we liepen langs het water. En ik zeg tegen mijn man, oh, wat is het hier toch prachtig wonen. Schitterende huizen. Kijk eens die balkons. En toevallig zagen we dus een man op leeftijd. En die stond op zo'n balkon. En ik keek hem aan en het klapte er eigenlijk zomaar uit. Ik zeg, oh meneer. Ik zeg, wat woont u hier schitterend. U bent toch echt wel een heel blij man. Een gezegend mens. En vervolgens zegt hij, ja, dat was wel zo, maar mijn vrouw is 3 dagen geleden overleden. Oh. Nou, dan kan je je tong wel afbijten. Oh. Wat echt verschrikkelijk.
3: Maar je kon er niks aan doen, nee, dat had je niet kunnen weten. Nee.
4: Nee, maar je voelt je eigenlijk wel helemaal verschrikkelijk. En ja, het was gelijk een domper.
1: En was het niet het crematorium waar je voor stond?
4: Nee.
1: Dankjewel, Anita.
4: Is goed. Okay. Doei.

0: verklaring voor Alpe d'Huzès zijn ingegaan. Je kunt naar de website dan nog net even bieden op een aantal hele leuke dingen. Waaronder een, vind ik wel leuk, cursus gelijk krijgen van Victor Vlam.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, staat nu om €79. Dus
2: nou, gelijk van Victor Vlam.
0: Kun je gelijk krijgen.
1: Overtuiging.
0: Van met Arnold van der Leijden staat er bijvoorbeeld ook nog op. Nu €25 opgeboden.
3: Dat kan het Mazzinger-pak, hè, van
0: ja,
3: mij.
0: Van jou.
3: Tenminste, niet het zeepaardenpak, maar ik mag niet praten.
0: Het backstage.
2: Nou, heel veel mannen reageren erop, hè, ja. Voor een vrouw.
3: Ja. En omgekeerd.
0: €90 zou je. Dat kan ook meer.
2: Het kan allemaal.
0: Ja, zeker. Dus snel even bieden. Radio10.nl/doneer.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
9: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
9: Zo geregeld, 123inkt.nl.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Radio op 10 met zometeen shownieuws over onder andere de ruzie tussen Catharine Keil en Harry Mens. Maar eerst al het andere nieuws in de wereld, dat krijg je van Hannelore. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eems-Delta. Door een korte brand in een transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of twee schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En dan het radioteam weer. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en steeds meer kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. En het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
5: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 41 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 20 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Empelbrug 22 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tielwest 20 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.

0: All Over Marilyn Monroe, maar Grace Kelly hoort ook wel in dat rijtje, toch of niet?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoezo wil je ook van een cliff afrijden? Nee.
2: Ja, Hannelore, wat speelt er allemaal in showbiz country?
3: Gordon, je bent zelf weer eens in het show. Ach, ja. Want jij liet gisteren op Instagram weten dat je mentaal zwaar hebt gehad. Hè? Je hebt een moeilijke periode achter de rug. Onder andere de Telegraaf meldt dat. En dat komt door jouw geplande fotoshoot voor de cover van Men's Health, waardoor je een strak regime hebt qua voeding en sporten. De verkoop van je horecazaak in Blaricum en je verhuizing naar Amsterdam. Even, hoe gaat het nu met je?
0: Nou, even alle stress.
2: Opzomming ook.
0: Ook nog door mijn rug gegaan. Ja. Werd nog even vergeten trouwens. Nee, ja, het was gewoon heel, heel pittig afgelopen weken. En bij het koffieautomaat praat ik regelmatig met mijn collega. Ja. Lieve vrouwtje. En dan ik zat er echt helemaal doorheen.
2: Ja,
0: ik
2: moet wel zeggen, want inderdaad, want mensen zullen zeggen, ja, dat zijn gewoon de dingen van het leven. Maar jij doet nu dus inderdaad die challenge. En dat is best wel, die reis is best wel pittig eigenlijk. Dat verkijken mensen zich denk ik op. Je moet natuurlijk in een paar maanden helemaal blokjes en helemaal fit zijn. Wat vond je dan zo pittig eraan?
0: Nou, die druk die erop legt, want hoe dichter bij je komt en dan kijk je naar je lichaam, dan denk ik, ga ik dat nooit voor elkaar krijgen. Dan zie ik die foto's van Humberto Tan en van Calvin, of hoe heet die?
2: Calvin.
0: En dan denk ik, ik heb besloten, ik moet daar niet naar gaan kijken. Ik ga gewoon de beste versie van mezelf neerzetten. Ja. En de meest fitte versie van mezelf. En daar zullen vast wel een paar blokjes bij komen.
2: Ja.
0: Maar ik ga niet helemaal afgetraind worden en opgepompt, want daar heb ik ook geen zin in.
2: En wat zorgt er dan voor dat jij nu dan wel even weer goed erin zit en dat je wel weer
0: een paar gesprekken met mijn de begeleider Jasper en ook zelf echt een soort van zelfreflectie van als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar van de week was ik echt zo ver dat ik de handdoek in de ring wilde gooien, omdat ik dacht van ik zie dit gewoon niet meer zitten. Het is dat eten, dat nekje vooral. En ik merk aan mezelf dat ik een eetstoornis aan het creëren ben. Dus ik kan ook bijna niks meer eten.
2: Wat is het dan? Is het echt zo erg?
0: Het is echt zo erg.
2: Wat is het dan dat je zoveel moet eten?
0: Was in het begin heel veel met eiwit. En nee, je weet wat ik hier wegbeuk in de ochtend. En dat gaat de hele dag zo door.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment, dat kan je niet meer.
2: Nou, ik vind het wel goed dat je nu ook eens laat weten dat het even niet lekker gaat. En dat het niet goed gaat. En dat je er mentaal doorheen zit. Want ik denk dat mensen die zitten te luisteren, die misschien ook met afvallen bezig zijn, die het ook niet altijd even.
0: Het
2: is ook lastig en een struggle.
0: Hoe je erheen komt, is gewoon door naar jezelf te blijven kijken. Gewoon van een afstandje ook van, ga net zo ver tot je kan. En als je echt niet kan, stop er dan gewoon mee.
3: En elke dag is er één.
0: En elke dag is er één. Ja. Dus ik heb nu weer de energie gevonden om verder te gaan. Dus,
2: niet zomaar de handdoek in de ring gooien, gewoon stap voor stap.
0: Zo ver gekomen al, dat het zou zonde zijn om het nu op te geven. Want ik moet zeggen, kijk naar mijn eigen oude lijf en denk ik,
2: you've come a long way.
0: We've come a long way. Ja,
2: maar er is ook nog nieuws over Harry Mens.
3: Ja, de fitty.
0: Gelukkig, ik wil toch even wat zeggen.
3: Nee. De fitty tussen Catharine Keil en Harry Mens is nog steeds volop in het nieuws inderdaad. Aanleiding is het bizarre gesprek in het tv-programma Business Class vorige week. Een paar dieptepuntjes van de uitspraken van Harry Mens.
4: Je ziet toch heel veel huwelijken stranden toch, doordat die dames aan het werk zijn en die vergeten kinderen te maken. En dan zijn ze 40, 45, vader komt op de tennisbaan een ander tegen. En dan is het natuurlijk over. Lale Gould, waar je een interview mee had.
5: Ja.
4: Wat is dat voor tante?
5: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over de denkt.
4: Nee, ik vind wel, ze ziet er wel goed uit.
3: Nou, dat was dus vorige week. Gisteren was in de Business Class uitzending shownieuws-expert Evert Santegoed te gast. En hij vroeg uiteraard hoe het nu zit tussen de twee.
6: Ik had Catharine Keil wel verwacht vandaag.
4: Ja, die heeft het veel te druk met alle talkshows. Om te vertellen dat ze mogelijk overweegt om bij mij niet meer terug te komen.
6: Oh,
4: en toen ik tegen haar gezegd, ik overweeg dat ook. Dus,
6: maar hoe gaat dat aflopen?
4: Nou ja, dat komt wel goed.
6: Yo.
4: Want ze vindt het toch wel veel leuk om in publiciteit te staan. En,
6: jullie zijn een bijzondere combi. Toch?
4: Ja, ik vind ze toch wel goed. Dus wat mij betreft mag ze terugkomen. Nou. Zeg dat maar tegen de rest die ze spreekt.
3: Ja, want Catharine Keil was op haar beurt dus weer te gast bij een radioprogramma. De Radio 1-programma De Perstribune. En ook zij werd gevraagd naar de ruzie.
5: Maar we hadden ook helemaal geen ruzie. Die pers maakte daar een enorme ruzie van. We waren het gewoon even niet met elkaar eens. Maar dat moet toch kunnen?
0: Ja, ik heb het idee dat mevrouw Keil het wel leuk vindt, al die aandacht.
3: Nou, dat denk dat meneer Mens het ook wel leuk vindt.
2: Ja.
3: Er komen meer kijkers dan
0: ook. Uitspraken van Harry Mens.
2: Nou, maar die uitspraken, echt het schaamrood staat me gewoon op de kaken. Gewoon plaatsvervangende schaamte. Dat kan je toch niet meer zeggen in deze tijd?
4: Het is als je zegt dat je een vrouw achter het aanrecht hoort.
2: Dat is toch wel vooroorlogs. Vreselijk. Elke avond rond 11 uur op SBS 6 Shownieuws. En morgen hier op Radio 10 in de ochtendshow een nieuwe Shownieuws update.

0: Radio 10 en Mr. Broken Wings.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
2: Morgen rond dit tijdstip weten we. Dan weten we hoeveel geld wij samen met jou hebben opgehaald voor de Alpe d'Huez. Voor het team van Paul. Paul is de man van Yvette. Die is vorig jaar overleden aan kanker. Zij gaan, net zoals Hannelore en ik, donderdag de Franse Alpen beklimmen. En dit allemaal voor belangrijk onderzoek naar kanker.
3: Ja, en al 4 weken lang hebben we een veiling online staan via radio10.nl/doneer. Het staat vol met items die nergens te koop zijn, alleen bij ons. Dus de opbrengst gaat dus volledig naar Team Alpe d'Huez. De laatste veiling-items staan nu nog minder dan 24 uur online. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik ben best wel trots dat we eigenlijk al richting die 100.000 euro kruipen. He?
2: Niet normaal.
3: We zijn er al bijna. En dat, ja. Je kunt dus nog de komende 24 uur meebieden op bijvoorbeeld een gesigneerd shirt van Oranje-speler Tijani Reinders. Nou, dat is op dit moment helemaal actueel. Ja. Een gesigneerde koffer van het tv-programma De Bondgenoten staat nog op 2500. Dus ga bieden. En over 40 minuten loopt dit item af. Een Italiaans diner gestyled door Hella Huizinga en topchef Michael Servino. Die staat nu op 3250 euro.
2: Niet normaal gaaf. Ja. En Hella Huizinga is echt een helemaal top event planner.
3: Absoluut.
2: Top of the top. Ja, radio10.nl/doneer dus. En we doen het allemaal voor de Alpe d'Huez. Ik was een tijdje geleden bij Paul. Paul is de man van Yvette. En hij vertelde mij onder andere hoe heftig het is als je te horen krijgt dat je vrouw als jonge veertiger de diagnose kanker krijgt.
4: Ja, dat was heavy. Ja. Weet je, je bent nog hartstikke jong en je verwacht niet dat dat op die leeftijd op je pad komt. En ook niet wat het betekent. Hè? Want je hebt dan zoveel onzekerheden dat je niet weet van ja, ga je hier aan dood? Is het goed te behandelen? Hoe erg is het? Hoe snel gaat het? Dus je weet eigenlijk heel weinig op dat moment.
3: Ja, je kunt nog meehelpen door mee te bieden op de speciale veiling van radio10.nl/doneer. Of maak een kleine donatie over. Het maakt niet uit hoeveel het is, nee. Hè, mensen. Het maakt echt helemaal niet uit. Maar help ons zoveel mogelijk geld op te halen.
2: Het zou geweldig zijn als we richting die ton gaan, hè?
3: Yes.

0: Chick en de Freak bij Radio 10. Gordon en Vrouwtje op de maandagochtend. En je maakt ons wel een mooi geldbedrag.
1: Ranking de hits.
2: Want als er iets chic is, dan is het de ochtendshow natuurlijk op Radio 10.
3: Ik heb me chic gemeld vanmorgen.
2: Jij hebt chic gemeld. Kans op €250 voor jou met Ranking de Hits. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Ja, en zaterdag startte de Dutch Water Week. In de zuidelijke kom van het IJsselmeer tussen Almere en Lelystad en Amsterdam en Muiden worden allerlei waterevenementen georganiseerd.
3: Wat leuk om te weten ook.
2: Ja, dat is toch een leuk weetje. Nou ja, misschien wil je er wel naartoe. Het zijn allemaal dingen die je mogelijk zijn. Maar daarom deze hit vandaag.
4: Geef me wind en zeilen.
2: Oh ja. Ja.
4: Geef me zon en Noordzee. Ja.
2: Leuk, wind en zeilen van Splitsing. Ja, was dit een hit voor of na 1992? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij wel €250.
3: Ja, en het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in, schat?
5: Het is echt een hele prestatie. Een oma die een snelheidsboete krijgt, lopend achter een rollator. Hoe dat kan, hoor je zo.
6: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer.

0: techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
2: Aldi. Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Radio 10 met deze week de hele dag kans op tickets voor Van 10 voor Live on the Beach. Met Guus Meeuwis en Bluff. 3 september op het strand van Scheveningen zal het allemaal zijn. Hoor je de oproep? Reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10. Het weer, Gordon.
10: Ja, het weer. Nou, het wordt hetzelfde als net. Droog en zonnig, maar vanaf eind van de ochtend is er meer bewolking. Maar vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
11: Het radioactief verkeer. Er zijn 45 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 32 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug over Katerveer. 37 minuten. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en Hattemerbroek. 21 minuten.
9: 1 minuut over half 9. Gordon en vrouwtje. En de ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel jij op in het nieuws?
12: De onderzoeker die in een grot in Italië vastzat op 120 meter diepte, is bevrijd. Dat meldt persbureau ANSA. Hij kon geen kant meer op nadat er een rotsblok op zijn voet was gevallen. De reddingsactie heeft 12 uur geduurd.
11: Wat ik vind dit soort dingen zo eng altijd.
10: Ja, ik krijg het er benauwd van.
11: Ik ook.
10: Wat beweeg je? Want hij is 20, dat las ik net.
12: Ja. Ja, en hij is speleoloog.
10: Spelonkoloog.
12: Ja.
10: Dat zijn wel meer vrienden van mij.
12: Maar... maar dit is een grot in Italië. Dit is een grot. Zijn vaste werkplek midden in zo'n grot.
10: Ja. Wat beweeg je om in zo'n grot af te dalen? Dat is toch dood?
12: Hij vraagt een vriend van je.
10: Heb ik, mijn moeder zei al dat ik het verkeerde grotje had gekozen.
12: Hannelore, we moeten door. Ja. Een sprookjeshuwelijk op Mallorca. De 83-jarige miljardair Wolfgang Porsche is onlangs getrouwd voor de 4e keer. Dat gaan ze komende week vieren. En het wordt een van de meest extravagante huwelijksfeesten ter wereld ooit. De bruid is prinses Gabriela zu Leiningen van 63. En voor haar zit haar derde huwelijk. Ze heeft van de nieuwe man al een heel landgoed op Mallorca cadeau gekregen.
11: Ik las dit en toen dacht ik van, oh, dat je hebt je kans gemist, Gordon. Dit was jouw man geweest.
10: Ja, heeft hij hartfalen ook? Nee, maar luister, waar heb je zin in op je 83? Ja, ik vind het enig, maar het is natuurlijk, ja...
11: Ja, nou ja, die mensen hebben natuurlijk zo krankzinnig veel geld. Je moet het ergens aan uitgeven. Ja. Gewoon een uitje.
10: Van, en een prachtige vrouw zag ik trouwens, 63 jaar. En hij ziet eruit als een Porsche is aangereden. Een oude Porsche.
12: En een bizarre flitsboete in Duitsland. Daar is een vrouw geflitst vanwege een te hoge snelheid, terwijl ze achter haar rollator liep. Agenten zagen de foto, moesten hard lachen. Want het leek even alsof de vrouw een nieuw record had gevestigd van 43 km per uur. In werkelijkheid was was het voor de bestuurder van een bestelbusje zijn of haar geluksdag. Want die reed te hard. Maar bij het passeren van de flitspaal wandelde de oude vrouw net door het beeld. En daardoor was het kenteken niet zichtbaar. Maar dat was dus de flitsfoto.
10: Ja.
11: En dus zij kreeg hem ook thuis op de mat?
12: Nou ja, zij heeft dus inderdaad die boete gekregen. Agenten hebben er wel een stokje voor gestoken, hoor. Die dachten, nee, dit kan niet, niet waar zijn.
10: Een stokje ook.
12: Ja.
10: Het was wel later.
12: Ja.
11: Oh, geweldig. Zometeen Ranking the Hits, jouw kans op €250.
9: Ja, we gaan het gewoon weer doen. Geld verdienen met je muziekkennis. Elke ochtend hoort mijn vrouwtje in de ochtendshow met nu Crowded House. Hier is Weather.

0: 1 minuut over 8:30.
1: Ranking the Hits.
2: Dus is het hoogste tijd voor Ranking the Hits. Dat gaan we vandaag spelen met Patrick. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey. Patrick, ben jij al op je werk?
3: Ik ben aan het werk, ja zeker. Ik ben om 6:30 begonnen vanmorgen.
2: Zo. En wat doe je?
3: Ik werk op een kolkenzuiger. Dus wij doen rioleringswerk. Dus wij rijden door de straat heen en dan doen wij de straatkolk schoonmaken.
4: Oh ja, gaat er zo'n buis die put in en dan zuig je een heleboel
3: leeg. Ja, helemaal. Dat is helemaal jouw ding.
4: Nou, ze hebben gehoor.
3: Ja, gehoor. Sorry.
2: aan alle kanten gehoor, maar wel belangrijk werk.
4: Aan alle kanten gehoor.
3: Ja.
2: Maar heel belangrijk, want als jij er niet bent, dan hebben we wel een groot probleem. Dus
3: ja, dan hebben we wateroverlast. En
2: absoluut.
3: Dat
2: ik ben blij dat jij er bent. We zijn blij met je, Patrick. Goed, je hoorde net al deze opgave.
5: Geef me wind en zeilen. Geef me zon en Noordzee.
2: Het komt de hele dag niet meer uit je hoofd, dit nummer. Wind en zeilen van Splitsing. Ja, was het voor of na 1992? Dat is de vraag, Patrick.
3: Ik zeg voor.
2: Yes.
4: Helemaal goed.
2: Oh, behoorlijk wat voor ook. 1985 kwam die uit.
4: We zijn oud.
2: Hoe oud ben jij, Patrick?
3: Ik ben 49. Ik word over 2 weken 50.
2: Ga
4: je erin een kroonjaar?
3: Ik ga het wel redden, hopelijk.
2: Gelukkig. Gelukkig, Patrick. Hey, je hebt al wel €50 binnen. Je moet nog wel even voor die €250.
3: Ja, ik ga mijn best doen.
2: Maak je een fout, dan houdt het spel op, hè? Dat weet je.
3: Ja, natuurlijk. Nou,
2: dan krijg je natuurlijk wel de Radio 10 dopperdrinkfles voor €100. Patrick, was dit een hit voor of na 1985?

0: weet jij wel.
1: Ja, dit is na 85.
0: Ja, natuurlijk, de Backstreet Boys, 1997, ja, as long as you love me.
1: Eerlijk, ja, mooie
0: 100
1: tijd.
0: Euro heb je, stop of doorgaan?
1: Nee, we gaan door.
2: We gaan door, hartstikke goed, Stijn.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dan spelen we nu voor 150 euro. Was dit een hit voor of na 1997?
0: Zo'n lid van een boyband.
2: Ja.
1: Ja, dat was. Ik denk dat dat. OS 97 is.

0: jaren 80 gekomen. Kate Bush.
1: En helemaal in de lijn van de verwachtingen van vrouwtje en Hannelore. Running up that hill.
2: Ja. Radio 10.
1: Even een vraagje, want deze week is het zover. Aanstaande donderdag lopen jullie dus die Alpe d'Huez. Eerst even vrouwtje, jij bent wel aan het trainen geweest.
3: Ik ben wel aan het trainen, maar moet zeggen de laatste twee weken ietsje minder. Maar ik ga vandaag toch wel weer even een hellingtje lopen hier beneden in de sportschool.
1: En is er ook een helling naar beneden, Hannelore?
3: Ze moeten eerst omhoog.
4: Oh mijn god. Ja, ik maak me echt zorgen. Ik weet niet of ik het ga redden.
1: Zo niet dan niet, toch?
4: Nee, dat is... Ja, ik ga naar huis,
3: maar dat is geen optie. Ze gaat gewoon die heuvel op, die berg op, al moet ik het erop duwen.
0: Ja,
3: al
0: schop je erop.
4: Ja, echt. Ik weet sinds vanmorgen dat het 21 bochten zijn.
3: Ja.
4: En je loopt er ruim 4 uur over.
3: 4,5 uur heb ik vorige keer gedaan, maar ik denk dat wij nu er langer over doen.
1: En je gaat het nu in volle verwondering zeggen? Wist je niet eerder.
4: Nou, ik denk, ik loop gewoon even die berg op.
1: Ja, jij probeert je in allerlei bochten te wringen, maar dat gaat je niet.

0: Scheveningen op 3 september.
1: Ja, en op 3 september is het altijd mooi weer. Hoor je de oproep? Stuur dan de tickets met de app van Radio 10.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 700.

0: 672 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
8: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
10: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
9: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
11: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, Barry, heerlijk zometeen ABBA, hè?
4: Oh, heerlijk, ja. ABBA. Dat maakt mijn dag weer hartstikke goed.
3: Waterloo komt eraan, maar eerst het laatste nieuws. Hannelore, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. En dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van twee steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de 2 steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en een andere steekpartij zat, melden lokale media. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het einde van de middag vast te zitten toen er een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet meer zelf naar boven klimmen. Hoe hij eraan toe is, dat is niet bekend. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan het radioteam weer. Eerst droog en zonnig, maar vanaf eind van de ochtend is er meer bewolking, met vooral in het oosten kans op een bui. En het wordt 20 tot 25 graden.
3: Fritsmeister met 24 vertragingen op Radio 10. Dit zijn de 3 langste. A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag en Schipluiden is een ongeluk gebeurd. Vertraging 1/2 uur. A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2. 32 minuten. En de A58 Bergen op Zoom Breda voor Etten-Leur. Ongeluk gebeurd. Vertraging daar 1/2 uur.
6: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
7: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.

0: volle bak gezelligheid gelijk. Jimmy Cliff, Reggae Night en daarvoor ABBA met Waterloo.
1: De Radio 10 Guilty Pleasure Party.
0: Ja, een hele goede morgen. 11 minuten over 9. Martijn hier op de 1e van juni. Een nieuwe maand is begonnen. En de maand waarin het WK voetbal gaat beginnen, de langste dag van het jaar voorbij komt. En volgens de astrologie is juni de maand waarin je wordt uitgenodigd om de speelse kant van jezelf wat meer ruimte te geven. Doe je voordeel mee, laat je nieuwsgierigheid de leiding nemen en besteed wat meer tijd aan nieuwe dingen. Bijvoorbeeld een bijzonder boek lezen, contact maken met buren en nieuwe vrienden. Of wat dacht je van een cursus stroopwafels maken? Gewoon even out of the box, gewoon nieuwe dingen doen in de maand juni. Ja, ons voornemen voor deze maand is elke morgen om 9 uur starten met alleen maar heerlijke meezingers. Dit is de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen Hans de Boy en Annabel. Ook Mac en Leo Sayer komen eraan met Thunder in My Heart Again.

Hans de Boy. De man die er persoonlijk verantwoordelijk voor was dat er sinds 1983 steeds meer Annabellen zijn geboren. 1878 vrouwen bij ons in Nederland dragen momenteel de voornaam Annabel. En dan hebben we ook nog 300 Annebels. Dat zijn waarschijnlijk ouders die bij het aangeven van hun kind een letter verkeerd hebben gespeld. Ik moet wel zeggen, ze leggen het af tegen de EPA's. Daarvan zijn er ruim 23.000 van volwassen tot heel klein. Ja, die kleine hoor je nu. Dit is Little Eve. En de

0: Alle info op radio10.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
20: Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag meer wolken. En aan het einde van de middag kan er zelfs een bui vallen. Temperatuur 20 tot 25 graden. Verkeersinformatie van Flitsmeister.
21: Vertel het maar, Martijn.
20: 13 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 langste. De eerste is de A2, Maarsen richting Oude Rijn.
21: Ja, dat is balen, hè, Maarsen.
20: Ja, tussen Maarsen en de Leidse Rijtunnel. 22 minuten vertraging op de hoofdrijbaan. De A4 richting Den Haag tussen Zoetewoude-Rijndijk en Leidschendam. 16 minuten. En de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Kater 4-2. Een vertraging

Ja, wees eerlijk, liefdesverdriet klinkt toch een stuk sfeervoller in een andere taal. Juanes hoorde je met La Camisa Negra. Wat wil zeggen, het zwarte overhemd, dat heeft hij namelijk aan om de rouw van zijn relatiebreuk te verwerken. Heb ik het even nagekeken, maar een zwart overhemd is niet per se de trend voor de komende zomer. Volgens experts zijn vrolijke franjes, riemen, bandjes en denim op demmen het helemaal voor de komende maanden. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee, maar trek gewoon zelf aan waar je het meest comfortabel bij voelt. Dat zeg ik altijd. Loreen zometeen, maar eerst Europe. Dit is de Final Countdown.

De afgelopen week lekker zweten met Inner Circle. Wist je trouwens dat wij als mensen 8 liter per dag kunnen zweten? Want tijdens hele intensieve inspanning en dan wel in de hitte kan de zweetproductie oplopen tot 1 tot 2 liter per uur. Nou, moet je nagaan, 8 liter per dag. Dat is zelfs voor Tino Martin een halve liter te veel, denk ik. Elke morgen tussen 9 en 10 alleen maar meezingers. Dit is de Guilty Pleasure Party om je werkdag lekker vrolijk te beginnen. Zometeen Dr. Alban, It's My Life, maar eerst ruim baan voor

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
8: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
9: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten.

0: naar indeed.com/sponsor nu.
1: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
2: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
1: Dus kom op, naar buiten.
2: Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl. Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Geeft je maandag kleur met de grootste hits aller tijden. Bruce Springsteen zometeen en ook George Michael en Mary J. Blige komen eraan. Maar eerst, hij is er gewoon weer vandaag. Onze anchorman Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
7: Goedemorgen. Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en dat er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling opgelegd. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen. Bij het voormalige zwembad Tropicana was dat. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren, dat is niet bekend. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven het zuiden van Beirut aan te vallen. In de stad in Libanon is Hezbollah aan de macht. Dat is de beweging die Netanyahu wil uitschakelen. In april werd een staakt het vuren afgesproken, maar de aanvallen gaan elke dag nog steeds door. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in een regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. Het Radio 10 weer nog. Nu nog droog en overwegend zonnig. Maar vanmiddag meer wolken en kans op een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond dan is het nog een poosje zonnig. Maar morgen dan vallen er erg veel buien.
6: Hoe was je weekend, Nico?
7: Heerlijk.
6: Ja. Hoort er niks van.
7: Nee, mooi hè?
6: Heerlijk. 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Een ongeluk. Vertraging 10 minuten. A27 Breda-Utrecht voor Noordeloos 26. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle uit. Een vertraging van 10 minuten.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on.

Hij is geboren in de USA in het plaatsje Long Branch. Een Italiaanse moeder, roots heeft zij. En een vader was Nederlands-Iers. En toch krijg je er niet heel veel Amerikaanse dan dit, om het zo maar te zeggen. En daarvoor Mary J. Blige en George Michael met S. Het favoriete deel van het menselijke anatomie, kunnen we wel zeggen bij de twee. En over S gesproken, het is maandagmorgen tijd voor een lekkere schop onder je kont. Want de werkweek is begonnen en het is niet zomaar een werkweek. Het is de werkweek waar jij kans maakt op tickets van 10 voor Live on the Beach op 3 september. Strand van Scheveningen, Guus Meeuwis, Bluff en vele andere artiesten gaan optreden. Hoor je het ticketalarm voorbij komen? Stuur dan

vriendschap is een illusie. En dat valt eigenlijk best wel mee, want 95% van ons heeft iemand in het leven die we zien als allerbeste vriend of vriendin. En dan blijft er natuurlijk 5% van de Nederlanders over. Die hebben dus geen beste vriend of vriendin. Maar er is goed nieuws. Jullie zijn namelijk met een miljoen mensen. Dus zoek elkaar lekker op. Want zoals Robert de Brink altijd zegt, niemand mag met kerst alleen zijn. Dus je hebt nog even de tijd om iemand te zoeken. Grootste hits aller tijden. Dit is Radio 10 en Sheila de Black Devotion met Spacer.

0: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Casino.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Ja, voordat ik hier manager...

0: de eerste week van juni. Een week met een hoogtepunt. En wel letterlijk een hoogtepunt. Aanstaande donderdag hoor je Radio 10 vanaf de Alpe d'Huez. De hele dag hoor je verslag van alles rond de Alpe d'Huez. De actie met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En jij kan bijdragen. Morgenochtend sluit namelijk een online
1: veiling.
0: Via radio10.nl/doneer. Daar staan allemaal unieke items waarop je kunt bieden. Bijvoorbeeld, ik heb even mijn linkeroog naar de computerscherm. Een gesigneerde koffer van de Bondgenoten staat momenteel op 2500 euro. Een vierdelige luxe gesigneerde pannenset van Hugo Kennis, 105 euro. En bijvoorbeeld ook een cursus gelijk krijgen van Victor Vlam. Haal het gelijk binnen voor 79 euro of hoger. radio10.nl/doneer. En alles komt ten goede aan het goede doel onderzoek voor kanker. Zometeen, de Bee Gees.

0: Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Je had een lekker weekend gehad, hè?
1: Ik heb een heel gezellig weekend gehad.
0: Je stem is ook een beetje lager.
1: Ja, maar dat was mooi. Dat moet ook.
0: Past ook helemaal bij de uitzending vandaag. Zometeen om 11 uur het laatste nieuws. Wat heb jij voor de hele natie in petto?
1: Nou, over irritante geluiden gesproken naast mijn stem. Je moet straks niet schrikken van een ontzettend harde gil, als het ware.
0: Oh, gil. Een harde gil. Oké.
1: Gil.
0: Hoe dat zit, hoor je zometeen om 11 uur op Radio 10. Voor die tijd Robin Beck. En dit is Tragedy. Natuurlijk gezongen door de Bee.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus...

0: deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches sound looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
9: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
8: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Jij gebruikt energie op jouw

0: één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pech.

0: pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Je hoort ze zometeen om 11 minuten over 11. 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. En ook AHA met Take On Me komt eraan. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Vannacht hebben ruim 90 asielzoekers geslapen in Warfum. Voor hen was geen plek meer in Ter Apel. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warfum was vannacht voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen, dat is nog onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijkste adviseur van het kabinet vindt dat ingaand tegen het doel van het verbod een veilig oud en nieuw. In de gevangenis zitten steeds meer mensen te wachten op een TBS-behandeling. Ze kunnen niet naar een kliniek omdat patiënten die daar klaar zijn nergens heen kunnen. Onder meer door wachtlijsten in bijvoorbeeld de zorg voor mensen met een beperking. Vorig jaar volgden 1700 mensen een TBS-traject. En niet schrikken als je over een uurtje ineens een vreselijke hartschel en irritant geluid uit je telefoon of smartwatch hoort komen. Nee, het is niet je boze echtgenoot of echtgenote omdat je het vuil nog buiten moet zetten. Maar vandaag wordt NL Alert getest, als deze dus.
4: Wat een irritant geluid.
5: Zo irritant, ja. Nee, dat testen, dat gebeurt 2 keer per jaar. 1 keer op 1 december en vandaag dus 1 juni. En als je afvraagt of de sirene, de ouderwetse goede oude sirene, het dan ook nog wel gewoon doet, nou, die wordt ook om 12 uur getest. Dus,
4: dubbele vandaag.
5: Ja, dus dat is als je jankende honden hoort, dan weet je dat het allemaal werkt.
4: Jeroen zo meteen begint heel veel herrie op de achtergrond.
5: Ja. Dan is alles in orde. Ja,
4: precies, maar klopt het.
5: Ja, het rijdt in weer. Het is nu nog droog, overwegend zonnig. Vanmiddag meer wolkenkans op een buitje, ook bij 20 tot 25 graden. Vanavond dan is het nog eventjes zonnig, maar vanaf morgen dan vallen er een hele hoop buien.
4: 4 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A7 Den Oever-Zaanstad voor Avenhoren. Staat een vrachtauto met pech, vertraging 13 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, onze dagelijkse knuffelfile, 10 minuten vandaag. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Is een ongeluk gebeurd, vertraging 12 minuten.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera. 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Zeker. Radio 10.

Diamonds and Pearls van Prince. En van Prince gaan we naar Koningen. Artiesten die op de eerste plek van de officiële hitlijst hebben gestaan. Elke dag in 4x1 om 11 minuten over 11 op Radio 10. Met zometeen een man die ze in Vlaanderen nog altijd Stefke Mirakel noemen. Wie het is, je hoort het zometeen. Eerst gaan we naar een gay club in Parijs, waar je als queer gewoon jezelf kan zijn, omringd door gelijkgestemden. En om die reden was de club ook elk weekend volledig vol. Maar daarnaast was er nog een andere reden. Achter de draaitafel stond een puisterig mannetje van 17 jaar muziek te draaien. En dat jongetje, dat kon er wel wat van. Sterker nog, jaren later scoorde die de ene na de andere nummer 1 hit. Ik heb het over David Guetta, samen met Sia. Dit is Flames in 4x1.

is toch zo ongelooflijk lief, hè? Geschreven namelijk voor zijn dochter Aisha Morris. Ze is inmiddels 51 en zelf ook moeder van zoon Miles. En ze is ook muzikaal. Ze proberen het als artiest, maar wilde toch liever achter de schermen werken. En tegenwoordig verdient ze haar geld met het uitzoeken van platen voor radiostations. Stevie Wonder hoorde je met de nummer 1 hit You Are The Sunshine Of My Life. Met nog twee nummer 1 hits te gaan, zometeen Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Maar eerst, een beetje afstand, een beetje ruimte. Heel goed, Don't Stand So Close To Me. Dit is The Police. Yo.

0: 2 was vandaag de laatste nummer 1 hit in 4 kreden. En morgen om 11 minuten over 11, wat denk je? Krijg je gewoon weer 4 nummer 1 hits achter elkaar. Je kan je klokje erop gelijk zetten. Over een half uurtje begint de lunch op deze maandag met Jeroen Nieuwenhuizen. En alles mag op maandag. Jeroen heeft een lege playlist en is op zoek naar muziek. Dus help hem even uit de brand. Wat kan hij voor je opzetten zometeen? Laat het weten via de gratis app van Radio 10.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af 900. €190. Swiss

0: 12 uur begint de maandagmiddag lunch. Een collega Nicola Ruijs. Wat betekent dat?
1: Nou, dat betekent dat je lekker gaat eten.
0: En dat je zometeen je favoriete muziek hoort bij Jeroen Nieuwenhuizen. Ja. Alleen jij moet dus bepalen wat Jeroen zometeen gaat aanzetten en opzetten.
1: Jeroen heeft een lege playlist, zoals dat heet. Hè?
0: Ja, dus wat kan Jeroen draaien in Alles Mag op Maandag? Zie het als een tractatie voor jezelf of misschien een collega of misschien je ouders of een vriend of vriendin of scharrel of voor je huisdier. Goeie reden, kijk op radio10.nl bij de top 4000. Daar staan 4000 hele leuke suggesties. En als je dan een nummer hebt gekozen, stuur het dan in via de gratis app van Radio 10. Dat kan je inspreken.
1: En doe wat anders.

Sullivan op Radio 10. En daarvoor de Fixing Factory met Feels Like Heaven. Zometeen om 12 uur begint de lunch op maandag met Jeroen Nieuwenhuizen. En jouw muzikale suggesties zijn meer dan welkom via de app. En dit had trouwens gelijk een mooie bammerammer kunnen zijn om mee te beginnen. Waar het niet dat hij nu al komt. Wat wil je horen? Pak de app van Radio 10 erbij. Spreek het in of typ het in. En wellicht dat je zometeen...

0: avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.

0: Check.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
1: Dan gaat ik zo meteen weer. Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10. Met een uur lang alles mag op maandag. Maar eerst het nieuws. Hier is Nicola Ruis.
2: Goedemiddag. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats dat van zichzelf. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation afgelopen nacht. Ouders laten hun kinderen niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is vaak oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet meer naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission en hij vond het een enorm voorrecht. Traditie weer nog. Het is nu nog overwegend zonnig. Later vandaag kan er een enkel buitje vallen, maar vanavond dan schijnt de zon weer een paar uur. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. Maar er is goed nieuws. Van de volgende week wordt het volop zomer, zeggen ze.
1: Nou, ga ik mooi op vakantie. Fijn. Dan zijn de vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens met Duitsland, 7 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 13. En de A12 Arnhem-Utrecht voor Veenendaal, ook 12.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: deze maandagmiddag gaan we beginnen met Suzette.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hey, je bent thuis aan het werk?
1: Zeker.
0: En je man is bezig in de tuin?
1: Klopt ook.
0: En draaien jullie de rollen zometeen nog even om? Of,
1: Nee.
0: Oh, oké.
1: Alsjeblieft niet. Nee, joh.
0: Maar wat doe je voor werk?
1: Ik werk op de marketingafdeling van een hele grote bekende discount retailer.
0: Het longt wel, het is nog lekker weer. Zou je dan toch niet even een struikje willen stoeien? Of een klein beetje het gras willen bijpunten?
1: Nee, het is een stukje betegelen. Dus dat laat ik aan de kenners over.
0: Zodat jij vanmiddag weer eens even lekker op een nieuw terrasje kan zitten.
1: Precies.
0: Hartstikke goed, maar er moet nog even gezocht worden en daar moet wat energie in. En dat doen we natuurlijk als volgt.

0: Ja, ik denk dat ik even naar de slager loop voor een broodje filet speciaal voor ons allebei.
1: Och, dat is lekker. Is dat uitjes en ei en alles?
0: Ja, de hele alles. Okay. Zeker, lekker.
1: Eet smakelijk. En waar gaan we op dansen? Wat gaan we doen?
0: Baggy trousers van Madness had ik wel weer even zin in.
1: Dat is vandaag de Radio 10 Bam en Rammer.

0: Britney Spears en Hit Me Baby One More Time. Ja, Sjoerd, die had er eens even zin in. En wij ook. Het was de tweede alweer, want er is ook de mama van Baggy Trousers Madness. Ja, een hele goede middag. Welkom, het is de lunchshow Jeroen Afternoon. Op maandag de 1e van juni alweer. 480.000. Zoveel tickets waren er te koop voor de comeback shows van Celine Dion in Parijs. En zo, al die tickets zijn weg.
1: Wow.
0: Daarom heeft Celine net bekendgemaakt dat er nog eens 10 shows bij komen. Daarmee komt het totaal op 26 shows. Dat is nog eens 300.000 kaarten extra. Dus dat is,
1: jeetje,
0: 780.000 kaarten. Nou, Nico, ik vind het knap dat je het kan betalen, want je hebt ze allemaal gekocht.
1: Ik heb ze allemaal gekocht. Ik zit 26 keer in mijn eentje in die arena.
0: Ja, sorry, precies. Tijdens het WK voetbal. Over kaartjes kopen gesproken. Gaan we nog meer genieten van de video-scheidsrechter, hè? De VAR krijgt er een grotere rol bij. Dat vinden wij fijn.
1: De VAR is fantastisch.
0: Dat vind ik echt fijn. Ja, hallo. Hoe vaak heb je al niet gehad dat je zit te kijken en je denkt... Hallo! Come on!
1: Ja, ik zag net nog eentje rood. Van Messi die de bal met zijn hand wegtikte. Weet je nog, in die heerlijke...
0: Ja. Nou, daar gaat hij dus nu meer op letten, die VAR. Want Messi opgepast, jongen. Naast het meekijken met doelpunten, strafschoppen en rode kaarten... mogen ze nu ook ingrijpen bij hoekschoppen... wanneer er een kaart wordt gegeven aan de verkeerde speler.
1: Oké.
0: Dus daar wordt er misschien allemaal weer een beetje eerlijker van, hè?
1: Ja, en het haalt het tempo ook zo lekker in de wedstrijd, hè, ook.
0: Ja, is het zo bij de VAR?
1: Nee, dat duurde lang, jongen. Dat is, we gaan even een check doen van 5 minuten en dan, ja, toch een corner.
0: Dat is toch eigenlijk raar, hè?
1: Ja.
0: Als je ziet hoe snel het bij de Formule 1 allemaal kan.
1: Het kan dus wel.
0: Ja, nou goed, we gaan het allemaal zien. En het is de week van Alm de 6. Radio 10 is erbij. Samen proberen we zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Check radio10.nl/doneer om te zien wat jij kan doen. Er zijn nog een paar hele vette firing items die eruit moeten voor veel geld. Dus zorg ervoor dat je dat even checkt. Radio 10.nl

0: invullen en huppakee. En dan kun je lekker meedoen met onze dingen. Zoals bijvoorbeeld tickets voor Live on the Beach die te winnen zijn.
1: Oh ja.
0: En we hebben dit ook nog natuurlijk. Hè. Doe eens mee met... alles mag op maandag. Hallo.
2: Goedemiddag. Voor de Alles Mag zou ik graag Bob Marley willen horen met Sun is Shining. Lekker zomers liedje.
0: Zeker.
3: Dankjewel. Ja. Zou jij voor ons de Sun is Shining van Bob Marley kunnen draaien?
0: Nou, alweer.
3: Want zoals ze zeggen...
0: Ja.
3: Als de muggen schijten op uw erm, wordt het morgen extra warm.
0: Zeggen ze dat? Oké, nou Dennis, als jij het zegt.
4: Goeiedag Jeroen, gezellig dat je er bent.
0: Ja.
4: Irene, Kera met Fame lijkt me leuk voor deze middag. Alvast bedankt.
0: Joe!

0: Zowel Dennis als Anne hadden de zin in. Sun is shining, Bob Marley hier. Ja, natuurlijk, met een zonnetje op je bad klinkt die echt zo lekker. Alles mag, alles mag, alles mag op maandag. Wat gaan we nog eens draaien? Laten we zo snel weten via de gratis app van Radio 10. Hey Ruben!
1: Ik zou graag Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins willen horen. Oeh. Groetjes!
0: Dat is een goede man, die doen we zo meteen eventjes. Eerst kijken wat Leon heeft.
2: Hey Jeroen, een hele goede middag.
0: Hi.
2: Voor Alles Mag op Maandag, Diesel. Zoals Riddle, Summer Night. Dankjewel.
0: Yo, die gaan we meteen doen.

0: Alle info op radio10.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
1: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja? Serieus?
7: Oh,
6: wat een geld!
8: 18.000.
9: Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: Hey, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Alles mag op maandag. Easy Lover, Phil en Philip voor Ruben nu.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl. Jasmine wil hem horen, of Jasmine.
1: Ja, tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: En daar hebben we Sylvia.
2: Ja, klopt, helemaal.
0: Hoe is het met je?
2: Ik zei net al tegen, ik ben een beetje grieperig, maar het gaat gewoon goed, joh. We gaan gewoon door.
0: Ja, en zit je al lang in de lappenmand?
2: Sorry, wat zei je?
0: Hoe lang ben je al ziek?
2: Oh, weekend. Weekend is begonnen.
0: Oh,
2: dus dat,
0: nou ja, als we komend weekend, dan moet het weer een beetje afgelopen zijn. Ja, toch, meestal is het een beetje, ja. Nou, hey, maar dan begrijp ik dat je wel weer herstellen wilt om mee te gaan zingen op het strand. Of zijn de kaarten niet voor jou als je ze wint?
2: Nee, die zijn van mijn kleinzoon, van Jaden.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, die wordt 21, dat vond ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, wat een goed idee. Ja, heeft hij ook een examen afgelegd? Of
2: nee, dat is allemaal voorbij.
0: Dat is allemaal voorbij, ja. Is misschien alweer een tussenjaartje of aan de volgende studie begonnen. Hè?
2: Ja.
0: Nou ja, goed, wat mooi. Ja, nou Sylvia... Je weet, het zijn al twee kaartjes, dus misschien mag je wel mee met Jade. Dat is wel leuk.
2: Ja, wie weet, die wil dit oma wel mee hebben. Je weet maar nooit, hè?
0: Ja, precies. Nou, in ieder geval kan ik je feliciteren, want je hebt ze te pakken. 2 tickets van 10 voor het strandconcert.
2: Ja.
0: Guus Meeuwis en Bluff, Live on the Beach, donderdag 3 september op het strand van Scheveningen. De kaarten zijn voor jullie. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
0: Hey, en herstel sneller.
2: Dag.
0: Dag hoor. Hoi hoi.
2: Doei doei.
0: En zo gaat het hier, hoor je de oproep van Erik. Dan stuur je meteen het woord tickets natuurlijk. En dan maak je kans op kaartjes dus voor de Live on the Beach. Oh, dat vliegt ook weer voorbij. Zegt jongen, nog maar een kwartiertje te gaan. Gert-Jan.
3: Goedemiddag Jeroen, voor Alles Mag op de maandag. Zat ik denken aan de Power Station met Some Like It Hot.
0: Oh, nice.
3: Lekker nummertje.
0: Ja.
3: Ik hoor hem wel, dankjewel.
0: Oké. Gert-Jan. Hoi. Ja, ga ik voor je opzoeken, doen we zo meteen.
4: Hallo daar. Goedemiddag.
0: Hi.
4: Alles mag op maandag dus. Nou, ik heb al weken zo'n zin in Gloria van Umberto Tozzi. Hele fijne uitzending en tot kijk.
0: Dankjewel, Anja.

vroeg hem aan. Afscheid. Mocht jij hem niet doen, Glennis? En dankjewel, Power Station, Some Like It Hard. Ik kwam nog van Gert-Jan. En dat was hem alweer voor deze maandag. Maar morgen om 12 uur doorgeworden, een nieuwe ronde. Met nieuwe kansen natuurlijk. Is je plaat niet gedraaid vandaag, dan blijft hij even liggen. Dan pak hem morgen wel weer mee. We gaan er nog eentje doen. En die komt van Kelly. Die wil Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love.

0: Deal.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier 12.

0: Autofans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Yes, zometeen de top 4000 quiz waarmee je een leuke prijs kan verdienen. En we hebben hits van Coldplay en Aretha Franklin. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruis.
20: Goedemiddag. Advocaat Geert-Jan Knoops heeft een voorwaardelijke schorsing van 4 weken gekregen. Volgens het Tuchtcollege stuurde Knoops zijn cliënt in een zedenzaak torenhoge rekeningen zonder de kosten die hij had gemaakt duidelijk toe te lichten. Ook lichtte hij hem niet goed in over de gevolgen van het veranderen van zijn verklaring.

0: De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat hij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakte ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan, zegt hij. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. De hardloop-evenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet goed werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, dat zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee en de meeste hadden nergens last van. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaaitraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het einde van de middag komen de media wel aan de beurt, dan mogen ze met de spelers praten. Traditie weer, het is nu nog overwegend droog. Later kan er vooral in het binnenland een enkel buitje vallen. Vanavond dan schijnt het zonnetje toch nog een paar uur. Morgen meer en zwaardere buien, pas op, mogelijk zelfs met onweer.
1: Dankjewel, dan zijn er 6 vertragingen. De top 3 is als volgt. A7 Zaanstad-Hoorn voor Weidewormer, 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 11. En A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, 21 minuten nu.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: Clarkson, de vorige Aretha Franklin en Think. Ja, daar gaat hij weer. Denk maar eens na over de... En speel mee met...
1: De Top 4000 quiz.
0: Want zometeen krijg je hem weer. De oefenvraag, als je die goed weet te beantwoorden... dan weet ik twee dingetjes. Dat jij mee wil spelen zometeen met de quiz. Voor de prijzen en de eer. En dat je het ook een beetje kan. Hè? We gaan er wel vanuit dat je het antwoord weet te geven dan ook. En dat het ook klopt. Dus wil jij vier prijzen in de wacht slepen of een deel daarvan... dan ben je van harte welkom. Pak de app van Radio 10, open dat ding... en geef antwoord op deze vraag. Het is de week van Alpe d'Huez, hè? Dat weet je. Via radio10.nl kun je nog even kijken waar je op kan bieden. Er zijn nog wat veiling items. En dan help je mee kanker te bestrijden natuurlijk... Hè, om het onderzoek daartegen te steunen. Duizenden mensen beklimmen de Franse berg, de Alpe d'Huez. En in Nederland hebben we ook wel bergen. Tenminste, ze zijn bezongen. En als ze bezongen zijn, dan is het waar. De Dutch Mountains. Wie staat er in de top 4000 met het nummer de Dutch Mountains? Wie is dat? Weet u dat? Typ dan even het antwoord in een appie en stuur me dat zo snel mogelijk... want dan kunnen we je even voorbereiden en dan mag je straks gaan strijden voor die prijzen. In de tussentijd hoor je Shanice en Ben & Joel. Dit is My Life.

0: do.
1: I love your smile. Nou, ja, ik weet niet of deze bedoeld wordt precies, maar ja, hou maar op. Goed, dat was Janice natuurlijk. Hè. Die staat ook ongetwijfeld in de... Want alle lekkere dingetjes staan er gewoon in die lijst. En daar gaan we vragen over stellen.
2: De top 4000 quiz.
1: Spelen wij vandaag met Sander. Dag Sander.
3: Hey, goedemiddag.
1: Jij weet lekker veel van de muziek uit de jaren 70's en 80's.
3: Ja.
1: Ja, en je was bezig even de mini-kabelbaan in de voortuin te repareren.
3: Ja, die was ingestort.
1: Die was ingestort. Wat heb je ermee vervoerd dan?
3: Ik had 3 dode popjes, 2 gebroken benen en een gebroken pols.
1: Ach, nou zeg, dat is toch wel ook wat. En waar hoort die bij, die kabelbaan? Heb jij
3: bij
1: ook
3: een treinbaan.
1: Heb jij een LGB-baan in je tuin?
3: Ja, ja je hebt er verstand van, hoor ik.
1: Ja, ik heb er al een beetje...
4: Die beginnen. Nee. We hebben een quizje
1: te hebben nog een quizje te spelen, dus ik was echt anders. Dan zetten we even gewoon even de muziek uit, gaan we even lekker kletsen. Maar dat doen we straks.
3: Ja, dat is goed.
1: Zeg maar, als je kabelbaan in je tuin hebt, dan weet je alles over de bergen natuurlijk. Hè? De Dutch Mountains.
3: Ja, de Dutch Mountains.
1: Van wie was dat?
3: In de Dutch Mountains.
1: Juist.
4: Mountains.
3: Ja.
1: Van wie was dat?
3: De Nits.
1: Zeker. Ja, en nou, als je ze allemaal zo goed weet te beantwoorden, dan ben je klaar, man. Dan heb je alle prijzen te pakken. Zo gaan
3: nou,
1: we
3: ben natuurlijk benieuwd.
1: Wel. Ja, daar gaan we toch voor. Als het nou niet lukt, dan kijken we gewoon naar het aantal dingen wat je wel goed is te beantwoorden. En zoveel prijzen krijg je ook van ons.
3: Helemaal goed.
1: Zeg, veel plezier.
3: Ik raak mee.
1: Daar gaan we, Sander. Let op. Ja. Het is tijd voor de... quiz. En...
2: vraag 1.
1: En het is vandaag de internationale dag van de kinderen. Wie staat er in de top 4000 met Kids in America? Is dat A, Kim Appleby, B, Kim Wilde of C, Kim Weston?
3: Noem maar Kim Wilde.
1: Kim Wilde? Van hem dan?
3: Ja!
1: Ja, dat is goed. Zeker te weten.
3: Yay.
1: Nou, die heb je alvast, man.
2: Vraag 2.
1: Vraag de 79ste verjaardag van Ron Wood. Als gitarist hoor je hem op nummers zoals Brown Sugar, Gimme Shelter, Sympathy for the Devil. Welk bandje zit hij in?
3: Ja, die kan niet zo heel moeilijk zijn. Ik denk de Stones.
1: De Stones?
3: De Rolling Stones.
1: Yeah! Ja hoor. Lekker man.
2: Vraag 3.
1: Nou, dit is dan ook wel eentje op je... Ja, die moet wel voor jou zijn deze, want je houdt van muziek uit de 70's ook. Dus dan wil ik van je weten, hoe heet het nummertje? Ooit een plaatje?
3: Ja.
1: Ja?
3: 100.000 keer kan ik het zeggen.
1: Nou, doe 1 keer is genoeg.
3: Ja, ik moet je helaas teleurstellen.
1: Meen je? Oké. Okay. Dat was Funky Town.
3: Van ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat heb je wel eens, hè.
2: Vraag 4.
1: Maar dan gaan we nu naar Nicola. Kijk eens wat hij heeft.
4: Zeker. Het is 1 juni vandaag, 145 jaar geleden in Nederland. Ik weet het nog goed. Ik kan me nog goed herinneren. Het eerste telefoongesprek in Nederland vond toen plaats.
1: Ja, wie heb je gebeld toen?
4: Jou. Om af je treinen te praten natuurlijk. Nee, het eerste openbare telefoonnetwerk van Nederland werd toen die dag in gebruik genomen. Dat is heel grappig. Dat zat dus niet in een kantoorpand langs de A10. Want dat was er nog niet. Nee, het zat op zolder van de Sociëteit de Grote Club op de Dam in Amsterdam. Was dat natuurlijk. Daar zat een telefoniste van de Nederlandse beltelefoonmaatschappij, de NBTM, de 49 aangesloten abonnees met elkaar te verbinden. Dat is toch mooi.
1: Oh ja, dan kun je een soort allereerste babbelbox kon je dan creëren.
4: Dat kon, met z'n 49 tegelijk. Ik heb nummer 1. Wat is jouw telefoonnummer?
1: Ja. Nou, zullen we eens even een vraag stellen die er wat mee te maken heeft? In de lijst... Wat zegt u?
3: Hij vroeg mijn telefoonnummer, zeg Bit, naar 06.
4: Ja, doe me niet.
3: Nee.
1: Nee, daar komt die vraag. In de top 4000 staat ook een beller. Wie staat er in de lijst met I just call to say I love you?
3: I just call to say I love you.
1: Ja, mooi gezongen. Maar van wie is
3: I just call how much I really care. I don't know.
1: Sander, van wie is dat ook alweer? Wie is dat? De goed gebrilde meneer die dat zingt.
3: Elton John.
1: Dat is toch... Nee, man. Stevie Wonder natuurlijk.
3: Oh, die andere.
1: Ja,
3: die lijkt die andere Elton.
1: Ja, nou goed. Dan gaan we eens even afrekenen met je. En wat hebben wij hier? De helft van de vragen goed beantwoord. Dat betekent 2 prijzen. Dat is de Radio 10.
4: Zonnebril.
1: En de Radio 10. Pet krijg je ook.
3: Kijk eens aan.
1: Mooi, hè?
3: Kan ik er tegen met de zomer.
1: Hey, zo is het ook natuurlijk. Veel plezier ervan, Sander. En succes met de kabelbaan, hè?
3: Ja, dank je.
1: Okay.
3: Fijne dag.
1: Doei.
3: Goedjes.
1: Dit is Los Lobos en ze zingen...

0: fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Voordat ik hier manager...

0: Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: Zometeen hier in Jeroen Afternoon. Het moment om dikke 10 uit te delen. Doe maar lekker mee. Eerst

0: van Radio 10. Heb je op je telefoon, weet ik. Ja, ja, goed zo. Nou, gebruik hem nou eens een keertje. En het is voor wat leuks ook, hè. Want je hoeft gratis maar één dingetje te doen. Even een klein berichtje te sturen via de app van Radio 10. Dat kan een getypt berichtje zijn, je kan het ook inspreken. En het enige wat erin hoeft te staan is de naam van iemand die een dikke 10 verdient vandaag. En dan natuurlijk de reden erbij. En hoe je zelf weet, die drie dingetjes wil ik van je weten. Nou, dat is zo'n klein dingetje, dat kun je toch wel even doen. Ik zou het wel echt doen, ja. Want er is vast iemand in jouw leven die dat wel verdient, een dikke 10. Kan een opstekertje zijn, kan ook gewoon eventjes echt een applaus zijn. Dat je denkt, nou, dat mag wel eens even een keer gewoon even benoemd worden. Omdat die persoon zo fijn is, zo goed is. Het kan ook iets simpels zijn, hè? Gewoon een leuke collega waar je gewoon heel blij mee bent. Of misschien iemand uit het nieuws. En dat is een beetje de hoek waarin Nico altijd zit.
1: In dat nieuws, hè? Ja, daar zit ik al.
0: Ja, zeker. Jij hebt er iets mee, hè?
1: Ja, geen idee waarom, maar nee, dat doe ik. Nee, ik heb ook een team voor Alberta Groot-Marsink.
0: Alberta Groot-Marsink.
1: Ja, en Alberta die komt uit, ik moet dat eventjes wat goed bekijken hoe dat ook weer heet. Nou, uit. Komt hij aan?
0: Ja. Wow, jongens,
1: het oosten van het land.
0: Ik weet kan het wel spannend te maken.
1: Ik heb mijn bril niet op. Even kijken. Zij komt uit Stegeren.
0: Oh, Stegeren. Nou.
1: Geen idee wat het ligt, maar daar komt ze vandaan. Nee, zij heeft iets gedaan wat voor een dame nog steeds best wel een klein beetje bijzonder is.
0: Oh ja.
1: Zij, voor een man ook trouwens. Maar zij heeft de trekkertrek gewonnen.
0: Oh, de trekkertrek.
1: Ja, ik ken het niet. De trekkertrek in Lemelet. Nou, dat is dus voor als je dat niet kent, dat is met je trekker. Een tractor, kan je ook zeggen. Ja. Hier wij in de Randstad noemen we het een tractor. En daar zet je zo'n wagentje achter en dan moet je gas geven. Zo ver mogelijk rijden. 100
0: meter. Ja, hoe verder je rijdt, hoe zwaarder het wagentje wordt. Hè?
1: Ja, want dan gaat zo'n ding schuif naar voren, waardoor je steeds ingraaft. Maar als je dat allemaal haalt, dan heb je een full pool.
0: Ja.
1: En zij had een full pool.
0: Maar dat is niet voor de huistuin- en keukentrekkers, hè?
1: Nee. Zij zat in de 8000 kilo-klasse.
0: Oh, goedemorgen.
1: Ja, in de Rob Maraak-klasse.
0: Ah.
1: Dat is eigenlijk gewoon. Pak een gewone tractor, doe er geen helikoptermotor op, maar je gewoon de standaardmotor die je volledig mag tunen.
0: Ja.
1: Dus normaal had de trekker 120 pk, deze een stuk of 800.
0: Oh, kijk eens daar, dat gaat lekker van zijn plek, ja.
1: Ja, dus.
0: Zij heeft dus iets bijzonders gedaan door die klasse te winnen.
1: Zij heeft de klasse gewonnen met de steier, de oude hengst.
0: Nou,
1: is toch mooi.
0: Ik vind het mooi. Ja, ik ging als kind altijd al. Dan had ik, de tweede keer had ik wel oorkleppen mee.
1: Het schijnt nogal herrie te maken.
0: Ja, iets wat. En er stonden van die mensen die dan voor het eerst waren. Newbies. En die hadden zoiets van. Want dan heb je eerst zo'n klasse. Dat zijn die mini-poelers.
1: Ja.
0: Maak ook wel herrie. Maar valt nog wel mee. Maar ik had die klep om mijn nek. Ja, jongen. Stel hem met je klep om je nek. Nou, ik zeg, wacht nou maar even. En dan komen die grote klasses komen dan. Nou, dan met drie van die helikoptermotoren erop. En zo, dat gaat dan los, jongen. Nou, dat raft dan op, zoals dat dan heet. Ja, he? Het toertalletje lekker. En dan krak, achteras gebroken. Ah, jammer.
1: Ja.
0: Nou, alles weer inladen. Nee, fantastisch. Mooi, mooi, mooi. Nou, dan even de naam van deze mevrouw.
1: Alberta Groot-Marsink uit Stegeren.
0: Alberta, je bent van harte welkom zometeen ons mooie glimmende groene podium van Radio 10 te bestijgen. Want dan krijg je van ons een dikke 10 opgespeld. Van Nico in dit geval.
1: Ja.
0: En wie moet er nog meer in het rijtje komen te staan? Laat het weten via de app. Stuur het nu.

0: Finn zegt, ik geef een 10 aan mijn personal coach Bas, omdat hij in mij gelooft en me motiveert. En Luna zegt, ik geef een 10 aan oma, omdat ze de lekkerste pannenkoeken bakt en altijd voor me klaar staat. Quo, die zegt, ik wil mijn lieve vrouw Ida Vos een hele dikke 10 geven, omdat ze de stap heeft genomen om de dag een flink eind te gaan wandelen. Ik ben super trots op haar. Ja, is gezond voor je natuurlijk. Hey Sylvia.
1: Hallo, ik geef mijn eigen zelf een dikke vette 10. Oh. Omdat ik vandaag zelf het huishouden heb kunnen doen. En daarna nog zeker een kwartier met mijn hondje heb kunnen wandelen.
0: Nou, goed.
1: Het is zeker wel dik een jaar geleden dat ik dat heb kunnen doen. Dus ik geef mijn eigen zelf een schouderklopje. Doei doei.
0: Nou, als je nog kracht hebt, je mag het podium op. Hè. Zo meteen Nora.
2: Hallo, hier Nora. Ik wilde mijn dochter een dikke 10 geven. Omdat ze elke dag in deze warmte gewoon zit te studeren voor haar opleiding. En dat mag best een dikke 10 verdienen, vind ik.
0: Ja.
2: Ja, want ja, met dit weer is het best afzien. Oké, alvast bedankt. Fijne uitzending.
0: Ja, dan wil je wel naar buiten. Maar ben je niet wat vergeten, Nora?
2: Moet natuurlijk wel eventjes vertellen hoe ze heet.
0: Ja,
2: zij heet
0: ja.
2: Tara.
0: Oh.
2: En ze studeert de hele dag door in deze warmte. Ik vind het een 10 waard.
0: Nou zeker. Shirley.
3: Hoi Jeroen, met Sharon. Een dikke 10 voor, ze zeggen dan schoonzoon. Damon, die op de hond heeft gepast, zodat ik gisteren met mijn dochter naar Antwerpen naar het afscheidsconcert van de K3 Originals kon. En het was geweldig.
0: Hallo.
3: Maar zeker was het geweldig, omdat ik wist, mijn hond is veilig en wordt goed verzorgd.
0: Nou.
3: Dus Damon, dankjewel jongen.
0: Supergoed. Hey Mariska.
4: Hallo, met Mariska.
0: Ja,
4: ik geef graag een dikke 10 aan mijn lieve schat Istvan.
0: Oh.
4: Wij doen elke dag, gaan we op pad met onze honden uit La Survus. En morgen is hij jarig, dus ik wil hem bij deze alvast een fijne verjaardag wensen. Oh. Een dikke 10 voor Istvan.
0: Alvast gefeliciteerd, dan ga er maar bij staan, hè. Gaan we eens even een lekker liedje zingen. Daar komt hij, de microfoon. Die dikke tienen, die zijn alweer uitgedeeld. Dat betekent dat de maandagmiddag in volle gang bezig is. En we knallen door richting Gijs. Om 4 uur en daarvoor Edwin Diergaren. En vergeet het niet, 3 september. Kun je op het strand van Scheveningen genieten van muziek van onder andere Guus Meeuwis en Bluff. Dat heet Live on the Beach, daar geven we kaarten voor weg deze week. Hoor je de oproep, dan stuur zo snel mogelijk het woord tickets. Spreek je morgen weer.
5: Dag Jeroen.
0: Dag.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Oranje fans opgeven.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: De afterlunchdip te lijf met de grootste hits aller tijden. Het is 2 uur. Zo dadelijk hoor je Taylor Dane, maar eerst het nieuws. Met Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het outbreak management team. Dat vertelde oud-OMT-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. De OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. En dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. Nu staan we er weer goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten vluchten uit het schema door een tekort aan toestellen. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen, zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies gebeurd is, dat is niet duidelijk. En het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot.

0: In het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke umpire. Hij zei onder meer dat een man zich veel beter kon verweren tegen het veel eisende publiek dan een vrouw. Vallejo moet €65.000 betalen. Treedt hij weer nog in het midden van het land, kan er een enkel buitje vallen, maar vanavond is het overal nog een paar uur zonnig en helder. Morgen meer en zwaardere buien en pas op, mogelijk ook met onweer.
1: Nicola, dankjewel. Er zijn er 5 op dit moment. De files en de 3 langste vind je op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Duitse grens. 9 minuten vertraging. A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. 10 minuten en de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. Ben je 9 minuten lang onderweg.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

John Mayer na Miami Sound Machine, maar eerst vertraging bij de grensovergang tussen Duitsland en Zwitserland. Douanemedewerkers die hebben daar hun handen vol gehad aan een vrouw die met maar liefst 55 stuks bagage op reis was.

De uitslagen die komen binnen nu en twee weken volgens mij. Ergens rond 11 juni heb ik begrepen. En niet-eindexamenkandidaten, die hebben in de laatste schoolweken vaak nog wel wat SO's. Proefwerken en ander tentamengeneuzel. En No Doubt heeft zo een belangrijk advies voor je dan. Niet spieken. Maar eerst belangrijke disco uit het einde van de jaren 70. Was ook terug te vinden in de film Saturday Night Fever. En die draaide om niets anders dan disco, disco en nog eens disco. Dus deze plaat paste daar perfect tussen. Dit zijn

0: Alle info op radio10.nl.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart? Met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
17: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
16: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
18: Het is maandag. En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
19: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
20: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.

0: Wildwaterbaan-lover, samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
3: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
2: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
6: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
5: Dus, kom op, naar buiten.
6: Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
14: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Het laatste deel van de maandag werkdag is begonnen, want het is 3 uur. Het nieuws krijg je van Martijn Nijhuis.
17: De buschauffeur van het dodelijk ongeluk met een trein in België van vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders erover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt ook hier te zijn gebeurd. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn 2 jonge pleegzoons en van het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde. Uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgeschermd met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. En er zijn de afgelopen maand iets meer nieuwe auto's verkocht dan vorige maand. Zijn met name leaseauto's. Vooral elektrisch rijden is populair omdat benzine zo duur is en door nieuwe belastingregels die eraan komen voor zakelijk rijden. Benzineauto's worden dan extra zwaar belast. Nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt volledig op benzine. Het Radio 10 weer, er zijn zonnige perioden, 20 tot 23 graden nu. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droger en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. Wel dezelfde temperaturen.
16: Oei, oei, oei, oei. Dankjewel, Martijn.
17: Yes.

0: richting Utrecht voor Empel door pech onderweg. 16 minuten vertraging. A2 nog een keer, maar dan Sint-Michielsgestel richting knooppunt Empel. Voor Empel de hoofdrijbaan 9 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen als laatste. Voor de Duitse grens ben je nu 10 minuten langer onderweg.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
2: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

Simply Red in de uren van Lang Leven de grootste hits aller tijden. Maar je zou kunnen zeggen Lang Leven de uren van mooiste hits aller tijden. Dat was Holding Back the Years. Ik heb het net nog even gecheckt op de Beachcam. Het strand van Scheveningen ligt er op dit moment mooi bij. En het zal op donderdag 3 september niet anders zijn. En er zijn Bluff en Guus Meeuwis er ook nog eens te zien op het podium van Live on the Beach. Bij Radio 10 weer.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, wat verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Edwin Diergaarden. De doorbraak hit die je zo gaat horen moet je niet al te serieus.

0: Er is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Begin jaren 80 proberen twee broers uit Londen voet aan de grond te krijgen in de muziekwereld. Een van de broers werkt regelmatig in sportscholen. Daar ziet hij dagelijks modellen, bodybuilders en fitnessfanaten voorbij komen. Het zijn mensen die soms zoveel vertrouwen uitstralen dat het bijna een voorstelling lijkt. En daardoor ontstaat het idee voor een nummer. Niet iets serieus, maar een humoristische observatie. Een nummer over een man die zichzelf onweerstaanbaar vindt. Het is bedoeld als satire op uiterlijk vertoon en ijdelheid. Professionals uit de muziekindustrie weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Wat is dit? Een klein platenlabel durft het toch aan en in 1991 gebeurt het. De single stijgt daarna naar de nummer 1 positie in landen over de hele wereld. Na jaren van proberen kan één opvallend eigenzinnig nummer genoeg zijn om alles te veranderen. En dat nummer dat is I'm Too Sexy van Right Said Fred.
1: De Doorbraak.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Dat is Dido bij Radio 10. En thank you now. Graag gedaan natuurlijk. Gijs!
1: Ja!
0: Goedemiddag!
1: Heb je je koffer gepakt?
0: Ja, ik heb mijn koffertje gepakt, ja.
1: Zo, ja, koffertje,
0: het is,
1: ja.
0: Er moeten nog een paar dingetjes in, maar ik heb de was gedaan. Dus dat is nog niet helemaal droog. Dus dat ga ik er vanavond in doen.
1: Ja.
0: En dan morgen dan gaan we naar Frankrijk toe.
1: Ja,
0: we gaan naar Alpe d'Huez. Nee, we gaan naar de Alpe d'Huez.
1: Voor de Alpe d'Huez.
0: Voor de Alpe d'Huez. En we gaan natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. We gaan het straks ook even hebben over de veiling. Morgenochtend wordt die afgesloten officieel.
1: Ja.
0: Dat gaat in de ochtendshow gaat dat gebeuren. En even kijken wat er nu binnen is. Maar ik denk dat het best wel een behoorlijk bedrag op heeft geleverd.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is alleen maar mooi. Team Divet doen wij daar ontzettend veel plezier mee. En natuurlijk alle mensen die zoveel mogelijk geld willen ophalen om kanker de wereld uit te helpen. Want daar is die hele Alpe d'Huez voor bedacht. En we gaan Bas Nijhuis straks ook even bellen. Natuurlijk top scheidsrechter. Want de VAR-regels die gaan een beetje veranderen. De VAR-scheidsrechters die krijgen wat meer te zeggen.
1: Oh.
0: En dat heeft allemaal met het WK te maken, want over 10 dagen gaat het WK beginnen. En ja, ik vind die VAR sowieso een hele slechte uitvinding, maar dat is persoonlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar sommige mensen die vinden dat het voetbal er beter van wordt. Nou, ik ben benieuwd wat Bas daarvan vindt.
1: Ja, het is een beetje dubbel, hè, die VAR.
0: Ja.
1: De ene keer denk je van handig dat hij er is. En de andere keer denk je van wat een ellende, joh.
0: Ja, als het in je nadeel is, bedoel je.
1: Ja.
0: Ja, dat snap
1: ik. Ja, ook dat.
0: Tuurlijk, ja. Dan is het altijd vervelend. Het is altijd superkrijgend.
1: Zometeen, na 4 de meer muziek in de middagshow. En onderweg ben jij naar huis. Sta je misschien in de 4.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst?

0: toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Goedemiddag, het is alweer 4:02. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Een wolf die vorig jaar problemen veroorzaakte op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning afgegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmetting in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kunt tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd. Die sprak tegen de enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij had toen een bezoek gebracht aan de GGD en zag dat hij veel contacten van besmette patiënten niet goed in beeld kreeg.
3: Ik ben geen wiskundige, maar ik zag wel cijfermatig gaat het niet lukken.
2: Ja, vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van die ontploffing vanmorgen op Malta. Erop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. En de 2 nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar ze gaan nu nog niks veranderen.
1: Oh.
2: Ja, de directeuren Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details en dat moet eerst gebeuren, vinden ze. Of trainer Robin van Persie mag blijven, is ook nog niet zeker.
1: Wat denk jij? Nou, jij met jouw voetbalkennershoofd, wat denk je dat er gaat gebeuren?
2: Maar ik vind het wel verfrissend dat mensen niet meteen ergens beginnen en denken, dat gaan we eens even veranderen.
1: Oh.
2: Eerst maar eens even afwachten.
1: Oké.
2: Wat vind jij?
1: Nou, ik denk dat ze wel meteen aan de slag mogen.
2: Ja.
1: Er moet wel een hoop gebeuren.
2: Ja, daar ben ik met je eens.
1: Zo bizar daar.
2: Maar geen meeuwenmanager met alles onderscheid en dan weer snel weg. Dat doen we veel te veel al,
1: nee,
2: toch?
1: Dat is waar. Ja, je hebt gelijk.
2: Het radioteam weer. Het is zonnig en een graadje 21. In het binnenland kan er ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien, dan schijnt de zon ook nog. Morgen overal stevige buien, onweer ook. En dezelfde temperatuur als vandaag.
1: Het lijkt wel alsof wij voetballers mediatraining hebben gehad.

0: waanzinnige dingen vertelt. Want hij vertelt ons waar de files staan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 vanuit Maastricht. Daar sta je tussen Roosteren en Maasbracht 3 kwartier stil door een ongeluk. Op de A7 richting Heerenveen heb je tussen Friese Palen en Beterswaag 20 minuten vertraging door een vrachtauto met pech. En op de A58 richting Tilburg, daar sta je 20 minuten in de file tussen Bavel en Tilburg Centrum West.
0: Ja, het is niet fijn om zo lang in de file te staan, maar zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Want dat is het allerbelangrijkste. Als je niet meer thuis komt, dat is helemaal niet fijn. Nee. Nou, wij blijven in ieder geval lekker deze hele file bij je. Met muziek van Ace of Base. The Sign Michael Jackson heb ik voor je uitgezocht. Het zit in Stavans Disco. Don't stop till you get enough. En ik heb Cabaret van Pieter Derks. Allemaal binnen een paar minuten.
2: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
4: Gijs Staverman.
3: Gijs op 10.
5: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
6: Hey Gijs, Hans Kazan hier.
0: Hey Hans, hallo.
6: Ik probeer bij deze een lach

niet officieel afgesloten. Dat doen we straks om 5 minuten over 5. Het is 1 juni. Over een maand zitten we alweer op de helft van 2026. Ja, weet je, je doet dit. Je knipt in je vingers en zo snel gaat het. Hoogste tijd om alvast even plannen te maken voor oud en nieuw. Ja, komende jaarwisseling wordt de eerste met een vuurwerkverbod voor particulieren. Clubs, buurtverenigingen en andere groepen mogen nog wel vuurwerk afsteken als ze van hun gemeente daarvoor een ontheffing krijgen. En dat is te makkelijk, dat vindt de Raad van State. Te veel mensen zouden op die manier zo'n ontheffing kunnen krijgen. Ja, want dan ben je opeens een vereniging van de buurt natuurlijk. En waardoor je niet echt veel aan zo'n

0: namelijk ook nooit. Ja, worden vaak genoeg fakkels en complete pijlen naar binnen gesmokkeld.
1: Wat die jongens dus doen, dat vuurwerk, ze stoppen dat dus gewoon in hun kont. Ja, ik kan het niet mooier maken dan het is, maar ja, dan ga je wel anders kijken naar die jongens van de harde kern, toch? Dat is wel... Maar als je weet wat daar praktisch gezien thuis allemaal aan vooraf is gegaan... Je hebt een fakkel, nou, daar moet dan toch even iets omheen, lijkt mij, voordat je dat inbrengt. Er moet toch even een condoom of een boterhamzakje of zo'n uitlaatzakje van de hond. Maar daar moet toch even iets omheen. Hè? Nou, dan moet je dat helemaal naar binnen zien te krijgen. Nee, niet helemaal natuurlijk, want dan ben je het kwijt. Dus er moet toch nog ergens een touwtje, denk ik. Ja, of misschien gewoon een heel lang lont. Kan natuurlijk ook. Je kan ook vuurwerk nemen met een heel lang lont. Maar ja, dan maak je de controle ook makkelijk. Hè? Want dan hoeven ze alleen maar met een aansteker bij iedereen onder zijn reden langs te lopen.
2: Op de meeste muziek.
3: De meeste muziek
2: in de middag.

0: ook even niet vergeten. Dat waren de members of Ace of Base. En The Sign en daarvoor Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough. Geweldige productie van Quincy Jones. Het staat natuurlijk op de wall. En straks hebben wij het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de probleemwolf op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Want ja, die is er niet meer. Kan ook niet dus. En bij een concertversie van La La Land in Australië werd de pianist ziek.
0: Oh.
1: Toen was de vraag, kan er iemand uit het publiek invallen?
0: Oké, okay. Nou, is er een pianist in de zaal?
1: Exact, okay. Is anders dan een dokter. Dat liep bijzonder af.
0: Oké, okay. Nou dat hoor je zo en dit hoor je ook zo.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
14: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Ja, goedemiddag. Het is overal nog een beetje bewolkt en soms schijnt de zon nog. Morgen vallen overal stevige buien met soms ook wat onweer. 19 tot 23 graden wordt het dan. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Inmiddels op 45 plekken. Op de A2 vanuit Maastricht heb je tussen Roosteren en Maasbracht een 30 minuten file door bergingswerkzaamheden. Op de A7 richting Heerenveen een 30 minuten door een vrachtauto met pech tussen Friese Palen en Beetsterzwaag. En op de A58 heb je ook een half uur vertraging door tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West.
18: Ja, heel vervelend. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval deze hele file bij je. We gaan het straks nog even hebben over Alpe d'Huez. Want de veiling loopt op zijn eind. Morgenochtend, dan is de laatste dag, dus dat wordt heel spannend. Als je nog wilt bieden, dan kan het nog via radio10.nl/doneren. Wat is het nieuws? Want het is 5:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. Het lijkt erop dat de wolf die vorig jaar een hardloopster aanviel op de Hoge Veluwe, daar is vertrokken. De wolf is al maanden niet meer gezien. Daarom heeft Gelderland de vergunning om hem dood te schieten ingetrokken. Het kabinet blijft erbij. Rapper Ye, die vroeger bekend was als Kanye West, wordt volgende week niet weggehouden uit Nederland. Vanwege antisemitische zaken die hij had gezegd, eisen Joodse organisaties een inreisverbod. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Er vielen geen doden. Wel raakten twee boeren gewond die in de buurt van de fabriek aan het werk waren.
18: Oh.
10: In gebouwen op heel Malta zijn ruiten gesneuveld door de grote klap.
18: Ik dacht, waarom raken boeren gewond? Maar die hebben natuurlijk landerijen eromheen.
10: Die zijn aan het werk buiten.
18: Ja, precies, dat snap ik. Ik denk, wat hebben die nou in die vuurwerkfabriek te zoeken?
10: Nee, daar niet.
18: Het kan behoorlijk hard zijn, zo'n klap.
10: Zeg, ja. En Gijs, in de Australische stad Sydney was een concertversie van La La Land.
18: Oh ja,
10: dat is heb jij vast wel gezien die?
18: Nou, daar ben ik niet zo goed doorheen gekomen. Dat moet ik nog steeds een keer doen. Heeft iemand hem hier in de studio gezien? La La Land?
20: Precies om deze reden dacht ik, nee, maar dan was ik niet naar
18: Nee, maar dat
20: kijken.
18: Komt omdat jij bent niet echt een cultuurmens. Dus jij hebt niet zoveel met musicals.
20: Nee, precies.
18: Ik ben wel hoge
21: cultuur natuurlijk.
20: Ja.
21: Zeker. La La Land is best een leuk film. Nou, ik weet niet hoe de theaterversie is. Daar sta ik niet voor in.
10: Nou, de theaterversie is dus een versie waarbij een orkest live meespeelt met de film.
18: Mm-hmm.
10: Daar ging iets mis, tenminste in Sydney. De pianist voelde zich te beroerd om het tweede bedrijf te doen. Onderling hadden de orkestleden al gevraagd, ja, wie durft dit aan? Maar niemand van de professionele mensen vond zichzelf goed genoeg. Dus ja, wat doe je dan als dirigent? Dan vraag je het aan het publiek.
22: Gotten sick. The keyboard. Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Okay. You have the bonus?
10: Ja, het is toch ongelooflijk als de professionele muzici niet durven dat er dan een jongen van 21 op staat, een amateurpianist. Nou, de dirigent zei, ja, ik wilde wel eerst even zeker weten dat het geen bluffer was. Maar goed, hij had een paar vragen gesteld, hij heeft een paar keer les gehad, dus deze, die kan het waarschijnlijk wel. Ja, je moet wat. Dus toen nam die man van 21 plaats achter het keyboard. Ja, je hoort het niet heel hard, het keyboard hier, maar het klonk best goed.
18: Maar de geluidstechnicus die had hem wat zachter gezet. Voor het geval dat het niet goed klonk.
10: Goeie vraag, dat is inderdaad zo. Hij had de film nog nooit gezien.
18: Oh.
10: Zij moest ook nog improviseren. Het ging heel goed. Hij deed zelf nog even een solo. Maar, zei hij erbij, dit was één keer. Want ja, zo leuk is piano spelen ook weer niet.
18: Maar hij kan het dus wel.
10: Hij kan het heel goed.
18: Jeetje, wat...
10: Wat mij brengt op de volgende vraag, Gijs. Ja. Stel nou, jij zit bij een concert waar muziek wordt gespeeld van Quincy Jones.
18: Oh ja.
10: En dan zegt iemand, hey, de drummer is ziek.
18: Ja.
10: Zou jij dan durven invallen?
18: Nee, natuurlijk zou ik dat niet durven.

0: Disney Girls of Disney Boys, weet je wel. Jamelia, een superstar. Ze werd een instant een hit in de hele wereld. En ze heeft ook met Do They Know It's Christmas meegezongen.
1: Radio 10 support de Alduzes.
0: Gebeurde zo ook in datzelfde jaar. Band Aid 2004, Foreigner, That Was Yesterday uit 1985. Die hoorde je daar voor. Ja, aanstaande donderdag, dan is het de dag. Dan beklimmen duizenden Nederlanders de Franse berg Alpe d'Huez. Wij maken vandaag nog radio. Morgen dan zijn we onderweg naar Frankrijk. En woensdag en donderdag dan zullen we live vanaf die berg ook gaan uitzenden.

0: weken lang. Om te gaan naar radio10.nl/doneer, waar je kunt doneren en bieden op items op onze veiling. En ja, die veiling die loopt bijna op zijn eind. Morgen dan is het afgelopen. Morgen, ik ga het even voor de zekerheid vragen. Hoe laat is de veiling afgelopen? Rick van de redactie, die weet alles. Alleen zo'n vraag die ik dan zo vanuit het niet stel, die weet hij dan niet.
1: De laatste items nog 14 uur en 45 minuten te gaan.
0: Oké. Okay,
1: nou, mag jij het uitrekenen?
0: Een morgen ongeveer zo rond 9 uur.
2: Half 8 is dat.
0: Is de ochtend jou afgelopen en dan is ook de veiling afgelopen. Maar goed, je kan dus nu nog bieden. Staat er nog iets van jullie gading bij of zo? Martijn, heb jij nog iets? Want wij zaten dus vorige week even te debatteren over die koffer. Hè? Die koffer van de bondgenoten. Jan Versteeg die kwam hier langs bij ons in de studio.
3: Ja.
0: Dan denk je van ja, wat moet je nou met zo'n koffer? Maar er zijn dus heel veel mensen die naar de bondgenoten kijken. En die willen zo'n ding toch hebben.
3: Alle handtekeningen van de deelnemers staan erop.
0: Zeker.
3: Jan Versteeg hebben vastgehouden. Jouw zweethandjes.
0: Eén advies. Stel dat je dit geld voor betaalt. Ik zou hem niet meenemen op vakantie. Want dan komt hij op zo'n band, zo'n kofferband. En dan weet je zeker dat je nooit meer terug krijgt.
3: Er is iemand met een opslag die allemaal troep verzamelt.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik ben het niet hoor.
3: Nee?
0: Nee.
3: Okay. Jij zou nooit 2500 euro voor een koffer
0: uitgeven. Er zijn nog 4 hoorders, net zoals ik hier in Nederland. Ja. Feestavonden bij de Nebogaard. Tino Martin, 2 keer 35.000 euro heeft dat opgeleverd. 70 mil. Een VIP-avond bij Vandaag Inside heeft 1050 euro opgeleverd. De mystery box van Gijs Staverman. Wat denk je dat al die troep in die box heeft opgeleverd? Wat denk je?
2: Nou, al die troep.
0: Ja, nee.
3: Heb je er troep in gestopt?
0: Nee, ja, er zitten wel wat dingen die ik anders had weggegooid.
2: Waardevolle troep.
3: Nou, als je fan bent van Gijs is het vast leuk om jouw toiletpapier en speakers.
0: 126 euro.
3: Serieus?
0: Goed, racefiets van Baas, 5200 euro. Ik heb zelf gefietst, heeft 1300 euro heeft dat opgeleverd.
3: Lekker.
0: Tuin makeover van Ivo Putman, 2202 euro. En daar baal ik vreselijk van. Ik vind het heel fijn dat er zoveel geld is. Maar ik ben zo overmodig.
3: Had je meer moeten bieden, Gijs.
0: Maar het zou dus zomaar kunnen zijn, Martijn, dat wij zo'n 100.000 euro gaan ophalen. Als Radio 10 zijn.
3: Serieus?
0: Dat is toch echt niet normaal?
3: 70. Ja, je hebt gelijk.
0: Het is toch echt geweldig. Nou, als je nog een item wil hebben, doe het snel, want morgenochtend is het afgelopen. Radio10.nl/doneer. En zoals gezegd, ja, je hebt tot morgen. Tot morgenochtend. Misschien toch nog even.

0: plaat hoort, dan denk je, wat een ongelooflijk goede single is dat. Terwijl hij al een jaar oud is, vorig jaar heeft hij hem uitgebracht, Alex Warren. En Ordinary and the Bee Gees, You Should Be Dancing, hoorde je daarvoor. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ik ga het onder andere met je hebben over Gordon.
0: Oh,
1: want dat is staat hij nou binnenkort echt met een blokjesbuik op de voorpagina van de Men's Health?
0: Dat is wel de bedoeling, toch?
1: Maar dat gebeurt waarschijnlijk niet.
0: Oh, waarom niet?
1: Dat is sowieso.
0: Okay.
2: Radio 10. Gijs op 10.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
2: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Egbert Streekt.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten.

0: 190 euro. Swiss cents.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen. Oranje.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Over 20 seconden is het exact 5 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
7: Goedemiddag, Gijs. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze weten dat hij antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West, of J, die staat zaterdag en maandag daardoor in het Gelredome in Arnhem. Zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte pornosite motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat illegale beelden zouden worden tegengehouden, maar dat is dus niet gebeurd. Burgemeesters in ons land zaten tijdens de coronacrisis in hun maag met de invoering van een avondklok. Het deed ze denken aan de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Burgemeesters gaven uiteindelijk toestemming voor een avondklok, maar met veel tegenzin. En het ging de laatste tijd niet goed met de fitness journey van Gordon, die aan het trainen is voor de voorpagina van de Men's Health.
8: Ja.
7: Hij had er geen vertrouwen meer in, zei hij vanochtend in de ochtendshow op Radio 10.
8: Het was gewoon heel, heel pittig afgelopen weken en ik zat er echt helemaal doorheen.
9: Wat vond je dan zo pittig eraan?
8: Nou, die druk die erop legt, want hoe dichter je bij je komt en dan kijk je naar je lichaam, dat ga ik nooit voor elkaar krijgen. Dan ziet hij foto's van Humberto Tan en dan denk ik, ja, dat ga ik, ja.
7: Ja, ik snap het gevoel wel hoor. Daarom heeft hij toch maar een besluit genomen.
8: Ik ga gewoon de beste versie van mezelf neerzetten. Ja. Maar ik ga niet helemaal afgetraind worden en opgepompt, want daar heb ik ook geen zin in.
7: Ja, hij lijkt ons een beetje voor te bereiden op toch niet een hele strakke blokjesbuik, maar...
10: Maar komt hij dan alsnog op de cover van de Men's Health?
7: Dat ging mij ook af.
10: Want dat gebeurt toch niet?
7: Of het is voor het shock-effect dat hij straks veel afgetrainder is dan we denken. Kan
10: dat kan ook natuurlijk. Ja.
7: Wat ook gebeurt, hij gaat sowieso door.
8: Het zou zonde zijn om het nu op te geven, want ik moet zeggen... Kijk naar mijn eigen oude lijf en denk ik, nou...
9: Ja, you've come a long way.
7: Ja, hij ziet er echt beter uit.
10: Ja, we zien hem hier af en toe lopen en hij ziet er echt wel fitter uit.
7: Ja, zeker.
10: En ook echt behoorlijk afgevallen ook.
7: Ja, ik hoorde in de wandelgangen, weet niet of ik mag vertellen, dat de foto van zijn sixpack of van zijn dunnere lichaam eind volgende maand al wordt gemaakt.
10: Oh.
7: Dus even niet heel lang meer.
10: Qua fotosessie, toch?
7: Ja, qua leven wel.
10: Ja, qua hij is niet heel lang meer.
7: Een paar jaren bijgegeven, hoor.
10: Klinkt een beetje heftig natuurlijk.
7: Ja. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen op veel plaatsen stevige buien. Kans op onweer, hagel, windstoten. Plaatselijk erg veel regen ook.
10: Mm-hmm.
7: 19 tot 23 graden toch nog.
10: Ja, hoe laat vliegen we morgen eigenlijk? Moeten we daar even rekening mee houden of niet?
7: Ik denk dat wij niet droog aankomen.
10: Wij proberen elkaar of wij proberen ons in te checken. Maar dat is nog niet helemaal makkelijk.
11: We zijn overboekt.
10: We zijn overboekt,
11: ja. Wat aan.
10: Ja, er komt een wat groter vliegtuig voor in de plaats. Goed. Dankjewel, Martijn.
7: Yes.
10: We gaan meteen even naar Robin van der Gie om te kijken hoe druk het is. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Vooral in het zuiden van het land is het druk. Op de A6 ook. Daar sta je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 3 kwartier stil door een ongeluk. Op de A12 richting Den Haag.

0: Vandaag heb je tussen Bunnik en de Meern een half uur file door een auto met pech. En op de A35 sta je tussen knooppunt Buren en Almelo-Zuid ook een half uur vast. Iedereen moet daar over de vluchtstrook.
1: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. En straks dan gaan wij natuurlijk weer de top 4000 spelen. En dat doen wij in 40 seconden. En misschien wel met jou, hè. Dan kun je €100 aan thuisbezorgd verdienen. En we gaan ook meteen je werkdag even afsluiten.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
3: Gijs Staverman.
2: Gijs op 10.
3: De grootste hits van de kern. Radio 10.
1: Nou, vorige week waren we af en toe even wat te laat. Heel vaak goed op tijd. We zijn nou gewoon iets te vroeg. Het is 3 minuten na 5. Maar dan mag je wat eerder weg, joh. Zeker, want als je dit hoort, is ook jouw werkdag voorbij.
2: Gijs op 10. De meeste muziek in de middag. Gijs Staverman.

En elke keer als ik aan de Doobie Brothers denk, of ik hoor ze op de radio, of ik draai ze zelf, dan moet ik altijd aan Michael McDonald denken. Een van mijn grote helden die ik gewoon een keertje ben tegengekomen in een hotel in Amerika. Ja, dat heb ik wel eens uitgelegd, toch? Ik was toen met mijn vriendin in Amerika en toen wij waren bij de lobby. En ik dacht dat hij het was, maar ik wist het niet zeker. En toen ging hij uitchecken. Toen zei hij, I want to check out. En what's your name? McDonald. Ik zeg, dat is hem. Nou, dan moet je een handtekening vragen. Nou, dat heb ik ook gedaan. En op de foto zijn we geweest, dus dat was hartstikke leuk. Goed.

0: basketballen in Amerika. Canada en Mexico. Nog nooit eerder deden zoveel landen mee in een WK. 48 om precies te zijn. Meer teams, meer spelers, dus ook meer meningen. Des te belangrijker dat de regels op het veld duidelijk zijn. Vandaag werd bekend dat er tijdens het WK nieuwe spelregels worden ingevoerd. En daar zitten wel een paar opvallende tussen, hoor.
1: Studio Staberman.
0: Ja, en daarom heb ik Nederlands bekendste arbiter aan de telefoon. De man die het liefst zijn kaarten tegen zijn borst houdt, of liever niet in zijn kaarten laat kijken. En hij vindt het fijn om gewoon door te voetballen. En voor ik zijn naam noem, hou ik even mijn hand voor mijn mond. Dames en heren, scheidsrechter Bas Nijhuis. Goedemiddag, Bas.
2: Ja, goedemiddag. Dat mag niet meer, hè?
0: Nee, dat mag niet meer, nee.
2: Nee. Maar dat dit is nu al klaar, het gesprek is nu al klaar, maar dat is een rode kaart.
0: Ja, dat wordt, maar je mag toch, even terug. Je mag toch gewoon als trainer of als twee spelers, die hebben dan iets gehoord van de trainer, dan mag je toch wel een beetje geheime informatie met elkaar uitwisselen?
2: Ja, het is nu wel zo, eerder zou het zo zijn, zeiden ze van dat alles, elke speler die met zijn hand voor zijn mond sprak, de rode kaart zou krijgen. Maar nu is het dus wel zo, dat hebben ze nu voor het WK gedaan. En heeft de IFAB ook doorgevoerd in de spelregelwijziging.
0: Ja.
2: Dat is alleen aan de tegenstander. Als daar wat geroepen wordt dan, en het gebeurt vanuit met je hand voor de mond, dan is het een rode kaart. Naar medespelers mag dus wel. En ook naar je eigen trainer en dat soort dingen, dat mag dus wel.
0: En dat heeft dus te maken met bijvoorbeeld racistische opmerkingen die eventueel gemaakt zouden kunnen worden. Ja.
2: Ja, daar hebben ze het ook voor bedacht. Dus dat is prima. Ik vind sowieso alles, van mij had het helemaal wel gemogen. Want ik vind sowieso het praten met de hand voor de mond, ik vind helemaal niets. Maar dat is dit al een mooie oplossing. Ja.
0: En heeft de speler jou wel eens uitgescholden met een hand voor zijn mond, of niet?
2: Nou ja, wel eens. Of dat ze op de grond zitten en op het gras zitten en wat roepen. Of inderdaad, soms dan praten ze met die hand voor de mond. En dat is echt zo lastig. Ik zeg, nou kom op man, haal weg. Ja, maar iedereen kan dan zien wat ik zeg. Ik zeg, maar je hebt er niks te verbergen. Dus het gebeurt wel veel.
0: Maar wat zei hij dan? Mag ik dat vragen aan je of niet?
2: Nee, maar hij zegt van, soms maakt hij een klootzak, dit of dat, soort dingen. Ja, nou goed, dan kun je er wat tegen zeggen. Dat mag je gewoon zo zeggen, hoor. Dus
0: dat is helemaal niet voor je mond. Dat weet ik. Nou ja, goed. Een van de nieuwe regels is ook dat de videoscheidsrechter, de VAR, meer bevoegdheden krijgt. Die mag straks ingrepen bij een onterechte tweede gele kaart.
2: Ja.
0: En bij een onterecht gegeven corner. Dat moet je ook even uitleggen.
2: Ja, nou dat is wel. Kijk, we hebben natuurlijk nu is heel vaak. Er komt er een hoekschop. Is die onterecht? En er wordt gescoord. En zegt ze, ja, maar die hoekschop was al onterecht.
0: Mm-hmm.
2: Nu is het zo dat dus bij een hoekschop. Dat ze dat dus terug kunnen draaien. En dat ze dan. Als daar gescoord wordt. Dat dan die hoekschop terug wordt gedraaid. Dus dat gebeurt nu. En wat heel vaak gebeurt. Is dat wij bijvoorbeeld. Bij een rode kaart mag de VAR ingrijpen. Als die onterecht wordt gegeven. Maar stel een speler maakt echt een zwalbe. En iemand een scheidsrechter geeft daarvoor een tweede gele kaart. Mm-hmm. Aan de verdediger.
0: Ja.
2: Ja, dan kunnen we nu dat niet terugdraaien. En nu dus. Nu tijdens het WK wel en ook straks tijdens een nieuwe spelregelwijziging in Nederland. Dus dat is wel heel fijn.
0: Maar is het ook niet zo met vrije trappen? Want een vrije trap die kan ook wel eens gegeven worden waarvan iedereen zegt van dat zal wel niet. Of het zal wel. Maar dat wordt ook in twijfel getrokken dan? Op een gegeven
2: moment. Wordt ook in twijfel getrokken. Alleen dat is nog niet zeker of het ook in Nederland wordt doorgevoerd. Dan moeten ze nog even kijken of dat wel gaat gebeuren. Want waar stopt het dan? Hè?
0: Want zitten we alleen maar naar een VAR-wedstrijd te kijken.
2: Ja, daarom. En ik zit ook een beetje voor mijn eigen borg. Iedereen straks ben ik overbodig. En dan ben ik werkloos. Dus dat kan absoluut niet.
0: De VAR is jouw AI. Gewoon, die bezuinigt jou weg.
2: Ja, je houdt er niet meer tegen, hè?
0: Nee.
2: Ja.
0: Nou wordt tijdtrekken wordt ook strenger aangepakt. Vorige week had je nog wedstrijden van bijvoorbeeld 107 minuten. Nou, het is idioot. Ja. Gaat deze regel dit oplossen?
2: Nou ja, wat nu wel is, kijk, we trekken wel veel bij, dat is al sowieso. Maar we hebben dit seizoen natuurlijk al dat de doelman binnen een aantal seconden die bal het spel in moet werken. Anders wordt het een hoekschop bij een doelschop. Dus stel dat je vertraagt het doelschop, dan wordt het een hoekschop.
0: Ja.
2: Nu wordt het ook zo tijdens de aankomende WK, dus ook straks in Nederland, dat wisselspelers die er te lang over te doen om naar de zijkant te gaan. Dus eigenlijk moeten ze binnen 10 seconden gewoon het speelveld verlaten. Doen ze dat niet, dan komt die speler aan de zijlijn en dan moet de vervangen speler 1 minuut wachten voordat hij het speelveld in mag. Dus dat betekent dat je gewoon 1 minuut lang met een man minder speelt.
0: Ja.
2: En dat heeft laatste oefenwedstrijd al van de week heeft het al geresulteerd dat Japan toen scoorde, die speelde een oefenwedstrijd, dat Japan al scoorde met een man meer op het veld dat de speler te traag was. Dus dat zijn wel mooie regels, want dat vind ik wel fijn. En ook met een inworp, als dat te lang duurt, dan wordt inworp aan de tegenpartij gegeven.
0: Oh.
2: Dus het verandert echt heel veel.
0: Maar wat is te lang dan? Is dat een minuut of 20 seconden of 10 seconden?
2: Ja,
0: jij moet dat bepalen dan.
2: Ja, een doeltrap is bijvoorbeeld, dan moet je binnen 8 seconden moet het speelveld in.
0: Oh, ja.
2: En dat zal bij een inworp ook. En op een gegeven moment als de scheidsrechter die hand omhoog steekt van de laatste 5 seconden. En je bent, dan hou je niet aan. Dan is de inworp voor tegenstander. Ja,
0: nou,
2: het is wel meer werk voor ons.
0: Er zijn een hoop nieuwe regels. Je hebt heel wat memootjes door moeten spitten. Hoe heb je dit gehoord eigenlijk? Hoe krijg je dit te horen als scheidsrechter?
2: Nou ja, goed, dus vandaag komt het dan wel, wordt het dan de lucht in gegooid en dan krijgen wij er ook wel meteen melding van. Alleen wij krijgen dan echt, als wij de nieuwe spelregelwijziging, als de IFAB zeg maar, die is echt de spelregel. Kijk, een WK of een EK, daar kunnen ze gewoon ook regels testen of invoeren voor het toernooi.
0: Ja.
2: En dan moet de IFAB het nog goedkeuren. En die heeft nu wel heel veel regels goedgekeurd. Dus dat betekent dat wij die ook in Nederland moeten gaan doen volgens mij. Dus ik ben echt benieuwd. Ja,
0: Nog 10 nachtjes slapen.
2: Heb je vertrouwen in?
0: Ja, in jou heb ik altijd vertrouwen. In het Nederlands elftal.
2: Nee, maar in het Nederlands elftal. Ja,
0: natuurlijk. Daar heb ik ook vertrouwen in. Dat ik...
2: ja.
0: En jij?
2: Ja, nee, ik hoop het ook. Ik ben ook altijd heel positief ingesteld. Iedereen heeft altijd wat een zeur en zo. Maar misschien hebben we best wel goed collectief.
0: Ja, ik vind het jammer van de goede spelers die dan even niet meegaan. En dat vind ik vervelend. Maar ja, dat is even niet anders. Ik vond het sowieso leuk om even met je bij te praten. Misschien kom je binnenkort even langs voor de vrijdagmiddagborrel. Dan kunnen we even praten over het voetbal. Zullen we dat doen?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Spreken we dat, want je bent nu weer terug in Nederland. Hè? Dat is fijner dan Curaçao, toch?
2: Ja, zeker. Ja,
0: dat dacht ik al.
2: Is veel beter.
0: Dat dacht ik al.
2: Nee, doen we.
0: Scheidsrechter Bas Nijhuis, dankjewel hè.
2: Is goed, tot wel. Hoi,
0: fijne middag.

0: Bas Nijhuis een keer uit te nodigen in Our House. En wij hebben vertrouwen in het Nederlands elftal, toch, Martijn?
1: Ja, als ik Bas Nijhuis, die vertrouw ik blindelings natuurlijk.
0: Nee, ja, precies. Ja. En die opstelling, hè? Onze bondscoach heeft natuurlijk een speciale opstelling gemaakt. Wat vind jij ervan?
1: Ik zou toch liever in een kerstboomformatie spelen, maar goed, dat ben ik.
0: Goed. En wat zit er zo in het nieuws?
1: Het is toch weer gelukt om onderdak te vinden voor asielzoekers van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Zometeen hoor je 3 dingen over reizen met het vliegtuig die je zeker nog niet wist.
0: Oh.
2: Wil je meezingen tot de zon op?

0: op Tickets van 10 voor Live on the Beach.
1: Weet dat je welkom bent.
2: Alle info op radioteam.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
11: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
10: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot. Ik wil als dino!
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Goedemiddag. Vanavond en vannacht het meeste van de plek is droog. Morgen op veel plaatsen buien met kans op onweer, hagel en windstoten. 23 graden wordt het. Op sommige plekken. En op andere plekken weer 19 graden. Dus de temperatuur die varieert nogal een beetje. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gier. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Maar op 75 plekken.
17: Oh.
18: Ja, valt reuze mee deze maandag. Jeetje. Op de A6 sta je wel een uur stil door bergingswerkzaamheden tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Op de A10 Oost is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een half uur file tussen Amsterdam, Slotervaart en Zeeburg. En op de A35 richting Almelo is de weg ook weer vrij na een ongeluk. En nog een half uur file tussen Enschede-West en knooppunt Azelo.
17: Nou, super vervelend. Zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan straks proberen om die file wat draaglijker te maken. En dat doe ik met de top 4000 in 40 seconden. Kun je ook nog eens €100 aan thuisbezorgd tegoed meewinnen. Dus als je geen zin hebt om te koken, nou, dan weet je het wel, hè, ongeveer. Goed, Martijn. Ja, ik liep een beetje op de zaken vooruit. Het is 5:30, hoog tijd voor het nieuws met Martijn. Goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag Gijs. Het is toch weer gelukt om onderdak te vinden voor asielzoekers die niet terecht kunnen in dat overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is de komende nacht een plek voor ze in een sporthal in het Drentse dorp 2e Exloërmond. De inspectie waarschuwt voor een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten, wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en dan bloed uit je lichaam gezogen. Maar ja, zo kun je makkelijk een infectie oplopen.
17: Is dat weer door een influencer geïnfluenced op Instagram?
19: Goed begrepen, ja.
17: Och.
19: En langs de Belgische kust zijn de afgelopen dagen ruim 80 dode haaien aangespoeld. Die zouden per ongeluk zijn gevangen door vissers die ze daarna gewoon hebben teruggegooid. Maar ja, het waren ze al dood.
17: Ja, Ja, maar ja, als ik een haai aan mijn hengeltje heb dan, of aan mijn touwtje. Hoe noem je zo'n ding? Een visdraad, sorry.
19: Ja, aan je hengel.
17: Ja, ik heb niet zo heel vaak gevist, maar ja, dan zou ik hem ook teruggooien.
19: Maar dit zijn geen vissers met een hengel, dit zijn hele grote visserschepen.
17: Nee, dat snap ik wel, maar ik bedoel het een beetje beeldend ook, snap je? Oké.
19: En bij een grensovergang tussen Duitsland en Zwitserland is een vrouw tegengehouden met een absurde hoeveelheid bagage.
17: Oh.
19: Ze kwam terug van vakantie, had maar liefst 55 koffers en tassen bij zich in de auto.
17: Ja, ze had gewoon niks om aan te trekken.
19: Ja, dus, dochter wel. Ja, het is best verdacht achter de douane. Die liet die vrouw alles uitpakken en controleerde alles. Oh. Nou, of ze het terug hebben gekregen, dat weet ik niet. Maar ze hebben niks illegaals gevonden.
17: Nee, dat mag gewoon. Hè. Je mag dat verbaasde mij dus ook, want ik heb het stukje gelezen.
19: Ja, maar als je met de auto gaat, niks aan de
17: hand. Wil je 200 koffers meenemen en het past allemaal in de auto, dan kan dat gewoon. Dat
19: brengt mensen niet op ideeën. Nou, wij vliegen morgen natuurlijk naar Frankrijk voor de live-uitzendingen voor Alpe d'Huez.
17: Mm-hmm.
19: Wij mogen alleen handbagage meenemen, dus ik ben al aan het pielen met van die flesjes waar je shampoo in moet doen en zo. Want dat mag natuurlijk...
17: Dat heb ik... Nou ja, zoveel heb je niet nodig, want je gebruikt
19: nee, dat is wel waar.
17: Zo te zien. Maar,
19: wat denk jij, Gijs? Laten we even een kort quizje doen.
17: Mm-hmm.
19: Wat weegt een Boeing 737 als die leeg is? Zonder bagage, zonder mensen, zonder iets.
17: Als die leeg is?
19: Ook zonder brandstof?
17: 1000 kilo.
19: Nou, dat is heel ruim gerekend. Het is 41.000 kilo.
17: 41.000 kilo, oké.
19: En als je dan inclusief brandstofpassagiers en bagage is dat meer dan het dubbele.
17: Mm-hmm.
19: Ja, dan snap je natuurlijk wel dat ze met die honderden grammen zitten te pielen. Want elke kilo per passagier extra is 200 kilo extra.
17: Ik wil net zeggen, dat is alleen maar meer kerosine wat je kwijt bent.
19: Dus als jij wat zou afvallen, zou iedereen op zijn prijs schelen. Maar goed, waarom wordt de cabineverlichting gedimd bij het landen en opstijgen? Wat denk jij?
17: Dat zegt de piloot toch altijd?
19: Ja.
17: Dat vanwege landing, zodat hij beter de lampjes op de landingsbaan kan zien?
19: Dat is niet zo'n gek idee, maar ik schrok een beetje van het goede antwoord. Het is dus niet voor de sfeer of omdat de piloot beter kan zien. Het is zodat je ogen gewend zijn aan het donker als ze geëvacueerd moeten worden.
17: Oh,
3: dat zeggen ze er nooit bij.
19: Oh. Nee, natuurlijk niet. Goed, dat heb ik gezegd vlak voordat we in het vliegtuig stappen.
17: Oh. Waarom dit soort dingen als we morgen gaan vragen? Waarom doe je dit?
19: Ja, ben je eigenlijk lid van de Mile High Club, Gijs?
17: Och. Nee, dat is...
19: Leg even uit wat het is.
17: Dan heb je toch seks boven in een vliegtuig? En dan kan ook niet, mijn vriendin is er niet bij. Dus
19: het is in het toilet van het vliegtuig.
17: Oh, in het toilet van het vliegtuig.
19: Ja, ik ben daar geen lid van, kan ik jou vertellen. En het is goed om te weten... Als de bemanning denkt dat er wordt gesext op de wc... dan openen ze de wc van buitenaf.
17: Oh.
19: En dat gebeurt veel vaker dan je denkt.
3: Maar Martijn heeft dit dus nog nooit gedaan. Martijn doet het gewoon altijd buiten de wc.
19: Ja. Ja,
17: maar wij kunnen wel de captain laten weten dat wij denken... dat we Martijn iets aan het doen is op het toilet.
19: Oh,
17: leuk, toch? Ja. Nee, dat hij een noot is.

0: is dit. Dit is echt de sound of the 80s. En het werd geproduceerd door Ultravox. Dancing with Tears in My Eyes. Met als zanger Mitch Ewer. En die heeft later ook nog eens een hit gescoord. En dat scoorde je met dit nummer. Leuk, hè?
1: Ja. De top 4000 in 40 seconden.
0: Dat is trouwens wel een geweldig vergeetminuutje, If I Was. Dus die kun je gewoon even naar me toesturen. Misschien gaan we straks wel draaien tussen 6 en 7. Goed, we gaan de top 4000 in 40 seconden spelen. Ik zou het heel dapper vinden en stoer en spannend als jij met me meespeelt. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. Dan kun je €100 aan thuisbezorgd goed winnen. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide dus net Ultravox met Dancing with Tears in My Eyes. Die stond in de top 4000 op 1088. En dat is niet hun hoogste notering in die lijst. Want in de top 4000 staat op nummer 213 hun hoogste notering. De hoogste notering van Ultravox. En dan bezingen ze een Europese hoofdstad. En de vraag is, hoe heet dat nummer? App jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En wie weet, speel je zo mee voor €100 aan thuisbezorgde goed.

0: En Madonna had tenminste zo'n grote hit mee. In 2000 was dat American Pie. The Day That The Music Died. Het heeft allemaal te maken met de dood van Buddy Holly.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Inmiddels 14 minuten over 5:30. We gaan het spelen, de top 4000 in 40 seconden. Marika, die mag lekker meedoen. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nou, je bent helemaal verbaasd. Nou, ja, maar dat krijg je toch. Als je een appje stuurt en je geeft het goede antwoord, dan heb je zomaar kans dat je wordt uitgenodigd.
2: Ja, maar dat gaat wel heel snel. Ik stuur het appje en ik werd eigenlijk vrijwel gelijk gebeld. Dus je moet even erbij komen.
0: Robin van der Gie, die is zo snel, jongen, dat is echt niet normaal. Het is dat hij niet meedoet met de Alpe d'Huez, maar hij was zo 6 keer omhoog en naar beneden toe gegaan.
2: Dat zou mooi dan zijn. Gelijk.
0: Ja, dat zou geweldig zijn.
3: Maar ik juich liever toe, hoor.
0: Ja, precies. Ja, en hij moet aan het werk natuurlijk. Goed. Marika, jij doet wel mee. Je mag meedoen. Hoe heet de plaats van Ultravox, waarin zij een Europese hoofdstad bezingen? Dat is natuurlijk...
2: Vienna.
0: Vienna, die staat veel hoger dan Dancing with Tears in My Eyes. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Mag alle twee, maar ik zou het bij eentje laten, want anders gaat het veel te snel in de tijd. Als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil en dan gaan we door naar het volgende fragment. Zo simpel is het.
2: Ja, ik ben benieuwd of het zo simpel is.
0: Ik
2: denk dat het lastig is.
0: Maar je speelt wel vaker mee, denk ik, toch?
2: Nou, in mijn hoofd, gewoon thuis, als ik gewoon aan het werk ben en op de achtergrond muziek hoor. Of als ik een stukje aan het wandelen ben of zo.
0: En zeg me, je weet alles meestal, of niet?
2: Nou, alles. Alles is een hele grote
0: Je weet wel heel veel.
2: Ik weet wel wat. Ja, maar dat zijn hoge verwachtingen, die nu worden gezet.
0: Ja, ik wil het niet zo ingewikkeld maken, maar ik ben bang wel dat het zo is. Dus ik wens je sowieso heel veel succes. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: De hele middag crew!
4: Hallo!
0: Die zitten gewoon lekker bij je. En wij zorgen ervoor dat we je mentaal steunen.
2: Nou, dat is hartstikke fijn.
0: Dat is fijn, hè? Zullen we gewoon gaan beginnen?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, hier is nummer 1.
2: Vienna.
0: Ja,
2: ik hoor hem heel slecht, maar Vienna,
0: Nou ja, je weet ongeveer wel hoe de computer denkt, hè? Dat doet hij elke dag zo'n beetje.
2: Ja.
0: Ultravox en Vienna. Oké, let goed op, zet je schrappen. Hier is de volgende.
2: Whitney Houston.
0: Whitney Houston, zoals wij dat altijd zeggen. I will always love you. Ik heb er nog één.
2: Komt
0: in mijn
2: droit. Stromae.
0: Heel goed. Ja, op Stromae. Zo noem ik hem altijd. Maar op Stromae, dat is ook goed. Hij luistert naar alle twee. Goed. Je hebt er 3. Je moet er nog 7. Ik heb er nog één voor je.
2: Buena Vista Social Club?
0: Ja, goed zo. Die zou ik ook niet zo snel weten. Of ik zou het de Social Buena Vista Club noemen of iets dergelijks. Maar dat was dan niet goed geweest. Buena Vista Social Club, heel goed. Chan Chan. Okay. 24 seconden heb je nog over. Je moet er nog 6. Hier is de volgende.
2: Running with the Devil?
0: Ja, precies. Nou, dat is hem ook. Van Halen.
2: Ja?
0: Nooit van het nummer gehoord?
2: Jawel.
0: Ja, maar nu weer de devil. Ja, nou, dat is de goeie dan. Oké, ik heb er nog één.
2: Nee.
0: Andrew Gold. Thank you for being a friend. Dat is ook van hem.
2: Oh ja.
0: En
2: Lonely
0: Boy is ook van hem. Nou, je moet er nog steeds 5. 16 seconden heb je over. En ik heb nog een nieuw fragment voor je. I've been addicted to
2: you.
0: Goodbye, my lover van James Blunt.
2: Nee, dat vind ik echt een enorm
0: zeiknummer. En daarom zeg je dat ook gewoon. Heel goed. Ja, James Blunt, Goodbye My Lover. Dat was hem. Er zijn wel wat seconden afgegaan. 14 heb je er nog over. Je moet er nog steeds 5. Hier is de volgende.
2: Lee Towers.
0: Lee Towers is goed. Hier is de volgende.
2: Rod Stewart.
0: Rod Stewart is goed. Kijk, zo vlieg je er even doorheen, hè. Dat gaat lekker. Je moet er nog 3. 9 seconden heb je nog over. Hier is het volgende fragment.
2: Informer.
0: Ja, precies. Ja. Van Snow. Dat is heel goed. Ja. Nog 2. Het zou toch niet gaan gebeuren, hè, Marieke? Dat het fout gaat.
2: Nou,
0: ik heb er nog 1. Let op.
2: You was always on my mind.
0: Ja. You was al. Ja, en het is?
2: Ja, hoe heet ze nou?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Ja, nou kom ik even... Oh.
0: Nee, oké. Okay. Gaat toch niet vloeken op de radio, hè, Marika?
2: Nee, oh ja. Nee. Oh, dat vergeet ik helemaal.
0: Ten Sharp, zo heette ze.
2: Ten Sharp, ja.
0: Ja, precies. En you. Oké, okay. Nou, nog één. Je moet er nog één. Nou, oh. Ik ben benieuwd of je... Ja, dat had je niet verwacht, hè. Ik ben benieuwd of je deze herkent.
2: Stop loving you. I can stop loving you.
0: Je had er gewoon geen vertrouwen in. Maar kijk eens wat er gebeurt.
2: Ik schud zo over mijn rug, joh.
0: Ja, je had nog 3 seconden over.
2: Oh.
0: Het is, je hebt het hartstikke goed gedaan. 10 fragmenten heb je gered. En je hebt in totaal, even kijken... Nou, €100 aan thuisbezorgdegoed heb je verdiend.
2: Nou, gek.
0: Ja, leuk hè. Dat kun je vanavond meteen gaan besteden. Want Robin van de regie die maakt hem meteen naar jou over vanavond.
2: Oké, helemaal
0: ja.
2: Goed.
0: Ja, super. Terwijl je hele ijskast nog vol ligt met alle boodschappen die je gedaan hebt. Ja. Maar je kan gewoon gaan bestellen. Dus nou, ik wens je daar veel plezier mee. En ik vond het leuk dat je meedeed.
2: Ik vond het ook leuk om mee te mogen doen. Hartstikke leuk.
0: Fijne avond, hè.
2: Succes verder, hè.
0: Dankjewel. Dag Marika. Bye.

0: gaan besteden. Martijn? Dit is muziek wat je zo hoort in het volgende uur. En dat is hartstikke fijn. De vraag is, kun jij mij vertellen wat er straks in het nieuws zit?
1: Jazeker. Er is een auto tegen een politiebureau gereden. Mm-hmm. Er is er meer over. En Harry Styles is nog een paar dagen in Nederland. Veel fans in Amsterdam zitten te wachten op zijn hardlooproute, zodat ze hem toevallig
0: Natuurlijk
1: kunnen tegenkomen.
0: Oké, nou, als wij het weten, dan geven wij dat zo snel mogelijk door via de radio.
2: Mm. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar Live on the Beach.nl.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
8: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
7: Dus, kom op, naar buiten.
8: Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix 7.

0: online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total. Let's
2: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 1 minuut na 6 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
13: Goedenavond Gijs. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor dat overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Mensen uit Libanon die asiel hebben aangevraagd in ons land worden voorlopig niet teruggestuurd. Volgens het kabinet is het door Israëlische aanvallen onveilig in Libanon. En daarom neemt ons land het komende half jaar geen besluiten over asielaanvragen van Libanezen. Wordt er niemand uitgezet. En Harry Styles is nog een paar dagen in Amsterdam voor zijn concertreeks. Nou ja, hij voelt zich thuis blijkbaar, zegt deze fan bij AT5.
14: Elke dag loopt hij hard in het Vondelpark. Maar de ene keer is hij 's avonds, de andere keer 's ochtends, de andere keer 's middags. Hij gaat altijd naar bepaalde koffietentjes en hij loopt gewoon bepaalde routes. Waardoor je wel meer kans hebt om hem tegen te komen.
13: Ja, dus gaan mensen zich verdekt opstellen op die route?
12: Hij loopt de hele tijd hard, omdat hij heel hard wegrent van al die fans.
13: En om
12: natuurlijk
13: te trainen, want tijdens zijn die podia zijn zo hoog. Ja, hij moet rennen om iedereen een beetje te kunnen zien.
12: Zeker.
13: Veel mensen in Nederland hebben al een praatje met hem gemaakt onderweg trouwens.
15: Hi. Dit ben ik, dit is Harry, Zoe, twee vriendinnen van mij.
16: Waar heb je het met ze over gehad?
15: Ja, over de tour. Gewoon over Amsterdam en hoe het hier is allemaal. Het was echt heel chill en heel gezellig.
13: Ja, leuk allemaal, zegt deze fan die eigenlijk ook wel een beetje stalkt. En hoopt dat ze hem tegenkomt. Maar al die andere fans, die moeten even normaal doen.
17: Het is maar gewoon Harry, weet je. Ja, hij heeft een wereldstatus, maar aan het einde van de

0: dag moeten we hem ook gewoon respecteren als de persoon die hij is.
1: Ja, dus ga ik wel op het terras zitten. Ja,
2: precies. Ja. En hij heeft een miljard op zijn bank staan. Dus het is niet zomaar Harry, hoor.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Het is Harry.
1: Harry. Ja, Harry Styles zelf vindt het blijkbaar wel meevallen met opdringerige fans. Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Hij blijft namelijk gewoon rondjes rennen door Amsterdam. En hij blijft stoppen om foto's te maken.
2: Ja. En over 5 minuten gaat hij weer door het Vondelpark heen. Dus dan weet je dat.
1: Ja, goede tip van jou. Ja, is zo gewoon gebleven, hè?
2: Zeker.
1: Het radio team weer vanavond en vannacht meest droog. Morgen op veel plaatsen stevige buien. Kans op onweer, hagel, windstoten. Plaatselijk erg veel regen ook. En het wordt dan dezelfde temperatuur als vandaag. 19 tot

0: neemt het toe? Ik weet het niet. Robin van der Regie weet het wel. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nog steeds zo'n 200 kilometer totaal. Op de A4 richting Den Haag bijvoorbeeld. Een half uur file door een ongeluk tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Prins Klausplein. Op de A12 Utrecht-Arnhem een kwartier vertraging door een auto met pech tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. En op de A27 sta je een half uur vast door een vrachtauto met pech tussen Lexmond en Werkendam.
0: Oké, nou, heel veel sterkte erbij. Wij blijven sowieso lekker bij je. En dit uur maak je kans op tickets van 10 voor het strandconcert. Live on the Beach van Guus Meeuwis en Bluff. Hoor je de oproep van Erik de Strandwachter of Erik de Strandjutter? App dan het woord tickets via de gratis Radio 10 app. En wie weet ga je in september naar Live on the Beach.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera. 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio.

0: file. Hè? Dan ben je alweer thuis. En ik hoop dat het veilig is natuurlijk. Toto, hoor je ook nog in Afrika. Welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew.
2: Hallo.
0: Zitten wij lekker bij je op de achterbank. Het kwam een beetje moeilijk uit je mond, hè? Jos, had ik het idee. Of
2: ja, het is al avond, hè? Lange dag gehad.
0: En de hele avond crew! Oh, precies. Oké, nou, wij zitten gewoon lekker bij je op de achterbank. Net 200 kilometer nog aan file. Nou, dat wordt gestaag minder. Ik heb trouwens wel goed nieuws voor mensen die naar de hel willen. Ze kunnen namelijk vanaf deze zomer weer met een duivelse bus die kant op. Dat klinkt als een raar verhaal, dat is het ook. Maar ik ga het je toch even uitleggen. Het gaat om het Poolse plaatsje Hel. Daar was jarenlang met het openbaar vervoer alleen te bereiken via buslijn 666. Dat is het nummer van de duivel. Je verzint het gewoon niet. Een jaar of drie geleden stopte de busmaatschappij met de buslijn onder druk van christelijk protest. Ze zetten hem om naar lijn 669. Dat is dus een 6, maar dan omgedraaid. Maar budgetbusmaatschappij Flixbus, die ziet er nu wel de humor van in. En die gaat weer gewoon met lijn 666 richting de plaats Hel rijden in Polen. Nou, ze geven volledig toe dat het allemaal vanuit promotie is. Gewoon dat het meer opvalt. Nou, dat is dus gelukt, want wij, of ons, viel het ook op. En misschien zit er ook wel wat meer positiefs in deze satanische buslijn. Het levert gewoon meer banen op, toch?
3: Groningse buschauffeurs. Die konden geen baan krijgen in Groningen. He, die was er niet voor die buschauffeurs. Die konden naar Amerika. Ziet voor je, Groningse buschauffeur in Amerika. Komt er een Afro-Amerikaan die bus binnen?
4: Yo, what's up?
3: Ja, niks is up. Gewoon naar Grenzen.
5: De

0: 13 juni, dan gaat het gebeuren. Dan gaat ze in het huwelijk treden met haar, sportman. Taylor Swift, dat wordt wel een ongelooflijk groot huwelijk. 13...
1: Ja, dat is wat onduidelijkheid, hoor. Want er wordt ook weer gezegd 3 juli.
0: Oh.
2: Ja, en er wordt ook gezegd dat bepaalde gasten niet mogen komen vanwege extreme veiligheidsmaatregelen. Ja.
0: Maar er wordt ook gezegd dat ze aan het joggen is in het Vondelpark op dit moment.
3: Ja. Altijd blijven proberen om er tegen te komen.
1: Ja, iedereen kent wel iemand die een huwelijk plant en dan wordt het toch weer later of eerder of zo, ja.
0: Zeker. Oh, je hebt met Cher gesproken, of niet?

0: Het is niet echt een vergeven liedje, maar als je hem al een tijd niet gehoord hebt, dan denk ik, oh, wat hadden zij toch geweldige muziek. 1981, toen bracht de Police het uit, en Every Little Thing She Does Is Magic. En je hoort het bij de meeste muziek in de middagshow. En je hoort het natuurlijk bij Radio 10. Dit is Gijs op 10. Wat is jouw vergeven liedje? Laat het mij maar weten. Je kan het gewoon naar de Radio 10 app toesturen. Gewoon WhatsAppje sturen en dan komt het vanzelf in orde. En straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de eerste mensen uit Gaza met een visum zijn onderweg naar Nederland. En als jij raadt welke vogel dit is, dan trakteer ik op een goede fles wijn, Gijs. Ben je klaar voor?
0: Ja.
1: Nou.
0: Ik denk dat ik het weet. Dat is de Japanse zeeuilotter.
1: Oei, helemaal fout. Nou, welke vogel het wel is en wat er met die vogel is, nog belangrijker. Mm-hmm. Dat hoor je zo meteen.
0: Okay.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander.
18: Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
20: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Goedenavond. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen buien, kans op onweer, hagel, windstoten. 19 tot 23 graden wordt het. Ja, we moeten heel eventjes even pas op de plaats maken. En daarna komt de lente weer terug. Waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
22: Goedenavond. Bijna nergens meer. Nog op 12 plekken. Waaronder de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar heb je nog een half uur file door een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad heb je tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Breda. Dan ben je een kwartier langer onderweg tussen Lexmond en Werkendam.
0: Nou ja, dan ben je maar een kwartiertje langer onderweg, toch? Ja, en wij blijven gewoon lekker bij, hè? Dus vergeet me nietjes, kun je ook bij mij kwijt. En wil je naar het strandconcert van Bluff en Guus Meeuwers? Dat is op het strand van Scheveningen. Blijf dan luisteren. Hoor je de oproep van Erik de Strandjutter? Heb dan tickets. En wie weet mag je op 3 september dan live on the beach. Dat is ook wel lekker. Doen we straks. Gaat nog binnen nu een half uur gebeuren. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Ons land gaat toch tientallen Palestijnen helpen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren. Buitenlandse Zaken probeert ervoor te zorgen dat ze veilig Gaza uit kunnen. De eerste Palestijnen zijn al onderweg. De man die in Duitsland werd opgepakt voor het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven is uitgeleverd aan Nederland. 2 maanden geleden werd hij al aangehouden. Vrijdag werd hij bij de grens opgehaald door de Nederlandse politie. En Oranje-fans hoeven zich volgens Memphis Depay geen zorgen te maken over hoe fit hij is voor het WK. In een interview zegt Depay dat hij zich prima voelt, ook al heeft hij door een blessure de afgelopen maanden maar weinig gespeeld. Maar ja, zegt erbij, 55 doelpunten en 107 interlands. Ik ben gewoon topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.
0: Ja, dus we moeten niet zeuren. Dat is eigenlijk...
1: Dat zegt hij met heel veel woorden inderdaad. Ja, daar komt het op neer.
0: Nou ja, ik help het hem hopen.
1: Ja.
0: Maar ja, hij moet wel zijn lichaam trainen.
1: Ja, maar niet iedereen heeft zo'n goddelijk lichaam als jij, Gijs. Sommige mensen moeten
0: het niet doen. Nou ja, ik ben een van de weinig mensen die dat niet hoeft te trainen. Nee, maar het is wel belangrijk natuurlijk.
1: Ja.
0: En als het team maar goed werkt. Hè.
1: Zo'n goede voetbal.
0: Maar ik vond die kerstboom vond ik wel goed.
1: Ja. Gijs, laten we nog een poging doen.
0: Ja.
1: Welke vogel is dit?
0: Is dit de fuut?
1: Nee, dit is de twa-twa.
0: De twa-twa?
1: Ja, de twa-twa. De officiële naam is... Ja, het is echt
0: waar. Moet ik even zeggen hoe dit gegaan is? Want jij maakt een stukje tekst en dan zeg je van... Nou, als je dit dan vertelt, dan zeg het. En dan heb je dus opgeschreven griffioenvogel.
1: Ja, ik dacht...
0: Ik weet dus gewoon dat dat niet zo is.
1: Ah joh, een gebbetje, dat mag er gewoon op je werk. De officiële naam van de twa-twa...
0: De twa-twa.
1: De dikbek zaadkraker.
0: Serieus?
1: Ja, dan snap ik wel dat hij zichzelf de twa-twa noemt.
0: Ja, maar waarom twa-twa? Waar komt dat vandaan? Is dat een afkorting van twa?
1: Nee, het is het geluidje dat hij maakt.
0: Twa-twa.
1: Nou, afgelopen weekend is er in Amsterdam een wedstrijd gehouden met die zangvogel. Georganiseerd door een Surinaamse zangvogelvereniging.
0: Okay.
1: Elke wedstrijd duurde 15 minuten. En degene met de vogel die het vaakst floot, die won. Ja, je wordt er niet moe van als deelnemer. Maar is dat nog een beetje spannend eigenlijk?
23: Ja. Ja, nee.
1: Ja, het is wel een super serieuze aangelegenheid.
0: Hij vraagt zich ook af of de spelregels wel kloppen.
1: Ja, het klopt wel echt. Het is allemaal te zien in regio's en de NH.
0: Mm-hmm.
1: De juryleden hebben een zware training gevolgd.
23: Goede gehoor moet je hebben. Soms fluit ze heel zacht. En dan volg je gewoon de bek van die vogel.
1: Ja, goed kijken naar die bek of er geluid uitkomt überhaupt. Dus als een playbacker telt het ook blijkbaar. Sommige mensen wonnen maar net op het nippertje.
24: 44 om 43.
25: Een hele spannende wedstrijd.
24: Ja, in het begin heeft hij niet gefloten.
1: Nou, uiteindelijk floot hij dus net genoeg.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Daar viel die verslaggever van NH wel iets op. Er waren alleen maar mannen. Ja, klopt, zei een deelnemer. er zijn geen vrouwen en zo hoort het ook. Heerlijk.
2: Het is gewoon een mannenwereld.
5: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Mijn dochter daar, mijn vrouw daar, die verzorgen de vogels. Alleen ik pronk met de veren. Als echt een Surinaamse man. Zo simpel.
1: Ja, zo doe je dat, Surinaamse man.
0: Ik vind het wel heel eerlijk.

0: Maar het is Mraz. Tenminste, ja, nee, ik zei dat niet, maar dat heb ik ooit op een radiostation gehoord. En dat was een van de laatste letters van het alfabet.
1: Tickets van 10.
0: Welk radiostation zou dat nou zijn? Whitney Houston. En Love Will Save the Day, die hoorde je daarvoor. Nou, tickets van 10, die geven wij deze hele week weg. Het heeft te maken met een strandconcert. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Donderdag 3 september op het strand van Scheveningen. En Carlijn, die was iemand die daar wel zin in had.
2: Zeker.
0: Ja. Je bent een beetje betuust, hè, van Carlijn.
2: Ja. Ja, ik was verrast. Ik dacht, ik probeer het. En, ja.
0: Nou, maar het is goed. Je hebt het hartstikke goed geprobeerd. Carlijn, ik heb de kaart zijn voor jou.
2: Yay!
0: Vandaag gefeliciteerd live on the beach. Donderdag 3 september dus op het strand van Scheveningen. En jij bent er gewoon bij.
2: Top, leuk.
0: Oké, nou, fijne avond, hè. En blijf even hangen voor al je gegevens.
1: Het vergeet me nietje.
0: Anneke, goedenavond.
3: Hallo,
0: hallo. Jij dacht van, ik ga eens even wat leuks naar Gijs toesturen.
3: Ja, en dat al 300 keer, maar
0: joh, ik heb het. Ja, je hebt wel gelijk, sorry. Ja, maar er kwamen ook heel veel andere vergepenietjes, die waren ook heel leuk. En die dacht ik ook, ja, dit denk ik, ga ik niet draaien, maar... ja.
3: Ik snap dat.
0: Ja, ik kan er niet onderuit, hè. Nee, mijn welgemeende excuses, maar weet je, de aanhouden wint, toch, Anneke?
3: Zo is het.
0: Ja.
3: Zo
0: is het. Hoe kom je bij dit nummer? Want dit is al een nummer wat we heel lang niet gehoord hebben op de radio.
3: Nou, het is ook al heel super lang geleden dat dit nummer in de hitlijsten kwam.
0: Mm-hmm.
3: En ik weet nog, destijds was ik heel jong.
0: Ja.
3: Toen was het zo dat dit nummer kwam. En in ons dorp was er iemand die had iemand anders omgelegd. Ja. En die moest gaan zitten en wachten.
4: Oh ja.
0: en toen dacht je van, nou, dit nummer dat hoort daar wel bij.
3: Ja, zeker. Dat is altijd de ultieme herinnering voor mij.
0: Ja, dat snap ik. Dat begrijp ik heel goed. Nou,
3: ja.
0: Het lange zitten en wachten van jou is ook beloond, Anneke.
3: Ja, zeker.
0: Het is niet If Only I Could, want dat is natuurlijk ook een grote hit van hem.
3: Nee, dat is niks.
0: Dat is helemaal niks. Nee, dit is pas het nummer waar het om gaat. Welke artiest hebben we het? Over welke artiest?

0: Ook wel hele heftige herinneringen. En dat had Anneke ook. Er is ooit eens iemand omgelegd. En wat was er? Oh, dan moest hij...
1: Moest hij in de gevangenis zitten?
0: Ja, hij moest heel lang zitten en wachten.
1: Zitten en weten,
2: dat was toen nog, hè?
0: Ja, toen hij berecht werd.

0: meter?
1: Nou, het vliegtuig is wat kleiner en hij past er gewoon niet
2: in. En Jos is in drie stappen boven Jos met die lengte.
1: Gewoon 4 meter.
2: Dat is helemaal niet leuk.
1: Nee, dat is helemaal niet leuk. Mensen met een bepaalde lengte, die mogen dan gewoon niet mee.
2: Helaas.
3: Moet je maar niet zo lang.
1: Lex, wij hebben natuurlijk de Alpe d'Huez week. Ja. Deze week.
3: Maar een gekke week crypto-knijter technisch gezien.
1: Nou ja, wij kunnen dan woensdag doen wij uitzending. Dan zouden wij het wel eventueel kunnen doen.
3: Via een straalverbinding. Oh, dat vind ik heel spannend.
1: Zullen we dat doen? En dan donderdag maken we er zelf eentje. Ja. Voor onszelf.
3: Maar het is wel leuk, want het is natuurlijk sowieso een item met internationale potentie. Dat we dat woensdag een keer testen.
1: Ja. De mensen in Zwitserland en Frankrijk, die hebben crypto knetter, knoepig, knoepig, knoepig,
3: of zoiets.
1: Dat vinden wij zeer exclusief op de radio.
3: Dat gaan we doen.
1: Oké, je hebt er eentje voor ons gemaakt om deze week lekker te beginnen. Als wij het niet weten, dan weet vast de luisteraar het wel. En dan kun je het appen via de Radio 10. Maar ja, voor die tijd willen wij natuurlijk wel eerst even een poging wagen. Ga je gang.
3: Welke plaat bedoel ik met deze omschrijving? Mm-hmm. Continu aanwezig, maar wel in vermomming.
4: Disguise.
5: Devil in Disguise van Elvis.
1: Elvis Presley? Nee, the Sky Full of Stars van Coldplay.
3: Continu aanwezig, maar wel in vermomming.
4: All the time, disguise.
1: Incognito, always there.
2: Gijs Stapelman. Ik verlaat heel veel voor de Alpe d'Huez.
1: Eindelijk heb ik het.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2,000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders.

0: vaste financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Puzzel.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
3: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
2: Dus kom op, naar buiten.
3: Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Een kakelverse week. Lachen, winnen, meezingen. Je avondshow Leven na 7 is onderweg. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
12: Goedenavond Lex. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland, blijkt nu. Het is nog steeds niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Mogelijk omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen toch actief helpen om Gaza te verlaten. Tenminste als ze een visum hebben om hier te mogen werken of studeren. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste Palestijnen zijn onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer. Het is niet bekend hoe ze daarin terecht is gekomen. En Oranje-spits Memphis Depay is klaar voor het WK, zegt hij. Op het trainingskamp in Zeist zegt hij dat niemand zich af hoeft te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar, zegt hij, ik heb hard getraind om fit te worden. En ik ben natuurlijk door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het Radio 10 weer. Het is nog steeds zonnig, een graadje 21. Later vanavond op steeds meer plaatsen bewolkt. Morgen overal stevige buien, soms ook onweer. Plaatselijk veel regen in één keer. Toch nog 19 tot 23 graden.
11: Mwah, oké. Okay, nou, we doen het ermee. Martijn, dankjewel.
12: Yes.
11: En een fijne trip naar de berg. Hè?
12: Spannend.
11: Ja. Dan eens even kijken hoe het op de Nederlandse wegen is. Op dit moment rustig. 1 vertraging op de A27. Gemeld door Flitsmeister Gorkum Breda. Tussen industrieterrein Avelingen en Nieuwedijk. Daar een kwartier vertraging.
13: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
16: Lex Gaarthuis.
11: Ja, goedenavond. De grootste hits. Oh, dat is weer gezellig.

0: en 20. Gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Dat was de dag waarop windsurfer Bob in de Telegraaf een wereldrecordpoging aankondigde. Hij wil 800 kilometer non-stop surfen binnen 24 uur. Zonder te slapen en doorsurfen in het donker dus. Terwijl ook windsurfers normaal gesproken 's nachts onder zeil gaan. Snap je? De dag waarop vliegtuigmaatschappij Transavia veel vluchten voor deze zomer annuleerde door de oplopende kerosinetekorten. Pianist Cor Bakker is een van de Nederlanders die hierdoor zijn vakantie in het water ziet vallen. Treurig voor Cor natuurlijk. Hij reageerde dan ook teleurgesteld. En ik had nog wel zo'n mooie plek in het vliegtuig. Ik zou bij de vleugel zitten. Triest. En het was de dag waarop Marc-Marie Huibrechts, a.k.a. Piepkuiken, onder vuur lag. Omdat hij bekende een hondje na één dag te hebben teruggebracht naar de fokker. Omdat het, let op, het hem de hele tijd aankeek, bij hem wilde zijn en op hem wachtte. En Marc-Marie werd daar
1: zenuwachtig van. Ja, nou ja.
0: Zo apart, want normaal zit er geen hond op Marc-Marie te wachten. Dus je zou al lang blij zijn in zijn geval. Lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na Zeven. Die doldwaze avondshow. Op jouw station met die grootste hits.
2: Aller tijden.
0: Bedoel ik bijvoorbeeld Ike en Tina Turner, Proud Mary. Hoor je straks na John Legend.

0: Vooral die van de benzinestations, hè, die verwelken nogal snel. Kleine tip van iemand die dat wel eens geprobeerd heeft. Nog steeds getrouwd is. Dat is mooi. Roxette, Fading Like a Flower.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: 8 voor half 8. Je bent bij de avondshow, wat gezellig. En er valt er ook wat te scoren, hè? Want we blijven Nederlanders. Helemaal gratis op te halen hier. Nou, helemaal gratis. Je moet er wel iets voor doen. Maar je hoeft er niks voor te betalen. De Radio 10 Dopper drinkfles. Want weer slaat een beetje om. Blijf wel warm. En dus hydrateren, hydrateren, hydrateren. Radio 10 Dopper drinkfles krijg je van me als je mij weet te vertellen in de Radio 10 app welke top 4000 artiest die hier 3 keer heel kort achter elkaar hoort. Komt ie, hè? Een tijdje geleden dat we een beentje hebben gehad. Nog een keer, ja. Lastig, hè? Maar jij kan het. 1 bandnaam. Via de Radio 10 app. Score die dopper.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl. Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Youfone.
16: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen... maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Robin uit Reun, goedenavond.
1: Goedenavond, Lex.
0: Onderweg met nieuwe aanwinst van Marktplaats.
1: Klopt.
0: Wat heb jij gekocht?
1: Ik heb een boilertje gehaald van in mijn werkplaatsje.
0: Een barretje?
1: Boilertje.
0: Een boilertje? Oh, ik verstond een barretje, maar dat ligt echt aan mij, hoor. Ja, dat heeft alles te maken met mijn hobby's. Een boiler voor in de werkplaats, voor warm water.
1: Ja, precies. Nou. Dan kan ik mijn handen mooi schoonwassen. Dan hoef ik mijn vriendin de boos te worden als ik thuis kom.
0: Ja, want dat gebeurde nog wel eens.
1: Met mijn vuile klauwen.
0: Ja. Probeert je relatie je goed te houden. Dat siert jou
1: dat,
0: wel.
1: Dat was de bedoeling, ja.
0: Ik heb alleen nog nooit een man gesproken die dat met een boilertje probeert. Maar als dat werkt, dan werkt het, hè? Ja, happy wife, happy life. Als dat met een boiler kan, jongen, moet je het met een boiler doen. Zeg, dat is wel leuk, want dan zou je eventueel ook binnenkort vanuit je werkplaats warm water kunnen tappen in die Radio 10 dopper drinkfles. Als je mij weet te vertellen, Robin, wie dit nou zijn. Ja, ik zeg zijn, ik ben op zoek naar één bandnaam. Maar ja, ze zijn met z'n meerdere natuurlijk. Wie hoorde jij?
1: Ik dacht dat dit de Counting Crows waren.
0: De Counting Crows! Ja, knap hoor. Ja, dat is helemaal niet zo makkelijk. Ik kreeg echt van allerlei bandnamen binnen. U2 en de Stones. Nee. Het waren de Counting Crows. Die ga ik ook lekker draaien met Holiday in Spain. Samen met Bluff, waarvoor je deze week kaarten kunt winnen. Voor Live on the Beach. Staan samen met Guusje Meeuwers, maar dat is een ander verhaal. Jij hebt tot nu toe de Radio 10 topper drinkfles binnen, Robin. Gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, gaaf. Nou, dankjewel.
0: Fijne avond. Hoor je dat?

0: 7 na 7. Staat voor lachen, winnen, meezingen, ook op deze maandagavond. Gaat dat straks gewoon door. Lachen doen wij om bananoen.
1: Wat?
0: Bananoen. Winnen doe je met Radio 10 sokken. En misschien wel met geweldige veiling items. De laatste voor de Alpe d'Huez, want het is de week dat we het gaan doen, hè. Live op die berg. Magische berg. Daarover update ik je straks verder. En meezingen doe je...

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Find your joy met de last-minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij Vakanties.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
8: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en scoor een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
15: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
14: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
16: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste.

0: En als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Meezingen, oftewel Leven na 7 onderweg met straks Cher en Juanes. Eerst het nieuws van 8 uur.
5: Mario Kwaitaal. Tegen 2 mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten. Maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n €200 miljoen, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.
2: Lex Gaarthuis.
1: Ja.

0: Ach, wat gezellig dat je erbij bent. Na een heerlijk zonnige maandag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vanaf morgen is het regen. Na één regendag en daarna wisselvallig. Maar de zon zal schijnen. Al is het dan figuurlijk op die vermaledijde berg in Frankrijk, waar we al een tijdje mee bezig zijn. Maar donderdag gaat het echt gebeuren. En dan gaan al die helden en heldinnen naar boven. Voor de Alpe d'Huez. En je weet het, we organiseren al een tijdje een speciale veiling.
1: Alpe d'Huez veiling.
0: Die hebben we voor het gemak de Alpe d'Huez veiling genoemd. Dan weet je meteen wat er bedoeld wordt. En daar halen we zoveel mogelijk geld op voor het onderzoek tegen die rotziekte, beginnen met de K. En dat doen we samen met jou. En we volgen Paul uit Blijswijk. Hij verloor een jaar geleden zijn vrouw Yvette aan endeldarmkanker. Samen met een groot team van familie en vrienden loopt hij aankomende donderdag de Alpe d'Huez op. Tijdens de Alpe d'Huez. En we proberen zoveel mogelijk poen op te halen. Samen met jou. Iedere euro is er één. Dichterbij een kankervrije wereld. Radio10.nl/doneer. Daar kun je nog de hele week terecht als je dat goede doel wil steunen. Dat kan door gewoon een klein bedrag achter te laten. Bijvoorbeeld voor een kaarsje en naam namens jou op die Alpe d'Huez. Dat kan allemaal nog. Dat kan al voor een euro, bij wijze van spreken. Maar je kunt ook, doe eens gek, bieden op een van de unieke veiling-items. En als ik zeg uniek, dan bedoel ik ook uniek. Wat dacht je bijvoorbeeld van een gesigneerde koffer van De Bondgenoten? Populair tv-programma op SBS6. Dus soap met echte mensen. Jazeker wel. Maar ook het backstage-pak van de Masked Singer van onze eigen Vrouwkje de Bot van de ochtendshow staat daarop. Verder kun je een boksessie doen met Arnold van der Leijden, Olympische held uit het verleden. Staat er een vierdelige luxe gesigneerde pannenset van kok Hugo Kennis, die je kent van televisie. En, ja, dit vind ik de leukste en die staat pas, nou, hij staat er ook pas op €86. Een cursus gelijk krijgen van Victor Vlam. Nou, die wil je toch? Die wil je. Alle beetjes helpen. radio10.nl/doneer voor die Alpe d'Huez. Deze hele week op Radio 10.

0: 30. Avicii, je hoorde Wake Me Up bij 10. Het is bijna 8:30.
1: Uit de krant. Ja, ja. Of uit Fabeltjesland.
0: Ongetwijfeld al gehoord of meegekregen. Het wordt weer frisser na een heerlijke warme week. Anderhalve week in Nederland. Dus is het lekker om van die fijne, warme Radio 10 sokken achter de hand te hebben. Om de voet. Het is net wat je wil. Je kunt ze winnen in dit spel uit de krant of Fabeltjesland. Ik leg je een bericht voor. Weet jij of dit echt in de krant stond vandaag? Of door mij is verzonnen? Laat het me weten via de Radio 10 app en maak kans op die sokken. Uit de krant of Fabeltjesland? Voor dit bericht denk goed na en luister. Een museum in Frankrijk heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Een museumbewaker ontdekte afgelopen weekend dat de vrucht die met tape aan een muur was geplakt, was meegenomen. Klinkt in een verhaal toch? Maar is het een daadwerkelijk verhaal uit de krant? Of komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Laat het me weten via de app van 10. Scoor die sokken.
1: Wil je meezingen tot de zon ondergaat?

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
4: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Het is maandag. En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
11: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
12: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh! Dan moet je Bart van Univer hebben.
17: Bart? Met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
20: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Echt serieus?
22: Wat een geld.
24: 18.000. Godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus, speelbewust.
27: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
28: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
29: Lex Gaarthuis.
30: Wie gaat er binnen nu in een paar minuten vandoor met die geweldige en heerlijk warme Radio 10 sokken?

0: de Mercy bij 10.
1: Uit de krant. Ja. Of het Fabeltjesland.
0: Lela uit Vlijmen, goedenavond.
2: Hi.
0: Is het gezellig daar?
2: Ja, het is super gezellig hier.
0: Want het leven is goed.
2: In het Brabantse land.
0: En zo is het. En in het bijzonder in Vlijmen, hele leuke dag achter de rug.
2: Ja, superleuke dag. Ik heb wel gewoon gewerkt, maar leuke dag.
0: En heb jij nog een stukje fruit op voor de gezondheid en de vitamintjes?
2: Ja, daar ga je nooit een banaan.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Echt waar? Nou, dat is toevallig. Dat is toch, sommige dingen moeten zo zijn. Want ik legde hier een bericht voor in Uit de Krant op Fabeltjesland. En het klonk als volgt. Een museum in Frankrijk heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan. Die onderdeel was van een kunstwerk. Een museumbewaker ontdekte dit weekend dat de vrucht die met tape aan een muur was geplakt, was meegenomen. En ik vroeg aan jou. Kwam dat bericht uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? En toen zei jij in de app.
2: Uit de krant.
0: Uit de krant, ja. En het klopt, het is niet de eerste keer dat het conceptuele kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan doelwit is. Een bezoeker at de banaan van het kunstwerk vorig jaar in hetzelfde museum op. Bewakers plaatsen daarna zo snel mogelijk een nieuwe. Ja, ja, met de Mona Lisa wordt het lastiger, maar met een banaan gaat het nog wel. Nou, krankzinnig dat je dus met een banaan Radio 10 sokken wint.
2: Nou, nee, dat bedoel ik, hè?
0: Dat is toch geweldig? Nee. Wat een dag, wat een dag. Applaus voor jou. Ja. En? Ja, rustig maar, jongens. Rustig maar. De Radio 10 sokken komen dus zo snel mogelijk aan. Gefeliciteerd.
2: Oké, okay, dankjewel, hoor.
0: Gezellige avond leuk in Vlijmen, hè?
2: Hetzelfde.
0: Dag, Lea. Nog een keer applaus, jongens. Ja, schitterend.
1: Leven na 7. Radio 10.

0: Voyage. Reis. En als je dat doet, hou ons erbij. Dat is gezellig. De komende 3 uur met het beste, leukste en mooiste uit de top 4000. Ze komen eraan. De top 4000 Classics. Met Ed.
1: De top 4000 Tombola.
0: Slingert die 3 uur aan. Met in die Tombola, in die grote bingo molen die je nu hoort draaien. 4000 balletjes, oftewel 4000 liedjes. Welk balletje rolt eruit? Welk nummertje? En wie stond daar op dat nummer? In de top 4000. Oeh, dit is een mooi balletje.
2: 1853.
0: Die staat voor de nummer 1853 uit de afgelopen editie van de lijst. En dat was Herman Brood. Never be clever.

0: Nee, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En extra extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Odido. Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Ja, voordat ik hier manager...

0: soep. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall.

0: zorgverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo daar, goedenavond. Zo dadelijk gaan we weer knallen met van alles uit de top 4000 met de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
2: Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regioomroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Angie Stone. Ja, dit is er zo eentje die ik voor mezelf gewoon 3 keer achter elkaar kan horen. Gewoon lekker op repeat. En dan nog even zelfs twijfelen aan een 4e keer. Wish I Didn't Miss You. Ja, het is inmiddels alweer ruim 1 jaar geleden dat ze om het leven kwam. Hè? Dat gebeurde op 1 maart vorig jaar. Ze overleed op 63-jarige leeftijd na een zwaar verkeersongeluk in de VS. Angie Stone zat in een busje dat onderweg was naar Atlanta na een optreden. Het sloeg over de kop op de snelweg, dat busje. En volgens verklaringen die later naar buiten kwamen, overleefde Angie die eerste klap zelfs nog. Alleen toen zij en andere inzittenden probeerden uit dat voertuig te komen, reed een vrachtwagen tegen het omgevallen busje aan. Ja, en daarbij kwam ze dus op het leven. Triest verhaal, maar wel mooi om dit liedje van haar ook te blijven terugvinden in de lijst. Goedenavond, welkom weer bij de Classics voor deze maandag, de 1e. Ja, 1 juni op de kalender. Het begin van de meteorologische zomer. Alleen, ik begreep wel dat we na die bijna tropische week nu, ja, echt wisselvallige dagen tegemoet kunnen zien. Nou ja, goed voor de tuin zeggen we dan maar. En een beetje afwisseling is ook wel lekker natuurlijk. Nou ja, wat dat betreft, muzikaal gaan we daar ook aan werken. Het is weer heel divers allemaal. Nou, wat dacht je in de komende 20 minuten? Onder andere van muziek van John Hyatt, Carol Emerald, Bon Jovi zometeen. En misschien straks wel ook wel een ene liedje dat jij door gaat geven via de Radio 10 app.

Onvoorwaardelijke liefde, verlangen en toewijding. Een liefdesverklaring met een vleugje gemis erin. Van 4000 classics. Bon Jovi, In These Arms, bij Radio 10. En iets anders, dit is ook het radiostation waar je de hele week nog kans maakt op tickets van 10 voor Live on the Beach, hè? Op 3 september met Guus Meeuwis en Bluff. En het werkt heel eenvoudig. Hoor je de oproep? Dan is dat het moment om tickets te appen naar de studio. Ja, dat is overigens niet nu. Maar als het moment daar is en je komt vervolgens live in de uitzending, dan win je dus 2 tickets

0: er een voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Weer terug voor inkt en toners bij 1, 2, 3 Inkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Zo meteen onder andere nog James.

Radio 10, James Morrison, Wonderful World. Nou ja, wat dat betreft hopen we dat we de wereld aanstaande donderdag toch een stukje mooier kunnen maken met een recordopbrengst bij Alpe d'Huez. Hier bij Radio 10 zijn we al weken bezig om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Hebben we onder andere gedaan met bijzondere items die we hebben geveild. En bij deze bezoek vooral nog even onze actiepagina radio10.nl/doneer. Kunnen we nog veel meer over lezen en wellicht ook nog doneren. Dus ga vooral naar radio10.nl/doneer. Top 4000 Classics, zometeen met Lionel Richie. En nu...

Ja, het was vorig jaar rond deze tijd dat hij optrad in de Ziggo Dome. Geweldig concert was dat. Ik was erbij. En het mooie was, dat was net zo rond zijn verjaardag. Dus uiteraard is er toen ook voor hem gezongen door het publiek. Ook wel eens leuk als dat omgedraaid wordt. Dat je als artiest toegezongen wordt, bedoel ik. Al had Lionel daar sowieso niet over te klagen. Hè? Want ja, tijdens zijn concerten wordt er natuurlijk al jarenlang meegezongen met al zijn liedjes. En met Hello is het natuurlijk al helemaal raak. In dit geval was het Say You, Say Me bij de Classics. Zometeen Ed Sheeran bij 10. En dit is Kansas.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
11: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Jij bent mijn kampioen.
10: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
13: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
15: Donderdag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
16: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
15: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, donderdagochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60%.

de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: van 10 uur.
1: Bij een steekpartij in Herugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een tijdje een gebouw onder schot. Inmiddels is de boel afgezet met hekken. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Nou, het klinkt als een lekkere meezingerrefrein, maar het was eigenlijk bedoeld als een simpele levensles. Als vandaag waardeloos is, neem dan niet meteen grote beslissingen. Kijk morgen dan nog eens naar. En daar blijkt ook echt wel wat in te zitten, want uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat mensen problemen en tegenslagen vaak minder zwaar inschatten na een nachtje slapen. Een beetje afstand en een goede nachtrust zorgen ervoor.

Douwe Bob. Anderhalve week geleden heeft hij speciaal voor Alpe d'Huez een nieuw nummer geschreven. All for One. En aanstaande donderdag is hij een van de deelnemers aan Alpe d'Huez. Hij gaat fietsend de berg op en hij zal na de beklimming met zijn band het liedje op de berg ook gaan zingen. De opbrengsten van het nummer komen geheel ten goede aan Alpe d'Huez. En ik begreep dat Douwe Bob 2 weken heeft kunnen trainen. Dus ja, dat is natuurlijk heel beperkt, maar op karakter gaat hij het vast redden. Vorig jaar ben ik er ook tegenaan gefietst. En ik had zoiets van, ja, ik ga niet van die fiets afstappen om te lopen als het te steil is. Nou, dat is gelukt. Af en toe wel natuurlijk op adem gekomen bij een bocht waar het dan minder steil is. En eigenlijk moet je dan fietsend ook zo denken van die ene bocht naar de andere bocht. Zijn er 21 in totaal. En niet allemaal even stijl, maar vooral die eerste bochten, die zijn echt heel erg zwaar. En dan kan je letterlijk ook denken, waar is hier de nooduitgang? Top 4000 Classics, nu met het goede doel.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en

waren ze goed voor 14 noteringen. En dit was er een van Something Got Me Started. Richard, eerder vanavond kreeg ik van jou een suggestie door. Niet heel specifiek een liedje, maar wel een naam. John Denver. Het maakt niet uit welke uit de lijst. Ik vind ze allemaal goed, schreef je erbij. Nou, ik heb zijn op één na hoogste notering van afgelopen december erbij gepakt. En dan heb ik het over nummer 475. Dit is Leaving on a Jet Plane.

is een listen to the radio. En dat levert je mogelijk ook nog iets op. Eerder vanavond had ik het even over tickets van 10 voor Live on the Beach met Guus Meeuwis en Bluff. Deze week maak je daar kans op. Wat dat betreft, hoor je de oproep, app dan tickets. Ook leuk om je alvast mee te geven. Volgende week zijn het concertkaartjes voor UB40 die je bij ons kunt winnen. En die week daarna, kan ik je ook al vertellen, dan gaan we kaarten weggeven voor This is Michael. Dat is de grootste tribute show van Europa die dit najaar gaat plaatsvinden in de Ziggo Dome. Kortom, lekker die radio op 10 houden. Nu, met de Coming Arts.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeel. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Zometeen doen we nog een uurtje hoor. De classics met onder andere Mary Mary en muziek van Michael Jackson. Nu is het Radio 10 nieuws van 11 uur.
18: Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie

0: stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. Het radioteam Weerdoor weer online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

aangekondigd een eigen bijeenkomst te organiseren. Een soort America is Back-avond op 24 juni. En het mooiste is, in plaats van een line-up met artiesten, wordt Donald Trump zelf de grote headliner van de avond. Dus als je afvraagt wie dan nou straks op het podium staat, het antwoord is Donald Trump. En waarschijnlijk komt er daarna nog een toegift van ene Donald Trump. Goed, derde uurtje alweer van de Classics voor deze maandag. En wat hebben we zoal nog liggen? Nou, onder andere nog hits van Pink, Spandau Ballet, Sinead O'Connor zo dadelijk. En nu eerst Elvin Bishop. In de afgelopen editie vonden we hem terug met één liedje. Maar dat is dan wel gelijk een hele lekkere. En ja, dan heb ik het over I Fooled Around and Fell in Love. We gaan ervoor.

Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Ja, als je dit liedje hoort, denk je misschien meteen ook aan die traan in de videoclip. Achteraf gezien stond die emotie misschien ook wel symbool voor haar leven. Bijna 4 jaar geleden is er een documentaire verschenen, Nothing Compares. Daarin wordt teruggekeken op de periode waarin Sinéad O'Connor eerst uitgroeide tot een wereldster. En vervolgens kantelde dat helemaal. Werd een omstreden figuur omdat ze zich uitsprak over misstanden binnen de katholieke kerk. En haar laatste jaren, die waren zwaar. Ze kantte misschien, zoals je wel weet, met mentale problemen. En ze verloor in 2022 ook nog eens haar zoon, haar toen 17-jarige zoon. Ja, dat verlies dat raakte haar enorm. En ruim 1,5 jaar later, op 26 juli 2023... overleed Sinéad O'Connor zelf op 56-jarige leeftijd. Uit onderzoek bleek trouwens dat er sprake was van een natuurlijke dood. Iedereen dacht van, nou, ze heeft er zelf wat aan, maar er waren geen verdachte omstandigheden. Maar nog even over die documentaire. Die wordt door veel mensen gezien als een eerherstel voor een zangeres die haar tijd misschien wel ver vooruit was. Top 4000 Classics, zo dadelijk met Pink. En nu, Spandau Ballet. Dit is Only When You Leave, bij 10.

0: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart? Met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Het is maandag. En je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. FOMAR.

naar verluidt in een half uur geschreven. Ja, dat was ergens in de jaren 60. En bijna 60 jaar later draaien we dat nog steeds. Dus je kunt dat wel een productief half uurtje noemen. Tegenwoordig besteden we die tijd vooral aan het kijken naar filmpjes op social media van bijvoorbeeld mensen die hun kat hebben leren skateboarden. Top 4000 Classics. Zometeen nog met Genesis. Tell Me Why. En nu

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.

0: Je bent bol.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: soep.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Bij een steekincident bij een bedrijf in Herugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een

0: Vooral is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

0: protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

0: Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten twee mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.